Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteren... Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal.

0: teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen deed, hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken.

0: troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. Drie Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar... 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn bij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte

0: medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.
1: Terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling?
2: 18 juli, dus we hebben 12 juli, deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles te wetak om poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterk. Apratisa weshi taksma etak disnafuantra partij, noze disnafuantra etnische groep. Als aan dat nebroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd. Vanuit Paramaribo ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur, zijn excellentie Ricardo Panka. En we zijn van mening dat deze lezingendag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatungsi. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort, of het nou is van toppers of individuen, over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt, en allerlei racistische uitspraken, en je vraagt je af, waar wil men naartoe met dat soort handelingen? Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie, en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg, wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden. Maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. En enige zijn ze wanneer beter. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
1: Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
2: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe. Is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
1: Oké, wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
2: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli, van 10 tot 2 uur, is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met

de lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux. Dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem. En zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.

0: Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die loopt rond in Zuidoost. Kijkt naar de problemen. Ze wordt ingelicht. Schuldhulp, mensen zonder woningen, allerlei zaken. We deden verslag samen met Zuidoost TV en nog een paar andere. Maar ik moest me haasten naar de studio, want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima, we kunnen wat tra. Situatie waar, wou ik die Maxima toe? Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd. Zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad. Want ze is hier, mevrouw Roseline Daan. In afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaning, koningin. Consul-generaal. Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins. Aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT-gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten. Ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoort aanvragen, PSA aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd. Dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi, heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets. Maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal, helemaal.
0: Zo, want ja. Die heeft iets anders bedacht. Waar u heeft meegenomen in het project.
1: Ja.
0: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
0: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen. Want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
0: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan een mijn brothers en mijn sisas die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden, oorspronkelijke Surinaamse grondstoffen maken. En een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
0: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
2: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
0: Zo.
2: Het is dus warm, de zon schijnt nog.
0: Vandaag gearriveerd. Zo.
2: Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus we hebben zo meteen ook een... we mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
0: Mm-hmm.
2: Die ook een stukje willen vertellen over dit
0: project. Dan moet ik hem vragen om assistentie. Maar, want nu waren we maar klaar. We moeten gaan bellen.
2: Ja, we moeten gaan bellen.
0: Oké, dat gaan we doen. Ja. Dat gaat lukken.
2: Ja.
0: Ja. Heel mooi. Maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb mijn hart gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ze zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar...
0: Oké, ja. Nu verstaan, nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers.
2: Ja.
0: Want ik dacht van, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
2: Nee, dat krijg ik probleem.
0: Dat dacht ik, dan gaat Kwaku niet door.
2: Nee, dan krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van, luister, als je er niet bent, dan... maar dat wil ik ook niet, want ik ben en blijf een Suriname. Die gaat voor Suriname.
0: Oké,
2: ja.
0: Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
2: Nee, Norman. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
0: Oké, vertel.
2: Ik was bezig en tijdens ik bezig was, heb ik natuurlijk, ik mocht voor onze huidige president, mocht ik op 25 november speciaal naar Suriname gaan en mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken voor hem.
0: Wat?
2: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de beloof dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. Ik heb vaker voor de Surinaamse regering dingen mogen doen. Maar in elk geval, daar had ik beloof. En daar is het een beetje gaan...
0: Borrelen.
2: Triggelen, borrelen. Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En heb ik hem ook verteld, project verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
0: Zo.
2: En tijdens ik bezig was... heb ik al deze geweldige mensen bijgekregen.
0: Zo.
2: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken. Mm-hmm. Een volkshuisvesting. En ieder vond het een mooi project.
0: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken, met name de ondernemers
2: ze
0: ook.
2: Ze staan open, ja.
0: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
1: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest over dit initiatief, heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen. Ja. Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
2: Zelfs meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi. Want kijk, het is, Surinamers houden ervan als dingen goed gaan. Dan worden dat die trikkels.
1: Dan let je niet meer op functies.
2: Precies. En ja, dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen. Ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers. Want u doet het voor haar en al de collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan. Dank u wel. Echt
1: ja. Nou, precies zoals Patrick het zei. Dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan. Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan de kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief ten voordele van Suriname, ben ik ervoor te vinden.
0: Ja, dat is mij opgevallen, ja.
1: Ja.
0: Ik ben ook geweest bij een meeting daar, opening van het consulaat. Oh, ja. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
1: Precies.
0: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar.
1: Absoluut.
0: Dus dat is een goede zaak.
1: Zeker.
0: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is.
1: Ja.
0: Dat vinden we goed. Goed idee.
2: Er waait een nieuwe wind.
0: Er waait een nieuwe wind, dat is duidelijk het geval. Ja. En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
0: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten. Bijvoorbeeld awara, podosiri, madame Jeannette. Mopee, jamun, al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how. Dus dat was gauw gelinkt, hè?
0: Zo.
3: Ja.
0: U noemde iets aan het begin, dat ik ken het niet. Wat maakt u?
3: Podosiri ice cream. Gelato is dat.
0: Gelato.
3: Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
0: Oh.
3: Ja.
0: Dat is mooi.
3: Ja.
0: Podosiri, wat nog meer?
3: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomisiter, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
1: Staan jullie ook bij Wakapasi?
3: Ja, klopt.
1: Ah ja, klopt. Daar ben ik er geweest.
3: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, Patrick is druk aan het bellen, hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten.
3: Want, en het bedrijf heet Padre Nostro.
0: Padre Nostro.
3: Ja.
0: Het klinkt Italiaans.
3: Ja, het is Italiaans en het vertaalt naar onze vader.
0: Ah.
3: Want we hebben het gekregen van onze vader.
0: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst, nou, podosiri.
3: Podosiri. Awara. Zuurzak. Ja.
0: Jo, dat is...
3: De meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ijscream.
0: Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick? Heb je contact?
2: Ja, ik heb contact.
0: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
2: Zal ik het even
0: open? Helemaal?
2: Ja, open ja.
0: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
2: Even kijken, ik heb hem aangeklikt bij jullie.
0: Dan moet hij binnen zijn.
2: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
0: Ja.
2: Ja, goedemorgen. Ik ga je nog een keer proberen.
0: Oké, wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
2: Op speaker, oké.
0: En voor je microfoon houden.
4: Dat zou ook werken.
0: Dat kan wel ook.
2: Hoort u mij?
5: Ik hoor u heel goed.
0: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
5: Geweldig. Goedemorgen van hieruit.
0: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
5: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
0: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
5: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laten we alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die odi dapi aan onze Sranabradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
1: Odi, odi, Sisa.
5: Mijn body was sweet, odi, Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
1: Ja.
5: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen en niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
0: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
1: Ja.
0: Dit is uniek.
1: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
0: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
5: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
0: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
5: Ja? Ik zal het zondag nog niet zijn.
0: Okay.
5: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richards en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
0: Okay.
5: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
0: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen alle Nesranaman all over the world?
5: Ja, Uma. Ik denk dat Milobdeng.
2: Nee.
5: Milobdeng, echt Milobdeng. Ah. Furo. En mijn hoop dat de Wajunu een occasie voor samen aan het ding ook kan bouwen een betere Sranang. We kunnen ook de buurt is aan opbouwen. Opbouwen, pot buiten. Opbouwen, alle deel volkswerk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kies zo met die occasie voor renoveren en voor Tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we komen, dat we actie aandacht ook doen, dat je mee kunt reorganiseren de buurt. Dus maar voor dat we hebben recht tot dat we morgen betere leefomgeving. Dus kon je voor ons zeggen dat we naar dat zee gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we gaan leren dan naar z'n naartoe, we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, met together. Ook
0: al
5: zit
0: eraan
5: aan. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen,
2: mijn
0: logo. Graat aan je. Graat aan je.
5: Misas
0: petis kondre bo. Zo.
2: Mooi, hè?
0: Mooi.
2: Ulobi toe. Ulobi toe. Graat aan je. We wachten. We wachten, tapie.
0: Ja.
5: Graat
0: aan je,
5: mijn
0: dooro. Oké. Goed zo. Heel mooi, heel mooi. Er waait een nieuwe wind, man. In Suriname, als ik dit zo hoor. Ja. Oké.
2: Okay.
5: Mag ik nog wat zeggen?
0: Gaat u gaan.
5: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Rieber. Bij een president en een vice-president. Toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat je ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potjes maar. Vooral die potjes maar. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor Luko van de Smakako in aanmerking voor de OSO. We gaan stel de Sranan Braden en Sisa Natra Sigerus. Dat gaat vast van kan nou een heel opofasie. Een politiek systeem voor de familie naar een matina visie aan de demoro. Omdat de computers even volg een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoneem dat je te kies maar pot aan visie. Nu een gestelde gerust voor tegen de takarekering die ze en zeker een onderminister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die abin noto, we pot de noto na fesi en amoro begin noto ik is a fos aandacht. Maar alles maar abin prioriteit na regering die si. Dus de na vrede tak is maar noko in Amerika die abin van noto. If de si tapa fel tak is maar die abin van noto, ne ik is a okasi de kakami mis dona Madelivia straat nummer 34 stichting Volkshuisvesting, dan mangen de schreven los den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat we woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wijnen. We bouwen naar Voorburg 150 osso toe. Dus na een paar jaar in die sedan, we hebben ongeveer 300 osso voor sociale zaken, 300 osso voor een totale regering. Dan gaan dat dan ook met een beetje. Dan gaan ze een moestdoelijke regering voor los aan woning nood naar Sranan op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
0: Heel mooi. Krantang, hoor. En succes met alles wat je doet. Dank u wel.
5: Ja, hartelijk dank. Ja,
0: graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
2: Ja, dat is mijn doel.
0: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon erin kloppen.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
0: Ja.
2: Minister, ik spreek u straks weer.
0: Ja.
5: Groetjes.
1: Groetjes.
0: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
2: Ja, en
0: de
2: presentatie. Op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
0: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid. Terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling van 18 juli?
1: 18 juli, dus we hebben 12 juli, deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles te wetak om poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterren. Apratisa we shiitaksma etak disnafuantra partij, noze disnafuantra etnische groep. Asandat nebroke, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen, die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd. Vanuit Paramaribo ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur zijn excellentie Ricardo Panca. En we zijn van mening dat deze lezingendag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatumsi. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort. Of het nou is van toppers of individuen. Over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt. En allerlei racistische uitspraken. En je vraagt je af, waar wil men naartoe met dat soort handelingen? Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden. Maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken, aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg, wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden. Maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. Aan enige zin, zei wanneer iemand beter. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Nee. Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
0: Mooi.
1: Dus dat is de kern.
0: Oké. Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
1: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
0: Mooi.
1: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
0: Oké. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
1: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli, om 10 uur, sorry, van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux, dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem en zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
0: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven, Surinamer die vaak over Suriname praat.
2: Grote Surinamer.
0: Ja, grote, ja, erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten. Broem, broem, broem, maar Rieskong, die Ayeratori.
2: Adoro, adoro.
0: Dus adoro. Meneer Glenn Kotfried, welkom.
4: Dank u.
0: Dankjewel. Ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
1: Dat klopt.
0: Kijk zo, dan heb ik het. Mijn naam is Glenn Kortvliet en u bent...
1: Roseline Daan.
3: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
0: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u daarnet praten en ik luister heel graag.
1: Ja.
0: Als ik mensen hoor praten. Moet ik dichter bij de microfoon?
4: Ja, graag.
0: Oké. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de hoofddorp. Mm-hmm. En terugbrengen naar hun gemeenschappen. Dat hoorde ik u zeggen.
1: Mensen ophalen?
0: Nee, informatie ophalen. Mm-hmm. Die dag. Bij die.
1: Ik denk dat het even over de onderminister.
2: Ja, de onderminister.
4: Oh, dat was de onderminister aan de telefoon.
0: Oh nee, ik hoorde u dat net zeggen.
4: Net.
0: U betoog net.
1: De belezingendag.
0: Ja.
1: Die informatie tot zich nemen.
0: En het terugbrengen naar de gemeente.
1: Ja.
0: Inderdaad. Dat heb ik u horen zeggen.
1: Klopt.
0: En toen ik u dat hoorde zeggen, toen triggerde u mij even. Want mm-hmm. Ik dacht van, u geeft aan de mensen hun gemeenschappen. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens zoiets van, kunnen we ook die totale gemeenschap vormen met z'n allen?
1: Ja, in deze is er een nuance. Wanneer wordt aangegeven gemeenschappen, dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
0: Ja.
1: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen. Dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
2: Amba, ik ga u live.
0: Ik luister een beetje nauw, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten.
1: Mm-hmm.
0: En dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel.
1: Absoluut.
0: Waardoor ik, als ik iets hoor die mij triggert, dan wil ik toch meer,
1: heel goed,
0: zeg maar, inzicht krijgen.
1: Zeker.
0: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium die verbinding heeft met de gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap, los van een etniciteit, los van religie of wat dan ook. We zijn er gewoon en we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was, zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was. Dus ik hoop echt van harte.
2: Wat is er weer?
0: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
1: Ja.
0: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
2: Dat van meneer Koolhaar.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ik heb er gisteren over gehad.
0: Ja.
1: Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
4: kijken naar het verleden,
1: naar die gebeurtenissen, of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is. Niet fraai. Dus we zitten niet hier om alles goed te praten. Of zeggen we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al, misschien wel in het begin traag, maar er is geen sprake van stilstaan. Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panka werken we heel nauw samen. En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties, we zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap.
0: Ja, ja.
1: En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt. Ik mag prijs geven dat Gisteren was 8 juli op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor de consulaire diensten. Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
0: Heel mooi, want ik heb begrepen. Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panca. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
1: Ja, toch?
0: Glenn kent hem, hij is hier gekomen op bezoek.
6: Voor mij is het ook zijn excellentie, hoor, meneer Panca.
2: Ook voor mij.
0: Oké. Goed zo. Meneer Panca, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft u gehoord?
7: Goedemiddag. Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Godfried, meneer...
0: Van Gom, Norman, ja.
2: Norman.
7: Meneer Richard en meneer Norman. Ja. En natuurlijk de geachte consul-generaal, mevrouw Daan.
2: Ja.
1: Goedemiddag,
6: ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname. Natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur... Ja. En de consul-generaal. En soms, in sommige nare tijden, dan waren ze niet. Het is on speaking terms.
0: Ja.
6: Maar ik hoor hier een chemistry.
0: Ja, oké. Er waait een nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
2: Een nieuwe wind.
7: Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media... uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij... met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media, een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterdichtheid, dus hoe kan het ook anders dan... En als jullie ons niet opzoeken, ze komen jullie wel op.
6: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig.
0: Meneer de ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. Opening Suriname Business Innovation Paviljoen op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen?
7: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En ik weet als het al eerder zo georganiseerd is geworden. Normaliter is het dat het Kwaku meestal met de diaspora ondernemer... die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat... de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwaku Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
0: Oké, dat is goed om te horen. Patrick, Wat zeg je hiervan?
2: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik ben heel blij dat de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met meneer de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga hem bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. Hm. En hij heeft tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund. Elke keer weer gedragen. Ik ben blij voor Suriname.
6: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar begeleid zouden kunnen worden? Want soms zijn mensen echt in het doolhof, weten ze zich geen raad. Ik word soms zelf ook gebeld van meneer Kortvriend, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consulaat.
2: Maar dat we toch een platform krijgen waar we kunnen gaan.
6: Juist.
2: Ja. Ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
6: Ja, okay.
2: Toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens, dus ik voelde gewoon de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Surinaamse keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
6: Ja, en het is nog steeds zo.
0: Okay.
6: Dus het is misschien.
2: Maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan die je goed helpen.
0: Okay.
2: Dus ik maar denk dat wij misschien daarover. Ja.
0: Ja, maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
2: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
0: dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
7: Als ik er even wat van mag zeggen.
0: Ja?
7: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die de heer Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers. Dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin. En ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
0: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwaku te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
7: Ja, natuurlijk.
6: Nee, niemand blijft thuis, Norman.
7: Ik keek er naar uit. En we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw. En
2: Het is onze Rosa Amba.
7: Ja. Je begrijpt, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonderde.
6: Okay. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
7: Ja, toch wel, kalmte zal je redden.
0: Oké, lukt het om nou de 3 minuten Jurgen Rijmanis niet te doen? Maar dank u wel, ambassadeur, en succes. We zien elkaar zondag op het Kwaku Zomerfestival.
6: Ja, ambassadeur, ik groet u ook, hè?
0: Ja.
6: We zien elkaar graag.
0: Dan geven we het woord in die tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dat zo hoort?
1: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar kunnen spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Kortvriend, het initiatief door Patrick. Noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar meer informatie. We slaan een nieuwe weg in en we willen blijven focussen. The main word is focus, op vooruitgang.
6: Oké, mooi. Yes. Ik ben blij bij dit geluid.
0: Heel goed.
1: Yeah.
0: In de tussentijd hebben we Patrick. Patrick heeft contact met?
2: Jurgen. Meneer Rijman.
0: Is dat waar?
2: Ja, je bent in de uitzending, Jurgen.
8: Goedemiddag, lieve mensen. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, lieve Jurgen.
0: En Jurgen is gewend om snel te praten, omdat we 1 minuut hebben, 1,5 minuut. Gaat het lukken? Of zou anders willen bellen we je terug, hoor, na 4 uur?
8: Het kan ook wat je wil. Alles mag. We kunnen na 4 uur bellen.
6: Bel hem na 4 uur nog,
0: ja,
6: man.
0: Ja,
6: we gaan. Dat moet ik haast.
0: Ja, want hij praat snel. Hij kan het wel.
6: Jurgen is slow. Jurgen is slow.
0: Na 4 uur.
2: Thank you, Glenn.
0: We spreken elkaar straks. Na het nieuws. Want we hebben nog meer te vertellen. Want straks gaan we misschien de luisteraars ook erbij betrekken. Wat horen ze hier? Wat voelen ze? Ja. Dat is ook goed. En jongen, ik lust alle ijsje van u daar, man.
2: Ze is gekomen
0: met een speciaal concept. Ze is pas gearriveerd.
3: Ik ben net vanmorgen
0: aangekomen. We gaan naar het nieuws.
3: Morgen.
0: We gaan naar het nieuws en zijn straks bij u terug, luisteraars. Blijft u afgestemd.
2: Broer, dan ben ik zo naar het nieuws.

0: Hoort u mij?
1: Ik hoor u heel goed.
2: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
1: Goedemorgen van hieruit.
2: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
1: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
2: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
1: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier op Tjodidapi aan. Aan onze Sranabradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
3: Odi Sisa.
1: Mijn body was sweet, Odissisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
3: Ja.
1: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
2: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
3: Ja.
2: Dit is uniek.
3: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
2: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
1: Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffen. Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar. 107.9 maakt.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke aan medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. Arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat

0: te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.
1: Hoort u mij?
2: Ik hoor u heel goed.
3: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
2: Goedemorgen van hieruit.
3: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
2: U spreekt de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
3: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
2: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laten we alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier op Tiodi Dapi aan onze Sranabradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
4: Odi Sisa.
2: Mijn body was with Odissisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
4: Ja.
2: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
3: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
4: Ja.
3: Dit is uniek.
4: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
3: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
2: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste

0: zijn best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
1: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
0: Ja? Ik zal het zondag nog niet zijn.
1: Okay.
0: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentaties alvast kunnen lopen. Ik ben at de back office vanuit Suriname beschikbaar met een team. Om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
1: Okay.
0: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
1: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen Alan Esranama all over the world? Ja, Oma.
0: Ik denk dat me loopt denk.
2: Nee.
0: Me loopt denk. Voeren. En me hoop dat de wajunu a okasie voor samen aan het ding u kan bouwen aan betere sranang. Me kogen ook de buurt is aan u bouwen. U bouwen van buiten. U bouwen alle de volkswerk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kiezen met die occasie voor renoveren en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we konden, dat we actie aandacht ook toe, dat je hebt om te reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aftak dat in dat zee gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we gaan leren dan als er naartoe, we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, make together, we gaan zitten eraan. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mijn logo.
1: Graag aan je. Zo.
2: Mooi hè.
1: Ulobito.
2: We wachten tapie.
1: Ja.
0: Graag
1: aan je
0: mee
1: door. Oké. Goed zo. Heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
2: Zeker.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Frisse wind. Mag ik nog wat zeggen?
1: Gaat u gaan.
0: Dank u wel. Ik ga het ook in het Sanaan zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Riebera. Bij een president en een vicepresident. Toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat hij ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potjes maar. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor Luko van de Smakako in aanmerking voor de OSO. Nu was stel dat ze aan het praten aan de Sisanatrasi gerust. Dat gaat vast van politiek systeem voor het familie na een matina visie aan de moro. Omdat de computers reven een volg systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoneem dat je te kies maar pota visie. Nu een gestelde gerust voor tegen de takarekering die ze en zeker onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die abin noto. We put de noot na visie en amoro begin noot e kisa fos aandacht. Maar alles ma abi prioriteit na regering disi. Dus de na vrede takis ma noko in Amerika di abe van noot. If de shit apa fel takis ma di abe van noot. Ne e kisa okasi de kakami mis dona ma de Livia straat nummer 34 stichting volkshuisvesting. Da manga den schreve los den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat we woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wijnen. bij Wobouw naar Voorburg 150 poso toe. Dus na Bafayari die ze dan, Abi ongeveer 300 poso voor sociale zaken zie, 300 poso voor een totale regering. Nanga data ubigi me kwam biji, nanga sa umus dulek regering voor los awoning nood nasrana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
1: Heel mooi. Grantangi hoor. En succes met alles wat je doet. Dank u wel.
0: Ja, hartelijk dank. Ja,
1: graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
3: Ja, he,
1: de Surinamers.
2: Dat is mijn doel.
1: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
1: Ja.
2: Minister, ik spreek u straks weer.
1: Ja.
0: Graag
1: gedaan. Ja,
3: groetjes.
1: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panka.
2: Ja, en
1: de
2: presentator. Ik wacht ook op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
1: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid.

0: Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die hier loopt rond in Zuidoost. Kijkt naar de problemen. Ze wordt ingelicht. Schuldhulp. Mensen zonder woningen. Allerlei zaken. We deden verslag. Samen met Zuidoost TV en nog een paar andere. Maar ik moest me haasten naar de studio. Want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima. We kunnen wat traag. Situatie waar. Wauw, ik ga Maxima toe. Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd. Zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad. Want ze is hier, mevrouw Roseline Daan. In afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaning, koningin. Consul-generaal. Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins. Aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten. Ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoortaanvragen, PSA-aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd. Dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi, heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets. Maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal, helemaal.
0: Zo, want ja, die heeft iets anders bedacht. Waar u heeft meegenomen in het project.
1: Ja.
0: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
0: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen. Want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
0: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan mijn brothers en mijn sisas die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden of oorspronkelijke Surinaamse grondstoffen maken. En een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
0: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
2: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
0: Zo.
2: Het is te zwaar, de zon schijnt nog.
0: Vandaag gearriveerd. Zo.
2: Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Dus we hebben zo meteen ook een... we mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
0: Mm-hmm.
2: Die ook een stukje willen vertellen over dit
0: mooie project. Dan moet ik hem vragen om assistentie, man. Want nu waren we maar klaar. We moeten gaan bellen.
2: Ja, we moeten gaan bellen.
0: Oké, dat gaan we doen. Ja. Dat gaat lukken.
2: Ja.
0: Ja. Heel mooi. Maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs. Of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb mijn hart gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ik zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar...
0: Oké.
2: Ja.
0: Nu verstaan, nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers.
2: Ja.
0: Want ik dacht van, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
2: Nee, dat krijg ik problemen.
0: Dat dacht ik al, dan gaat Kwaku niet door.
2: Nee, dat krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van, luister, als je er niet bent, dan... Maar dat wil ik ook niet, want ik ben en ik blijf een Suriname. En die gaat voor Suriname.
0: Oké.
2: Ja.
0: Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
2: Nee, Norman. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
0: Oké, vertel.
2: Ik was bezig en tijdens ik bezig was, heb ik natuurlijk, ik mocht voor onze huidige president, mocht ik op 25 november speciaal naar Suriname gaan en mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken voor hem.
0: Wat?
2: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de beloof dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. Ik heb vaker voor de Surinaamse regering dingen mogen doen. Maar in elk geval, daar had ik beloof. En daar is het een beetje gaan...
0: Borrelen.
2: Triggelen, borrelen. Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En heb ik hem ook verteld, project verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
0: Zo.
2: En tijdens ik bezig was... heb ik al deze geweldige mensen bijgekregen.
0: Zo.
2: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken. Mm-hmm. Een volkshuisvesting. En ieder vond het een mooi project.
0: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken, met name de ondernemers
2: ze
0: ook.
2: Ze staan open, ja.
0: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
1: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest over dit initiatief, heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen. Ja. Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
2: Soms meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi. Want kijk, het is, Surinamers houden ervan als dingen goed gaan. Dan worden dat, die triggers.
1: Dan let je niet meer op functies.
2: Precies. En ja, dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen. Ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers. Want u doet het voor haar en al de collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan. Dank u wel. Echt wel.
1: Ja. Nou, precies zoals Patrick het zei, dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan: Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan de kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief ten voordele van Suriname, ben ik ervoor te vinden.
0: Ja, dat is mij opgevallen, ja.
1: Yeah.
0: Ik ben ook geweest bij een meeting daar, opening van het consulaat. Oh, yeah. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
1: Precies.
0: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar. Dus dat is een goede zaak.
1: Zeker.
0: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is. Dat vinden we goed. Goed idee.
2: Er waait een nieuwe wind.
0: Er waait een nieuwe wind, dat is duidelijk het geval. Ja. En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ja, ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
0: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten. Okay. Bijvoorbeeld awara, podosiri, Madame Jeannette, moppie, jamun, al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how, dus dat was gauw gelinkt, hè?
0: Zo.
3: Ja.
0: U noemde iets aan het begin, dat ik ken het niet. Wat maakt u?
3: Podosiri ice cream. Gelato is dat.
0: Gelato.
3: Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
0: Oh.
3: Ja.
0: Dat is mooi.
3: Ja.
0: Podosiri, wat nog meer?
3: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomisiter, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
1: Staan jullie ook bij Wakapasi?
3: Ja, klopt.
1: Ah ja, klopt. Daar ben ik er geweest.
3: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, Patrick is druk aan het bellen, hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten. Oh, okay.
3: En het bedrijf heet Padre Nostro.
0: Padre Nostro.
3: Ja,
0: het klinkt Italiaans.
3: Ja, het is Italiaans en het vertaalt naar onze vader.
0: Ah.
3: Want we hebben het gekregen van onze vader.
0: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst, nou, podosiri.
3: Podosiri, awara. Zuurzak. Ja.
0: Jo, dat is.
3: De meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ijscream.
0: Dus. Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick? Heb je contact?
2: Ja, ik heb contact.
0: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
2: Zal ik het even
0: open? Helemaal?
2: Ja, open ja.
0: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
2: Even kijken, ik heb hem aangeklikt bij jullie.
0: Dan moet hij binnen zijn.
2: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
0: Ja.
2: Ja, goedemorgen. Ik ga je nog een keer proberen.
0: Wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
2: Op speaker, oké.
0: En voor je microfoon houden.
4: Dat
0: kan wel ook.
2: Hoort u mij?
4: Ik hoor u heel goed.
0: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
4: Geweldig. Goedemorgen van hieruit.
0: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
4: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
0: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
4: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die odi dapi aan onze Sranabradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
1: Odi odi sisa.
4: Mijn body was with odi sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
1: Ja.
4: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kon presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
0: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
1: Ja.
0: Dit is uniek.
1: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
0: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
4: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
0: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
4: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
0: Okay.
4: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentaties alvast kunnen lopen. Ik ben in de back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
0: Okay.
4: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
0: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen alle Nesranaman all over the world? Ja, oma.
4: Ik denk dat mijn lobde.
2: Nee.
4: Mijn lobde. Voeren. En mijn hoofd dat de wajunu a okasi. Voor samen na na de ukabou aan betere sranang. Mijn kogel ook de biert is a ubou. Ubou, pond buiten. Ubou, alle de volkswerk vanuit Stichting Volkshuisvesting. Als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar. Maar in de loop van de jaren nog bakken, de stichting nog kies voor mij die occasie voor renoveer en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we konden, dat we actie aandacht ook toe, dat je hebt om te reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aftak dat we naar dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we leren dan als een naartoe hoe we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand met together hoe kon zit Sranang. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mijn logo.
0: Graag aan je. Zo.
2: Mooi, hè?
0: We wachten, tapie. Ja.
4: Graag
0: tangi mee door. Oké. Goed zo. Heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
2: Zeker.
0: Ja. Oké.
2: Frisse wind.
4: Mag ik nog wat zeggen?
0: Gaat u gaan.
4: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceer een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Riebergen. Bij een president en een vice-president. To een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier een woningbouwfonds installeert. En een eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat je ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potisma. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de OSO. We gaan stel de Sranam Brade naar de Sisanam Trasi gerust. Dat gaat vast van een wakker naar een heel opofasie. Een politiek systeem voor het familie naar een matina visie aan de moro. Omdat de computers volg een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoniem dat je te kies maar pot afvisie. Nu een gestelde gerust te voetegen in de regering die ze en zeker onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die heb je nodig, we pot de nodig naar visie en dan moro begin nodig, ik kies aan vast aandacht. Alles maar heb je prioriteit naar de regering die zie. Dus de afrede, dat is maar nog in aanmerking die heb je van nodig. Even als je dat veld, dat is maar die heb je van nodig. Nee, ik kies aan occasie, die kan komen met Donna Madeliefjestraat, nummer 34, Stichting Volkshuisvesting. Dan maken we deze reveel los dit probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wijnen. Bij woonbouw naar Voorburg 150 of zo toe. Dus na Bafayari die ze dan, we hebben ongeveer 300 of zo voor sociale zaken zien, 300 of zo voor een totale regering. Dan gaat dat dan ook met kwam Beijing, dan gaat ze een moestdoelijke regering voor los aan woning moet naar Suriname op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
0: Heel mooi. Grantangi hoor. En succes met alles wat je doet. Dank u wel.
4: Ja, hartelijk dank. Ja,
0: graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
2: Ja, dat is mijn doel.
0: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon erin klopt.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
0: Ja.
2: Minister, ik spreek u straks weer.
0: Ja.
4: Graag,
0: Tanje. Ja,
1: groetjes. Groetjes.
0: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
2: Ja, en
0: de
2: presentator. Op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
0: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid. Terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling
1: van 18 juli? 18 juli, dus we hebben 12 juli, deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles. Te wetak om poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterk. Apratisa we shitaks ma etak. Disna fuantra partij, noze disna fuantra etnische groep, asan dat nebroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen, die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd vanuit Paramaribo, ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur, zijn excellentie Ricardo Panca. En we zijn van mening dat deze lezingendag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn vijatung zie. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort. Of het nou is van toppers of individuen. Over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt. En allerlei racistische uitspraken. En je vraagt je af waar wil men naartoe met dat soort handelingen. Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken, aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg, wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden, maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. Aan enige zin zei wanneer iemand beter is. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, ja, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Nee. Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
0: Mooi.
1: Dus dat is de kern.
0: Oké. Okay. Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
1: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
0: Mooi.
1: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
0: Oké. Okay. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
1: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli, om 10 uur, sorry, van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux, dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem en zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
0: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven Surinamer die vaak over Suriname praat.
2: Grote Suriname.
0: Ja, grote, ja, oh, zeg ja, het erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten. Broem, broem, broem, maar Rieskong, die Aieratori.
2: Adoro, adoro.
0: Dus adoro. Meneer Glenn Kotfried, welkom.
5: Dank u.
0: Hey, dankjewel. Ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
1: Dat klopt.
0: Kijk zo, dan heb ik het. Mijn naam is Glenn Kotfried en u bent...
1: Roseline Daan.
0: Roseline Daan.
3: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
0: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u daarnet praten en ik luister heel graag.
1: Ja?
0: Als ik mensen hoor praten. Moet ik dichter bij de microfoon?
5: Ja, graag.
0: Oké. Okay. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de hoofddorp. Mm-hmm. En terugbrengen naar hun gemeenschappen. Dat hoorde ik u zeggen.
1: Mensen ophalen?
0: Nee, informatie ophalen. Mm-hmm. Die dag bij die...
1: Ik denk dat het even over de onderminister.
2: Ja, de onderminister.
5: Oh, dat was de onderminister
1: dat
5: aan de telefoon.
1: Onderminister.
0: Oh nee,
5: telefoon.
0: Ik hoorde u dat net zeggen.
5: Net.
1: Oh, om de belezingendag.
0: Ja.
1: Oh, om die informatie ja, tot zich nemen.
0: En het terugbrengen
1: ja,
0: naar
1: ja,
0: de gemeente.
1: Ja.
0: Inderdaad. Dat heb ik u horen
1: ja.
0: zeggen.
1: Klopt.
0: En toen ik u dat hoorde zeggen, toen triggerde u mij even. Want mm-hmm. ik dacht van, u geeft aan de mensen hun gemeenschappen. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens weer van, kunnen we ook die hele totale gemeenschap vormen met z'n allen?
1: Ja, in deze is er een nuance. Wanneer wordt aangegeven gemeenschappen, dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
0: Ja.
1: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen. Dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
2: Amba, ik ga u live.
0: Oké, nee, ik luister een beetje nauw, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten,
1: mm-hmm.
0: en dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus mm-hmm. Als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel,
1: absoluut.
0: Waardoor ik als ik iets hoor die mij triggert, dan wil ik toch meer
1: heel goed.
0: Zeg maar, inzicht krijgen.
1: Zeker.
0: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium die verbinding heeft met de gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap, los van etniciteit, los van religie of wat dan ook. We zijn er gewoon en... We hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was. Zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Dus ik hoop echt van harte...
2: Wat is er weer?
0: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
1: Ja.
0: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
2: Dat van meneer Koolhaar.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld.
1: Dat is de bedoeling.
0: Ja.
1: Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
5: kijken naar het verleden?
1: Naar die gebeurtenissen of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is. Niet fraai. Dus we zitten niet hier om alles goed te praten. Of zeggen we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al, misschien wel in het begin traag, maar er is geen sprake van stilstaan. Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panka werken we heel nauw samen. En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties, we zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap.
0: Ja.
1: En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt. Ik mag prijs geven dat Gisteren was 8 juli op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor een consulaire diensten. Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
0: Heel mooi, want ik heb begrepen. Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Oké, dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panca. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
1: Ja,
0: ja toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen op bezoek.
6: Voor mij is het ook zijn excellentie, hoor, meneer Panca.
2: Ook voor mij.
0: Oké, goed zo. Meneer Panca, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft u gehoord?
7: Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Godfried, meneer...
0: Van Gom, Norman, ja.
2: Norman.
7: Meneer Richard en meneer Norman. Ja. En natuurlijk de geachte consul-generaal, mevrouw Daan.
2: Ja.
7: Goedemiddag.
6: Goedemiddag, ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname. Natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur... Ja. En de consul-generaal. En soms, in sommige nare tijden, dat waren ze niet. Het is on speaking terms.
0: Ja.
6: Maar ik hoor hier een chemistry.
0: Ja, oké. Er waait een nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
2: Een nieuwe wind.
7: Ja. Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media, uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij... met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media, een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterdichtheid, dus hoe kan het ook anders dan... En als jullie ons niet opzoeken, zoeken we jullie wel op.
6: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig.
0: Meneer de ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. Opening Suriname Business Innovation Paviljoen op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen?
7: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En ik weet als het al eerder zo georganiseerd is geworden. Normaliter is het dat het Kwaku meestal met de diaspora ondernemer. Die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat... de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwaku Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
0: Oké, dat is goed om te horen, Patrick. Wat zeg je hiervan?
2: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik ben heel blij dat de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met meneer en met de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. Hm. En hij heeft tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund. Elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
6: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar begeleid zouden kunnen worden? Want soms zijn mensen echt in het doolhof, weten ze zich geen raad. Ik word soms zelf ook gebeld van meneer Kotvriend, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consulaat.
2: Maar dat we toch een platform krijgen.
6: Juist,
2: waar we kunnen
6: juist.
2: Gaan. Ja, ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
6: Ja, okay.
2: Toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens. Dus ik voelde gewoon, de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Surinaamse keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
6: Ja, en het is nog steeds zo.
0: Okay.
6: Dus het is misschien.
2: Maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan die je goed helpen.
0: Okay.
2: Dus maar ik denk dat wij misschien daarover.
0: Ja. Ja, maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
2: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
0: dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
7: Okay. Als ik er even wat van mag zeggen.
0: Ja?
7: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die de heer Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers, dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin en ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
0: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwaku te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
7: Ja, natuurlijk.
6: Nee, niemand blijft thuis, Norman.
7: Ik kijk er naar uit en... Ja, we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw. En
2: Het is onze Rosalamba.
7: Ja. Je begrijpt, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonderde.
6: Oké. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
7: Ja, toch wel. Kalmte zal je redden.
0: Oké. Lukt het om nou de 3 minuten, Jurgen Rijman, is niet te doen. Maar dank u wel, hoor, ambassadeur. En succes, we zien elkaar zondag op het Kwaku Zomerfestival.
6: Okay, ambassadeur, ik groet u ook, hè.
7: Ja.
6: We zien elkaar graag.
0: Dan geven we het woord in die tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dit zo hoort?
1: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar kunnen spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Kotvriend, het initiatief door Patrick, noem maar de diaspora die is naar meer informatie. We slaan een nieuwe weg in en we willen blijven focussen The main word is focus of vooruitgang.
6: Oké, okay, mooi.
1: Ja.
6: Ik ben blij bij dit geluid. Ja. 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen gedood werden. Het is al de 8e nacht op rij dat de VS doelen in Iran bombarderen. Washington zegt ook de militaire slagkracht van Iran in de regio verder te willen verzwakken. Iraanse strijdkrachten hebben nog altijd ruime voorraden raketten en weten de Amerikaanse luchtafweer beter te omzeilen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0. Maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd.

Hier volgt een persbericht. Suriname Business and Innovation Pavilion opent tijdens Kwaku Zomerfestival 2026. Tijdens het Kwaku Zomerfestival 2026 wordt het Suriname Business and Innovation Pavilion officieel geopend. Het paviljoen biedt een platform waar Surinaamse ondernemers, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk presenteren aan een breed Nederlands en internationaal publiek. Onder de deelnemers bevinden zich de ministeries van Transport, Communicatie en Toerisme en Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam, Suriname Airways, Stichting Toerisme Suriname, TCT, en CITA. Het initiatief heeft als doel Suriname internationaal sterker te positioneren op het gebied van ondernemerschap, innovatie, toerisme en investeringen. Bezoekers maken kennis met Surinaamse producten, innovatieve bedrijven, toeristische mogelijkheden en zakelijke kansen. Daarnaast worden presentaties en netwerkactiviteiten georganiseerd om de samenwerking tussen Suriname, Nederland en Europa verder te versterken. Binnen het paviljoen presenteren Surinaamse ondernemers producten die zijn ontwikkeld met lokale grondstoffen, vakmanschap en innovatie. Ook leveren diverse organisaties uit de publieke en private sector een bijdrage aan het programma en tonen zij de economische, toeristische en maatschappelijke mogelijkheden die Suriname te bieden heeft. Volgens initiatiefnemer Patrick Richard draagt het paviljoen bij aan het versterken van de internationale zichtbaarheid van Suriname en het creëren van nieuwe economische kansen voor Surinaamse ondernemers. Bij de verdere uitwerking en afstemming van het

initiatief is nauw samengewerkt met het consulaat-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam onder leiding van consul-generaal Roseline Daan. De officiële opening vindt plaats op zondag 12 juli om 2 uur en wordt verricht door ambassadeur Ricardo Panca in aanwezigheid van Jurgen Rijman, die de presentatie en opening van het paviljoen zal verzorgen. Met het Surinaamse Business and Innovation Paviljoen wordt een duurzame platform gecreëerd waarop ondernemerschap, innovatie, toerisme en internationale samenwerking samenkomen. Het initiatief onderstreept de ambitie om Suriname sterker te positioneren als aantrekkelijke partner voor handel, investeringen en economische ontwikkeling en vormt een waardevolle stap in het verder versterken van de relatie tussen Suriname, Nederland en Europa. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Richard, initiatiefnemer Suriname Business and Innovation Paviljoen, via e-mail info@patrickscatering.nl en het consulaat-generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam ter attentie van consul-generaal Roseline Daan. Het e-mailadres is roseline.daan@gov.sr. Tot zover deze speciale bekendmaking.

0: Luisteraars, wees welkom terug. We zijn weer in de uitzending. Terwijl er hier flink wordt gesproken en onderhandeld ook, zie ik tussendoor. Dat is een mooie zaak. We hebben contact met the one and only Jürgen Reimann. Klopt dat?
1: Ja, maar goedemiddag, lieve mensen.
0: Mooi. Glenn, ga je hem verwelkomen?
2: Ja, ambassadeur. Hoort u mij? Hallo?
1: Hallo, ja, wat zegt u?
2: Ik zeg ambassadeur.
1: Ambassadeur?
2: Ja.
1: Wie, meneer Panka?
2: Nee. Jürgen.
1: Oh, ik als ambassadeur.
2: Jürgen Reimann.
1: Ik ben ambassadeur zonder portefeuille.
2: Juist. Nou, echt Jürgen, ik ga je complimenteren. Want geloof me, jij bent één van de mensen die als het gaat om CCS, ik kan een aantal dingen opnoemen. Mm-hmm. Ik heb niet heel veel contact met je, maar ik volg heel veel dingen. En de dingen die jij hebt gedaan voor Suriname telkens weer. Ik ken je niet uit Nederland, ik ken je uit Suriname. Je sabi vanaf hoe jong. En ik moet je heel eerlijk zeggen, af en toe was ik heel erg jaloers. Ik wou dat ik in staat was om de dingen te doen die jij iedere keer weer hebt gedaan voor Suriname. Dus op deze dag wil ik je complimenteren. Megia Grani.
1: Dank u hartelijk.
0: Mooi, ja, Megia
1: Grani. Ik waar het niet gaan kan. Dus if you upload with you people, if you upload with you one, dan gaan deze dingen vanzelf.
2: Ja, nee, maar echt veel mensen zouden jouw voorbeeld kunnen volgen. En ik weet ook dat als we het hebben over dat product wat men noemt stand-up comedy, aan niveau in Suriname, naar Juna ambassadeur.
3: Jammer.
2: Nee, dus komt de bal.
0: Om in week aan termen te blijven.
4: Ja. Laat me aanvullen, dag Jürgen.
1: Goedendag mevrouw Danus, met u.
4: Het gaat goed met mij. Laat me aanvullen. Ik schaar me helemaal achter de woorden van meneer Kotfried. En toen wij begonnen met de renovatie en schoonmaakwerkzaamheden op het consulaat, is de naam Jürgen Reimann een van de eerste geweest. Trouwens, hij weet het. Hij is geweest, weet je, en heeft ook een handreiking gedaan. Hij zegt, ik ben on board. En ik doe het nodige wat kan om te ondersteunen.
2: Wauw.
4: Ja.
2: Dan Milobin Jürgen.
1: We zijn nu bezig samen met, met een andere prominente Surinaamse bezig om te kijken als we een mooi diner kunnen organiseren om 11 van de laatste kosten voor de renovatie te kunnen dekken.
2: Wauw.
1: Dat verdient ons consulaat. Dus we zijn ermee bezig. Dat 100%.
2: Eigenlijk, mijn mabotaki in een libwawee.
0: Vertalen, Jono.
4: Nee, je hebt ons niet.
2: Wat denk je? Wat denk je, Wasani? Eigenlijk, het consul-generaal of het consulaat is onze trots.
0: Ja.
2: En we moeten ook dat representeren, want we krijgen de mensen die iets te maken willen hebben met Suriname. Daar begint je visitekaartje. En ik denk dat Jürgen zich dusdanig bewust van is wat het betekent als het gaat om die representatie. Dus Jürgen, ja,
1: ik weet het zeker, 100%. En het heeft te maken niet alleen met zaken doen, maar ook op cultureel vlak heeft het. Op sociaal-maatschappelijk vlak is het gewoon heel belangrijk dat we ons van onze beste zijde laten zien. En ook laten zien dat we serieuze partij zijn om waarmee in zaken gaat. En dat we niet een of ander soort jeffe land zijn dat poti dingen doen.
2: Nee, we moeten op de
1: ijs komen, want dat verdient ons land.
2: Ja, de wat ik serieus zijn, maar kon dat
4: weer. Precies.
0: Oké. Jürgen, ik zie dat alles wat Patrick doet, daar neemt hij je mee in het project. Zondag aanstaande ben jij de host. Jij gaat de zaak bij elkaar praten. Maar het initiatief zelf, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het briljant. Ik heb Patrick ook direct gezegd, volle ondersteuning. Maar dat weet Patrick. Bij Patrick en mij, het is my brother from another mother. Dus we go back a long time. Maar ik vind het heel belangrijk dat we ook vooral die kleine ondernemers uit Suriname laten zien dat er meer mogelijk is. En dat zij hun producten kunnen laten zien ook. Want weet je, als iemand die met Awara ijs komt bijvoorbeeld. Ja, elke Surinamer krijgt watertanden ervan als je dat hoort.
5: Ja, hè? En Jamu brengt je terug naar je kindertijd.
1: Ja, precies. Dus het weet je, dus er zijn zoveel andere ondernemers die gewoon in de spotlight verdienen te zijn. Ik ben ook blij dat de Surinaamse overheid het ondersteunt.
5: Ja.
1: Weet je, ik ga zelf ook met mijn nieuw bedrijfje daar staan. Gewoon om te laten zien dat we ook van hieruit onze cultuur kunnen uitdragen. In de hoop dat we op een gegeven moment ook naar Suriname toe, van hieruit naar Suriname toe, partnerships kunnen vinden daar. Ik heb al met een grote bakkerij gesproken in Suriname die bereid is om met ons in zee te gaan daar. Dus het werkt naar beide kanten toe. En we moeten die connectie blijven leggen. Weet je, ik geloof in dat Ubuntu denk wat wij Surinamers soms ontberen. Mm. En dat is, we moeten elkaar leren gunnen. We moeten elkaar de ruimte geven. Wasani, moeten wij als Surinamers die man ondersteunen. Je ziet het in de Afrikaanse community gebeuren. En voor Afrikaan beginnen we zijn niet alle Afrika ego bij de Sani Namang. Bij ons is het zo, en voor mij beginnen we zijn niet, gaan we eerst kijken even naar wat Hindustani, even naar wat Japanese. En dan gaan we daar nog kijken, Jamino Angulu, Amman, Sumana, Amman. Weet je het wel? Maar we zijn wel trots, aan de andere kant wel trots op onze hetero, of onze
4: heterogene
1: samenstelling. Zijn we zeer trots op als Surinamers. Maar we omarmen het niet en we kunnen er zoveel meer uithalen als we even dat extra stapje zetten.
4: Dat is hem. Dat is hem.
0: Mooi.
6: Heel mooi gezegd.
0: Maar volgens mij heeft hij alles al gezegd.
6: Hij heeft alles gezegd.
0: Dan zien we je zondag daar.
1: Ja.
0: Ja, maar wat doe je?
1: Dus, full support voor al die mensen die komen. En ik voel me trots dat ik met mijn klein beginnend bedrijf ertussen mag staan. Tussen deze mensen die al zo lang, weet je, aan de weg aan het timmeren zijn. En we gaan Nederland ook laten zien daar op Kwaku van wat de potentie is van Suriname. En het is meer dan alleen oil en gas.
5: Zeker.
1: Want ondernemerschap is iets dat we ook moeten omarmen. We moeten onze jongeren leren dat ondernemerschap geduld is. Niet direct biggie money maken. Nee, het is grinden. Kijk naar iemand als Patrick. Ik heb gezien hoe Patrick begonnen is met zijn ene glazen kast.
6: Ja,
1: maar. En hij wat hapjes had zitten. En kijk wat Patrick nu is. Uh-huh. En daar heeft hij keihard voor gewerkt.
6: Maar Jurgen, maar het is ook goed om te zeggen. Het is ook goed om te zeggen dat jij de eerste was die mij de ruimte hebt gegeven om met mijn kleine glazen kast te staan. En waar was dat weer? Dat was in de Schouwburg.
1: In de Schouwburg was dat Melkweg was het, ja precies. En daarna heb ik je geïntroduceerd bij gemeentes, bij die voetballers, bij alles. Ik bedoel, omdat ik de potentie zag, Patrick, en kijk waar je vandaag de dag bent, we moeten elkaar helpen. Want doordat ik jou heb geholpen, help ik mezelf ook. Want daardoor kan ik nu ook weer in jou opvulling staan. Dus het ding is, ik geloof echt van paying forward. We moeten elkaar blijven ondersteunen. Ja.
5: Daarom ben ik Patrick ook dankbaar dat hij mij deze kans ook geboden heeft.
1: Ja, toch?
4: En wat we zeker niet moeten loslaten is dat de ondernemers de backbone vormen van een economie, hè?
5: Ja.
4: Van de economie van een land.
1: Ja,
4: zij zorgen ook voor werkgelegenheid en alles daaromheen. Anders heb je een kloof, arm en rijk.
0: Ja.
4: Toch? Maar met dit soort ondernemers blijft de economie stabiel.
5: Yes.
1: En we moeten onze jongeren blijven stimuleren om dat ook te doen. Want kijk, je ziet nu bijvoorbeeld dat de callcenters hebben het heel goed. Ze betalen de jongeren goed, dus je kan ze niet kwalijk nemen dat ze daar gaan zitten. Maar er gaat ook heel wat potentie verloren van ons als ze alleen maar naar dat geld kijken om zo snel mogelijk die euro's te verdienen.
5: Yeah.
1: Onderneem, zet je hart erin en je wordt beloond. Daar geloof ik 100% in. Je wordt altijd beloond als je maar je hart erin zet en hard werkt voor waar je in gelooft.
5: Zeker.
0: Heel mooi om te horen. Toch moet ik je vragen namens een paar luisteraars hoor. Welk bedrijf ga je opzetten? Je hebt het over een bedrijf. Waar moeten we aan denken?
1: Tante S begint met een hele lijn lekkernijen. We gaan beginnen met koekjes en zoutjes op zondag. En een week erop komt er ijscream erbij. We hebben bonbons. We gaan echt een hele tante lijn opzetten. En het gaat, komende jaar gaat het steeds meer tot een chocoladereep. We zijn nu bezig om chocoladerepen te ontwikkelen met bananenchips en met bijen erin. Zijn we nu bezig met een grote chocolatier.
5: Een nieuwe?
0: En alles heet Tante S.
1: Weet je, en ik heb zoiets van Tante S is een merk dat vertrouwd is bij de Nederlanders, maar het is ook iets waar wij als Surinamers trots op zijn.
5: Yeah.
1: Dus ik wil dat de ruimte geven om ook te laten zien van, Oja. En die oude tante is stevig aan het bakken geslagen om de Surinaamse trots verder uit te dragen.
4: Nou, ik heb een zus die haar de navigatiedame Tante S noemt. Je weet zo'n vrouw die zegt van, en u gaat nu naar links, no? En over 200 meter zeg je, oh ja, Tante S.
0: Oké.
1: Mooi,
0: succes en dankjewel voor je bijdrage hoor.
1: Jullie hartelijk bedankt dat jullie dit doen. En echt, ik ben heel erg trots dat wij Surinamers nu eindelijk beginnen te beseffen. Toen moest je op elkaar ervoor komen.
5: Zo is dat.
0: Mooi zo.
1: Tot
4: zondag.
1: Patrick, we spreken elkaar.
6: Ja, tot snel.
0: Oké.
1: Mevrouw Daan, tot ziens.
4: Ja hoor, tot zondag. Groetjes.
0: Oké, en Patrick, op Kwaku gebeurt er meer. Want Patrick, catering, we kennen je van spare ribs en nog veel meer. Ja. Maar ik heb tussen neus en lippen ook doorgehoord van nee, er worden dingen verloot daar. Vertel ons, wat gaat er gebeuren in die tent van Patrick? Vertel ons, alles.
6: Nou, wat de mensen verwachten, want we hebben nu al 3 jaar een samenwerking met Suriname Airways, dat we jaarlijks een ticket verloten. En de ondernemers zijn bijgekomen en ze hebben ook een pakket gemaakt. Dus we hebben niet alleen een eerste prijs, een vliegticket naar Suriname, naar Paramaribo, maar we hebben ook tweede prijs en derde prijs. Dus we gaan een samenstelling maken van de producten die worden gepresenteerd. En de mensen die kunnen ook een tweede prijs winnen. Ieder die iets koopt bij ons,
0: ja,
6: die krijgt de mogelijkheid om zijn e-mailadres, telefoonnummer, naam achter te laten. Het gaat in een box en op de laatste Kwaku-dag gaat de trekking plaatsvinden.
4: Is Patrick's ketchup er ook bij?
6: Ja, tuurlijk. Vorig jaar hebben Jurgen en ik een tweede prijs gegeven dat mensen een kookworkshop van ons zouden kunnen krijgen thuis.
0: Mm.
6: De persoon is de tweede prijs nooit komen halen, dus we hebben het nooit ook kunnen doen. Okay. We gaan die ook als derde prijs in prijs zetten.
2: Ik heb ook iets.
6: Ja.
2: Want je weet, ik ben...
0: Ondernemer, ja.
2: Ja. Ik ben ambassadeur van Lekker Parkeren, je weet.
6: Oh, Lekker Parkeren, ja, zeker.
2: En we gaan zorgen dat we de mensen ook iets aanbieden.
6: Okay, mooi.
2: Dat ze ook een waardebon van €250... voor lekker gratis parkeren voor €250.
6: Zullen we dat als vierde prijs doen of zullen we het inderdaad
2: als vierde prijs?
6: Als vierde prijs.
0: Okay. Vertel ons even snel tussendoor wat lekker parkeren is. Want iedereen weet.
6: Ik wil graag lekker parkeren.
0: Ja.
6: Want okay. Ik parkeer nooit lekker, hè. Ik moet altijd betalen.
2: kijk, nu in Nederland en ieder weet het. Of je moet naar de betaalautomaat. Mm-hmm. Of je hebt een parkeer-app waarmee je kan parkeren. Mm. De organisatie die ik vertegenwoordig heeft een parkeer-app. En je kan overal in Nederland met onze app parkeren.
4: Okay.
2: De Consumentenbond heeft gezegd dat wij een van de beste zijn in Nederland. Okay. Als het gaat wat we wel krijgen, aan het hoofd van deze organisatie staan 2 zwarte mannen.
4: Mm-hmm.
2: En ze worden, het moment dat mensen horen dat het zwarte mensen zijn, worden ze racistisch bejegend.
0: Oh.
2: Ja, ze worden racistisch bejegend. Maar we laten ons niet uit het veld slaan. Er zijn genoeg mensen van Surinaamse komaf. Het moment dat zij zeggen van, omdat het een goede dienstverlening is, en ze maken daar gebruik van, zitten we niet te wachten op alleen maar witte mensen.
6: De strijd, ja.
2: Als onze mensen daadwerkelijk gaan voor elkaar ondersteunen, dan kunnen wij weer andere zwarte jonge mensen opleiden. We kunnen ze ook aan het werk zetten. Als het bedrijf groeit en we zeggen, we zijn black business, gaan we ook andere zwarte mensen de gelegenheid geven om daar employ te vinden. Okay. Om ook daar te groeien.
0: Mooi. Waar kunnen ze terecht voor meer informatie?
2: Eigenlijk, een ieder die gebruik wil maken, die kan gewoon gaan op een lekkerparkeren.nl.
6: Wow.
2: En dan als je zegt van, hey, ik wil een promotiecode die black business ondersteunt, dan zet je gewoon als promotiecode BOB. Mm. Black owned business, BOB.
4: Mm.
2: En dan ben je gewoon klant. En het is dezelfde wat je betaalt bij alle andere. We zijn sterker nog goedkoper dan Easy Park.
0: Zo.
4: Mm.
2: Want bij Easy Park betaal je maandelijks een abonnement van €5. Bij ons is onze abonnement €1,99.
0: Mm.
2: En de servicediensten van ons zijn ook gratis.
4: Ja.
2: Een melding bij Easy Park, daar moet je voor betalen.
4: Mm-hmm.
2: Bij ons is het gratis. Dus vandaar dat de Consumentenbond gezegd heeft van, jullie zijn een van de beste.
0: Heel goed.
6: Wow. Dus, mooi man. Bij deze, we nemen het aan als organisatie. Vierde prijs, mensen, jullie horen het.
2: Klarie.
6: €250 korting, of is het een... Wat is het?
2: Nee, je krijgt te goed.
6: We krijgen te goed van €250 van lekker. Milobane. Lekker parkeren.
2: Parkeer lekker.
6: Ik ben gewoon de lekkerste, hè? Dus.
2: Hey.
0: Onze ondernemer uit Suriname. Uw naam nog eens een keer?
5: Ellen,
0: vertel de luisteraars die net zijn binnengekomen. Wat ga je voor doen op Kwaku? Wat heb je te bieden?
5: Nou, ik heb te bieden verschillende ijssoorten, dat is ijscream, maar dat heet dan gelato, want dat ijscream en gelato zijn 2 verschillende dingen. Gelato heeft minder suiker, 20% suiker maar. Het bevat geen toevoegingen, geen kleur of smaakstoffen. En het bevat echt de vrucht zelf. Mm. Dus wat je ziet en wat je kent, dat ga je ook proeven. Mm. Dit is
0: je gaat echt puur awara natuur. Proeven.
5: Echt awara.
0: En, noem de smaken nog een keer.
5: Awara, mopé, jamu, zuurzak.
4: En die podosiri.
5: En die podosiri. Ja.
0: Ja. Weet u wat hij nu doet
5: en
0: met al die
5: zwangere vrouwen? Madame Jeanette.
0: Weet u wat hij nu doet met al die zwangere vrouwen nu, jongen? Azoren, moppé, awara. Dan krijgen ze los toe.
6: Je vergeet een hele belangrijke.
0: Welke is dat?
6: Fiado.
5: Ja, maar die heb ik niet meegenomen.
6: Oh, kan je dat doen?
5: Nee,
6: ze heeft een Fiado-ijs, mensen. Dus je nou ijs maar, en dan geeft dat je nou een Fiado. In het test Fiado, geeft dat je nou Fiado. Ik heb het gegeten.
4: Ja, en die produceren heb ik zelf gehaald ook. Wat een passie, fantastisch. Ja.
5: En we hebben ook suikervrije ijs, hè, in Suriname.
0: Mooi zo.
5: Ja, speciaal gedacht aan de diabetes, omdat zij niet overal wat kunnen krijgen.
0: Nee, klopt. Nee. Ja, klopt. Voordat we naar een beller gaan, Patrick, even nog tussendoor. Welke ondernemers zijn er allemaal in het business paviljoen? Een paar namen.
6: Ik ga Ellen eens laten doen.
0: Wie? Dus
5: iemand die de Joab, het bedrijf Joab, die produceert zeepjes. Ook van noemzeepjes bijvoorbeeld. Van allerlei kruiden zeepjes. Mm. En mijn man zelf, die koopt het daar, omdat hij van andere zeepjes jeuk krijgt over zijn lichaam. En zij heeft dus echt de kruiden zeepjes. Mm. Het is heel erg. Ja, neemzeep.
0: Wat doet neem?
5: Neem, waarvoor als je huidirritatie hebt.
0: Oké.
5: Okay. Ja. Dus dat helpt tegen huidirritatie.
0: Okay.
5: En je hebt ook haarproducten, iemand met haarproducten. Dat is de healing oil producten. En je hebt nog een andere. Maar Suriname heeft bijvoorbeeld van kokos. Maken ze allerlei haarproducten. Hmm. En huidproducten, gezichtproducten. En
6: Maripa olie.
5: Ja, al dit soort oliën. Awara olie, maripa olie, kokos olie. En Suriname heeft heel veel ingrediënten die je kan gebruiken om natuurlijke producten te maken.
0: Oké. Okay. Het ministerie van TCT, toerisme is ook daar, Patrick?
6: Jazeker. Het ministerie van toerisme is er. Dus ze gaan natuurlijk laten zien wat wij te bieden hebben. Het ministerie van volkshuisvesting, mevrouw en de onderminister heeft het daarnet uitgebreid verteld.
0: Ja.
6: Ze gaan laten zien waarmee ze bezig zijn. Maar ze hebben ook een heel mooi project. Ik dacht dat ze daarover zou praten. Dus ik laat het over. Ze heeft een verrassing voor de diaspora's. Dus Oekong.
0: Mm.
6: Echt, dat vind ik heel mooi wat ze wat vertelt. Verder hebben we onze lieve Roos. Ja, je mag hem niet zo, mag er niet zo roepen hoor. Ze is onze lieve Roos. Okay. Onze consul-generaal gaat er zijn voor ons. En ze hebben ook een speciale stand waar ze gaan vertellen wat voor diensten ze allemaal gaan verbeteren. Ja, toch?
4: En bieden.
0: Ja, kunt u dat even alvast een beetje schetsen?
4: Ja, het gaat om de consulaire diensten, waarbij informatie zal worden verstrekt over de modernisering die nu gaande is en de wachttijden die we willen gaan versnellen. Dus we zullen daarover duidelijkheid geven. En er zijn natuurlijk ook mensen die niet weten hoe ze bepaalde aanvragen, of het nou gaat om een paspoortaanvraag, verlenging van hun paspoort of een PSA-aanvraag, hoe ze dat moeten doen. Dus die informatie zullen we ook verstrekken.
0: Maar kunnen ze dat ook ter plekke aanvragen?
4: Ja.
0: Je kan ter plekke je PSA aanvragen daar?
4: Nee, we zullen ze wegwijs maken hoe dat kan.
0: Ja, mooi.
4: Toch, die informatie gaan we verstrekken. Het heeft niet zoveel om het leven. Maar het is toch wel iets dat de mensen persoonlijk moeten doen. Het is een digitale aanvraag waarbij je ook digitaal moet betalen.
0: Mm.
4: Het is om die reden dat wij het niet kunnen doen voor de burgers.
0: Okay.
4: Je moet meteen betalen.
0: Ja. Mooi, we gaan naar de bellers, want ze hebben veel gehoord.
6: Uh-huh.
0: En bij Mart zijn we meestal in interactie. Wie bent u? U heeft een tijdje gewacht, maar u bent geduldig. Wees welkom.
7: Dank u wel. Mijn enorme en geachte aanwezige daar in de studio. Goedemiddag met Jan.
4: Goedemiddag.
7: Het is een mooi initiatief dat Surinaamse bedrijven op Kwaku komen. Maar als ik mij niet vergis, is dit al langer het geval. En wat mij, naar mijn weten, is er in de jaren 80 een een organisatie geweest in Suriname. Suriname Kamer van Koophandel en Nederland. En die zou proberen de bedrijven te stimuleren. Bestaat die organisatie nog? Het was van de heer Gopi Singh, die hier voordat hij in Suriname was bij beheersraad had gewerkt. En als laatste, mevrouw Daan, consul-generaal, aan u een vraag. Ik heb de heer Venlo laatst gehoord waar ik teleurgesteld is dat het standbeeld van meneer Aaron niet op het Oranje Onafhankelijkheidsplein staat. Zou u een beroep op de regering willen doen en de president om het verzoek van meneer Oon Venlo in te willigen? Dat is mijn vraag aan u.
0: Zo. Ik zie de nadenken. Ze komt straks erop terug. Even, we gaan naar een andere beller. U bent erin. Dank u wel, Jan. Wie bent u? Welkom.
8: Goedemiddag, meneer Norman. Met Dennis.
0: Welkom, meneer Dennis.
8: Ik heb een vraag voor meneer Patrick eigenlijk, richting etenskant.
6: Hey, thank you.
8: Ja.
6: Dank u wel.
8: Meneer Norman, het valt mij op dat een van de belangrijkste vleessoorten wat wij lekker vinden, de Surinamers, treinverlies bij de Surinaamse eethuizen.
0: Oh.
8: En dat is onze varkensvlees. Tegenwoordig, als je naar de Surinaamse eetgelegenheden gaat, of naar de workcentrums, wordt er geen varkensvlees meer bijna gesorteerd. Want bijna iedereen hoor je praten over halal. Mijn vraag is, hoe kan het dat een kleine groep, toch, die de eethuizen bezoekt, de overhand neemt in het grootste groep Surinamers, die wel varkensvlees eten. En als je binnen Amsterdam kijkt, kan je nog op twee plaatsen varkensvlees kopen bij slagerij. Zowel Amsterdamse Poort als bij de Kinkermarkt. Als die twee verdwijnen, meneer Norman, dan is het afgelopen met het varkensvleesverkoop in Amsterdam.
6: Ik ben blij dat je het vraagt. Is het gericht naar mij? Ja, zal ik gelijk antwoord geven?
0: Oh, je wilt direct antwoord geven?
8: Ja. Ja.
0: Oké, okay, hij gaat direct antwoord geven. Dankjewel voor je bijdrage.
8: Dankjewel.
6: Want ik carmineer toch, dus dan moet ik het gelijk beantwoorden. Luister, mijn enige reden waarom ik bij mijn twee restaurants geen varkensvlees serveer, is mijn doel wat ik heb om de Surinaamse keuken op de kaart te zetten. Mijn doel is dat er ieder Surinaams moet eten geperfectioneerd. Wij Surinamers houden ervan om uitgebreid een maaltijd te serveren, uitgebreid een maaltijd klaar te maken, waar wij een deel bereiken en een deel niet. Ik heb de twee nieuwe gerechten, de Petsalon en de Broodje Patrick, zo geperfectioneerd dat ik ieder kan bereiken. Als ik die zou serveren met varkensvlees, dan zou ik de grote groep die ik wil bereiken, niet kunnen bereiken.
0: Hmm.
6: Dus dat is mijn enige doel waarom ik het niet in mijn restaurant serveer. Ik heb een productiekeuken waar ik de voorbereiding voor mijn festivals wel serveer. Wel een varkensvlees serveer. Dus op Kwaku, aanstaande weekend, kan je gewoon je speren komen halen bij mij, mijn brother. Je bent niet de enige die klaagt. Heel veel klagen. Maar ik doe het alleen om die reden niet. Wat ik heb beloofd, wil ik ook realiseren, nakomen. Om alles en ieder te bereiken.
0: Oké, okay, dan is dat gezegd. Mevrouw Daan, u...
4: Ja, de meneer heeft een vraag
0: meneer Jan,
4: ten aanzien van opmerkingen van de heer Venlo. Daarover wil ik heel kort zijn. Het is niet mijn plek om te bepalen of een standbeeld van plaats verwisseld moet worden. Ik denk dat dat op hoger bestuurlijk niveau besproken moet worden. En dat is niet een prerogatief om over te praten door de CG.
0: Hm. Goed zo, dan hebben we dat ook gehoord. Dus op een ander niveau, hoger niveau.
4: Absoluut wel.
0: Ja, dan kan dat wel. Oké. Okay. Ja. Goed zo, luisteraars, we hebben nog ruimte voor één beller. Dan gaan we afronden langzaam maar zeker. Heeft u een vraag, heeft u iets gehoord waarvan u zegt van ik wil meer duidelijkheid? Dan kan dat. Wilt u als ondernemer meedoen, dan bent u volgens mij te laat. Ja, normaal morgen, want het is al geselecteerd. Of wel?
6: Het zijn meer voor Surinaamse ondernemers.
0: Oh, meer Surinaamse ondernemer. Ja. Oké. Okay. Nee, maar misschien luisteren ze in Suriname.
6: Ik stel het wel open, want Glenn is een, heeft zichzelf toegevoegd.
0: Ja.
6: Heeft zichzelf ingekocht.
0: Oké. Nee, als mediasponsor van Patrick Catering is Mart sowieso aanwezig om de ondernemers in beeld te brengen. Ja. En geluid ook.
6: Ja.
0: Dus dat gaan we zeker doen. We zijn elk weekend daar. U bent erin als u belt met 020-471-4291. Ik hoor een telefoon op de achtergrond, maar Patrick heeft iedereen al gebeld, toch?
6: Ja, ze bellen.
0: Goed zo.
6: Ja, we hadden nog één persoon in Suriname die we zouden bellen, directeur van TCT. Zal ik die even bellen?
0: Oké, dan bellen we die ook direct. Dan kunnen we meteen vragen wat...
6: wat de voorbereidingen daar lopen.
0: Ja,
6: maar ik heb meneer Forster. Ga meneer Forster even.
0: Meneer Forster.
6: Ja.
0: Goed zo. En aangezien we geen stilte willen, dan maken we... Oh, hij rinkelt. Ik hoor hem op de achtergrond.
6: Het gaat over.
0: We hebben contact met Suriname. De directeur van TCT heb je?
6: Nee, meneer Forster is de assistent van hem, maar die neemt niet op. Dus ik ga die andere ook proberen kijken als ik beide gelijk kan krijgen. Tegenwoordig is het zo makkelijk.
0: Oh ja, je kan groepsgesprekken doen, hè?
6: Groepsgesprekken, ja, zeker.
0: Mooi. Goed zo.
6: Ja, maar voor de mensen die mijn jaarlijks komen poweren en jaarlijks bij me komen zitten chillen, vooral voor de VIP-gasten van mij, vergeef mij dat ik dat heb gedaan, maar ik heb mijn stukje VIP-plek gegeven aan de ondernemers. Dus je kan eigenlijk niet bij me zitten eten uitgebreid. Je kan wel in de buurt van mij rustig bij een bankje zitten eten en je kan bij mij afhalen. Mooi. Deze vier weekenden op het Kwaku Festival.
0: Goed zo.
6: Ja. Goed. Ze nemen niet op, hebben ons best gedaan.
0: Daar hebben we ons best gedaan.
6: Ja.
0: We moeten gaan afronden en het hoogste woord is voor Daan.
6: Ja,
4: nogmaals, ik feliciteer Patrick met dit geweldig initiatief.
6: Dank u wel.
4: En ook namens hem roep ik de burgers op om het paviljoen massaal te komen bezoeken. Er is genoeg informatie te verkrijgen van de verschillende bedrijven die zijn genoemd.
6: Ja.
4: En als er nog... Lek van weet dat in Stranang heeft de Wantu Fuka de ete ten aanzien van het consulaat-generaal, de Kandoren ook toe, zodat u kan tak voor den Tori en u kan lukken van we los de op. Komen jullie erbij en het is zondag vanaf 2:00.
6: Ja.
4: 2:00.
2: Tuyurubakana.
4: Tuyurubakana, precies.
0: Ja. Oké. Okay. Goed, dan hebben we het gedaan. Allen, hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Succes ook, hoor, mevrouw.
5: Dank u wel.
0: En met u hebben we de afspraak dat u regelmatig op de radio gaat verschijnen.
4: Helemaal goed.
2: En met u hebben we de afspraak dat we ijsjes gaan eten
5: zondag.
2: Yes.
6: Ja. Met mij hebben jullie geen afspraak.
4: Met de afspraak. Ja, het is
5: toch?
4: Precies. Nou, bedankt.
0: Luisteraars, misschien moet u dat ook weten. Mevrouw Daan heeft een connectie met Radio Mee. Media. Vertelt u dat even snel, zodat ze weten waarom u de media belangrijk vindt.
4: Ja, ik ben vroeg begonnen als journalist bij het dagblad De Ware Tijd, onder leiding van de Nestor Leo Morpurgo toen. Een aantal jaren daar gediend als hoofd van een afdeling. Uiteindelijk directeur geworden bij Stichting Radio Omroep Suriname, de SRS. Daar was ik 8 jaren lang directeur van. En ik heb 2 opleidingen communicatie gedaan op bachelor's en masterniveau. Dus wat het media gebeuren betreft en communicatie gebeuren, dat zit gewoon
0: prima
4: in de genen.
0: Dan houden wij u in de gaten.
5: Ja.
0: En u ons ook. Graag aan je, hè?
4: Ja,
6: jammer.
4: Jammer,
6: jammer. Jammer. Jammer.
9: Hele mooie status.
4: Ja.

0: Sonora Panamanera. Daar heeft u naar geluisterd, luisteraars. Wij hebben het gehad over ondernemerschap. U hoort ze nog op de achtergrond, terwijl wij, u en ik, we moeten gaan praten over misschien andere zaken die u van belang vindt. Hoe je dat denkt, kwak u aanstaande zondag. Misschien moeten we Soekra of Yvette Foster bellen. Hoe ver ze zijn, if they're ready, ba. Want het is wel een klus hoor, om alles voor elkaar te krijgen. Etienne, mag ik van jou een verbinding? ja, die is bij Patrick. Ja. Luisteraars, dat is het. U als ondernemer kunt zich ook aanmelden. En we lopen vastie, sowieso. En we gaan toch proberen inderdaad contact te zoeken met Soekra of Yvette Foster. Ai. Ja. Ja. Dus dan gaan we dat doen. Laat mij kijken wie beschikbaar is. Soekra. Nosso. Yvette. Ze zijn druk. En het is maar wel een werk. Ja, nee, dat geeft niet. Zo hoor dat op de achtergrond. Dat is niet erg. Ik ben al begonnen, inderdaad, met een... Ik ga Kwaku bellen. Kwaku. Want daar gaan we ook leuke dingen doen, luisteraars. U begrijpt het, hè? We gaan daar ook proberen u zo ver te krijgen om een bijdrage te doen. Die na aanschaf voor Amart, Gobosa en Godoro. Nog vergeet die. Dus we hebben... Kijken of we contact hebben. Ja, we zijn bezig te bellen. Ik begrijp wel dat hij druk bezig is, maar toch we storen in dat proces. En dat is de heer Soekra als hij ready is. Zo niet gaan we naar Yvette Foster. Maar die twee leveren een mooie bijdrage. Zademando, Dapena Kwaku. Zondag aanstaande is er ook een belangrijke bijeenkomst hier bij Maart. We gaan het hebben over Suriname. Een lezing over Suriname. En daar gaat Maureen Held u in de situatie begeleiden. En, ik zeg alles direct meteen, we hebben ook een bijzondere uitzending, een verjaardagse uitzending ter ere van onze 100-jarige Max Sordam. Begint al om 12 uur. Tilik Sixiur Bakana. Kunt u hem feliciteren. En u heeft een spotje al gehoord. Waarbij we zeggen van luister. Bloemen zijn mooi. Natuurlijk zijn mooi. Kunstwerken ook mooi. Max heeft genoeg kunst. Hè? En nu zeggen we van luister. Ja, tegenwoordig. We leven in een andere tijd. Financiën blijven een biggie rol. Max is geen miljonair, sowieso niet. Dus hij kan het ook gebruiken. Wie zou aan doen aan. Ik denk niet dat hij meer naar Suriname gaat. Dat ik ook een ticket gwe. Binnen denk ik man. Maar financiën, altijd goed. En Maart heeft gezegd, oké, we gaan het dragen door de medewerkers. Zo je Lucas Ademan Potti. Maart ook toe voor NC. Mee ook toe. En de luisteraars, de donateurs, de stoomvoet. Jongen, cadeau. Klari. En dat Lukusa Amandu Nangadati. Financiën, money. Sommige mensen zeggen van mine lop money. Mine lop money. Dat betekent die maar een 100-jarige. Ja, zei ook je maar in af. Jongen, duur Oloisi, nog zo'n Mercedes. Of wat dan ook. Dat gaat niet lukken. Hij rijdt geen auto meer. Wat nog meer sieraden. Nee, dat hoeft ook niet meer. Het enige wat kan is hem te laten zien van hij wordt gedragen. En we willen hem bedanken voor de afgelopen periode. Zolang hij leeft gaan we door met zijn programma. Hij was er vanochtend, vanmiddag dan. En hij is helder. En zolang amang, we go door. Zondag een bijzondere Mart-uitzending. Waarbij we Max in het zonnetje gaan zetten. En u mag ook een bijdrage leveren. Soekra niet bereikbaar, misschien ja, drukte, dat kan. Yvette die zit misschien ook in een drukte, maar dan heb ik het geprobeerd en dan zo niet Tamara, zo Tratamara, Jojere de Wel, Perofoteri. sa epsata beta ba kwaku. I fete Foster. Look at me, Martizeng, Foster, ja. Wat is er nog meer gebeurd in onze samenleving, Lobby Berangasa? Sang de, sang you, sabi sa uru no sabete. Dat je kan praten ook toen aan uno dadelijk in dat programma Participatie, Improvisatie. Lucas heeft zijn naar Grondtapuf uno. Trump, Bijinbaka, Oorlog. Nanga Iran, Iran zo so soetu den taki. Zoals Matak nee, na lockdown, kon je nog val. We weten het niet. Trump heeft harde woorden uitgesproken naar Iran toe, maar ook naar Spanje.
1: Hallo,
0: Yvette, Kwaku time. Hoe gaat het? Norman, live in de uitzending ben je nu. Alles goed daar? Waar ben je nu?
1: Ja, prima. Ik ben nu op het veld.
0: Ik wist het. Daarom heb ik je gebeld. Vertel ons, wat gaat er gebeuren? Waarmee ben je nu bezig? Geef ons de stand van zaken even tussendoor.
1: Nou, we zijn heel druk met de opbouw. Het is eigenlijk bijna af. Morgen is puntjes op de i. En ik denk dat dit een van de betere edities gaat worden.
0: Waarom?
1: Omdat we hebben het natuurlijk allemaal in de vingers. Maar ook omdat ik die line-up vind ik echt geweldig. Dus het eerste weekend beginnen we al met Mega Vibes, Benjamin Faya op maat en Royal Roots Riders. En dan hebben we de zondag Kenya Domini. We hebben La Rouge en we hebben Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder. Dus dat belooft wel wat.
0: Eerste weekend alles.
1: Eerste weekend is spang. Is echt spang. We eindigen dus echt met Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder en La Rouge. En zaterdag eindigen we met Roots Riders.
0: Mooi. En ik heb iets gehoord van Kassaf. Klopt, dat heb ik goed gehoord.
1: Kassaf is laatste weekend vrijdag. Friday night.
0: All right.
1: Kassaf.
0: En wat nog meer tussendoor?
1: Mensen moeten snel zijn, want die kaarten gaan als warme broodjes gaan ze weg. We zijn bijna uitgekocht met Kassaf. De eerste is En Vogue. Dat is echt, die gaat ook keihard. En ik heb me net laten vertellen dat ook broederliefde verschrikkelijk aantrekt. Dus ja, het zal net als Frenna zijn dat mensen dus op ticketswapkaarten gaan lopen zoeken.
0: Oké. Zijn er nieuwe gebeurtenissen waarmee moeten bezoekers rekening houden? Vertel ons.
1: Nou, wat ik wil zeggen aan bezoekers is luister, er zijn geen parkeerplekken. We hebben heel streng parkeerbeleid voor de wijken die we echt op slot gedaan hebben. Want die bewoners klaagden natuurlijk steen en been en terecht. Ik bedoel, ze konden niet meer parkeren in hun eigen huis. Dus daar zijn we dus zowel door bewoners als door gemeente. Die hebben ons op het matje geroepen dat we daar echt een heel strikt beleid moeten hebben. Dus ik zou iedereen die niet in de Bijlmer woont willen aanraden, of ook de mensen die niet in de wijken rondom Kwaku wonen, kom met de fiets, kom met een snorder, kom met een Uber, kom met openbaar vervoer, maar kom niet met je auto, want je gaat die auto niet kwijtraken.
0: Zo, kom met je fatbike.
1: Kom met je fatbike, kom met je elektrische fiets, kom lopend, kom met snorder, kom met Uber, laat iemand je afzetten, maar kom niet met de auto.
0: Dat is een duidelijke boodschap.
1: Ja.
0: En een gewaarschuwd stelt voor 10 in dit geval.
1: Natuurlijk.
0: Mooi Tori man. Zijn er bijzonderheden, standjes? Ik heb gehoord, daar hebben we het net over gehad, over een Surinaams paviljoen, ondernemers.
1: Patrick.
0: Ja.
1: Patrick heeft de stoute schoenen aangetrokken en heeft een aantal Surinaamse ondernemers bereid gevonden om in gezamenlijkheid op te trekken op de plek waar hij staat. Dus op de plek waar Patrick staat, staan nu dus een aantal Surinaamse ondernemers om hun waar te verkopen.
0: Oké. Is er ook aan de kindertjes gedacht?
1: Kinderdorp is weer in volle glorie. We hebben nu gewoon niet verschillende tentjes, maar één grote tent voor die kinderen waar dingen op. Mevrouw, hoe heet ze nou? Overman met haar Little Kwaku, Miss Little Kwaku. Is groter terug dan vorig jaar. Dus en het is echt een heel bewonderenswaardig. Die vrouw op hoge leeftijd, dat ze dit nog doet.
0: Man.
1: Echt, die vrouw verdient een dikke pluim.
0: Oké. En de ouderen, die willen ook naar Kwaku?
1: eerste dag hebben we Bigisma Day in Pompeia. Maar Robba heeft ook een Bigisma Day. Ik ben even vergeten wanneer hij zijn Bigisma Day heeft. Dat er een speciaal programma in de tent van Robba, dus op zijn dag. En eerste dag op Kwaku is het in Pompeia, speciale dag voor ouderen.
0: Nou, de laatste tijd hebben we te maken met de hittegolf. Is er daar ook rekening mee gehouden? Zijn er extra ventilatoren?
1: Ja, ja. Nou, ventilatoren helpen waarschijnlijk niet als je buiten bent. Maar ja, drink zoveel mogelijk. Smeer je in met de zonnebrandolie. En dat geldt ook voor zwarte mensen. Ik bedoel, want je huid wordt oud toch door die zon. Hm? Smeer je in, drink goed en zoek de schaduw op.
0: Oké. Okay. Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk maken, gebruik maken van Kwaku? Zo, als ik elk weekend daar wil zijn of al die 6 weken, wat adviseer je?
1: Koop een paspartout. Voor €50 ga je 8 dagen naar Kwaku. Huh? Tel uit je winst.
0: Wauw.
1: Is €6 zoveel per dag.
0: Hm. Nou, en het is nog
1: steeds. Dus als iemand elke dag naar Kwaku wil gaan, dan zou ik hem aanraden, koop een paspartout.
0: Klaar. En dat kan je gewoon online bestellen?
1: Ook online, ja. Kan ja. Ook online.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk dat ik alles heb gevraagd. Tenzij je nog iets wil toevoegen aan dit gesprek.
1: Ik denk dat dit een hele, hele mooie editie wordt. Dus ik zou zeggen, mensen, laat je niet afschrikken door indianenverhalen, zoals ze dat noemen. Kom gewoon naar Kwaku. Het is gezellig, het is leuk.
0: Oh, die indianen willen dat niet meer horen. Die indianen willen dat niet meer horen.
1: Nee, sorry, in Indiaan, nee, precies. Een foute uitdrukking ja. Van mij. Laat je niet gek maken door idiote verhalen. Ja, het kost geld, maar wat kost tegenwoordig geen geld? En ik bedoel, als je ziet wat je ervoor terugkrijgt, dan moeten mensen echt ophouden met klagen.
0: Oké. Okay. We hebben het niet gehad over
1: mensen
0: de
1: ja?
0: Molukse dag, Roze dag. Welke andere dagen nog meer?
1: De Indiaanse dag. Die Molukse dag is er op, even kijken, zaterdag, derde weekend. Ja, de Hindoestaanse dag is er het tweede weekend op zaterdag. De Roze Zondag, die speelt zich alleen af in Pompeia. De rest is gewoon normale programmering. Of normaal, dat moet ik niet zo zeggen. Maar niet met het accent op de LHBTQI-community. Dat is alleen in Pompeia. Ja, voor de rest is het eigenlijk zoals het vorig jaar ook was.
0: Mooi.
1: Met ja, een andere invulling. Maar goed, daarvoor zou je naar de website moeten gaan. www.kwakusummerfestival.nl en daar staat genoeg informatie, staat de timetable, staat de platte grond, dus dan kan je echt, kan je zelf goed op de hoogte stellen van waar je moet zijn, bij wie je moet zijn, welk eten er is, et cetera.
0: Oké. Okay. Dankjewel en we houden contact. Succes met de voorbereidingen.
1: Ja. All right. Ik zie het weekend.
0: Yes. Aboom. Taboom. Dag.
1: Yes.
0: You. Doei. Dat was Yvette Foster, u hoort het. Er wordt hard gewerkt en ze zijn bijna klaar. Na jullie wacht die. Goedkoopste manier, paspartout. €50 à la day of 8 dagen lang ik kan godappen. €6 per dag. Wauw. Louis Brangassa, straks wordt die occasie voor... Konanga yu egi, nyonsu sa wana bespreke tene ya yuru na demoro. Odi, te wantralis baka, tambu.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta, die zoeken we niet te confronteren.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz en volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijke gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Mart. Radio voor, door en met u.
3: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbodbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo.

0: Openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
1: Ik les ook naar mijn trakio.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: dames en heren, broeders en zusters, beste luisteraars. Mijn naam is Rufus L voor Radio Mart. Omdat wij blij mogen zijn dat wij weer een nieuwe dag mogen aanschouwen. Sisa Mathilda staat al klaar in de startblokken. Een heel goedemorgen, Sisa Mathilda. Wees welkom in de uitzending.
1: Ja, een gezegende morgen, brother Rufus. Met alles erop en eraan.

Furchson tät grakti gesund du kolloku vors put success en alla sansa jedu masagado sa blessi da pena ini dobru dobru wan afasi fa e meki tja konda petenson de mante fu bedin uno wat we ook zijn ter wereld, want de Surinamers zijn over de hele wereld verspreid nu. En dan God bless you for that. Dobro, dobro. Tide manting lobby mama, lobby papa. Lobby grawang. Alle jongeren een gezegende zondagmorgen. Want bless you zonder mama ting. Aya zonder manting die zij ben sawani. Go soon to. Kabwakti, lobby, vrede, presidiando, ai, Asson de mantendisi, ibiwansa, ibensa wan, ala den gran blessi, fu da gran Yehova tatadi mek en tapu en gron tapu, en asapfa ala san seti na reto pu fasi, di de mante vejen grani, vejen tani, bogo bogo hila hila tani na gran Yehova ala makti gado en disababi jingfu ala sani en en disab oktu akabafu ala sani no wan gado no wa yeye no de disabi modo sabi lekihen di kari sano bende fude di komando sano ben kanapu fu kanapu vejen grani vejen love vejen praise. And we take it. God, you de one boom, God, so are they. Natuurlijk zijn er mensen vanmorgen die in de rouw zijn. Die heel erg verdrietig zijn, ontroostbaar. Die hopeloos, wanhopig zijn. Depressief soms, zolang de last den verstaan voor eventjes. Maar dan nog, we tegen Masagado Jehova tata. Papa, you de wan bungado, en you genade sa denanga ding. We begi you papa ti de maman ten voor you membre den ten goede. Voor you opo you aina den tapu, en kaka you yesi achi den te de babkar you in de no to momenti. Ti de manteng papa langa wa anu chiden en so lek fa Yeshua Messia di ben kolek wa yeye inas chivwa libisma beler unu tak eno demoro na umindri inas ching ma a yeye fu gran Yehova tata di bende in eng edu ala den gran biji wondru vroko tapa futu bani fem papa a yeye dat alib ju na baka en anem fu a yeye dat neng de geest der troost. Now one throws to yeye. Now one sacrifice yeye. Now one tiri yeye. Tide manting. Ataka one de you boons kapumang. And I want take you. I want take you. Nanga in tiki nanga in staff. Fukoiri nanga you go cha you go. On thanks you elend. On thanks you on truth bar hate you biji fedrit. Kande fu afelis di you abi of attack runyon su di kona you dodo mofo. Attack awan teki leka skapu man. Di lock in skapu. And awan koiri wan futangai. Chari gona as grungrasi sabana. That one tak weyland. Meestal we tak sabana na de grebolo na de begraafplaats. Maar in dit geval, de goede herder wilt u nemen naar grazige weide en naar stille wateren. Is dat zo meka wan tjadi go na groen grazi wei, a groen grazi sabana? Omdat dape, pe you swaki no, you de, you kroitje je schreef je batak mi gado, mi tata, si sa Matilda je tak mim presiri, mim lafu, mim preis gado, ma if you sa fa me fear no, mi de ontroostbaar, mi de wanhopig, me fear mi schreef eenzaam en verlaten, dat mi wan pichi baka, a soso, a jeso, ma membre tak inda yeye kondre, wan skapu mande, en ei tiki ti de mamanting, en a wan tja yu go nyang, grun grasi, vers gras, groene gras, dat wan taki, sang verdort,
sang grey grey, and a chadi go da pe moro. I want chadi go na a grun grassi sabana, pe you can go nyang grun grassi, fierce grass, for quick you, for make you kiss ye crack tibaka, for make you kiss chin crack tibaka, and you can jump up baka, saf safri. Tinga tinga hopok na baka ina krakti fu da santa yeye and fu you can do baka a aladen sani saibe du gwen du ini ala daily bi afu drit ataki afu drit di abi ano makfu broko you bonyo ano musfu make you feel teleurgesteld afu drit a problem a no to di abi and af make you want hope want a child you go like a who the head of Abu's Kapuman, a child to the Nanga lobby, Nanga presidi, a look you tap you in you know to her fall, a look you in you sad in you on to those bad, a look for ye cray that I tak me chin kong, kong, mina you boons Kapuman, come make me chari go take crackti, come make me chari go take decati, come make me go chari go take leafens fruit and leafens mood that na grun grassy sabana pay chari go to the mountain. That if that no sari, I tak. Kong, tenya ma grasi, it is krakti, imanchet ete wansani, mo chari gona a watra, a libi watra, o chari gogo dring watra, kring watra, santa watra, pe you a word for quit? And it's also one word for quick. That one taki, it is new libi in you. They drink a watra for matra gado abuns kapuman. That new leaf and scracht. E con you, they not go take no one vitamin a day, enough take no one vitamin a C. Want a water for Jehovah with a ta, the amek di un yeye, ab alasana ini, for quick you, and te ye drink a water dati, the alape one who bente, if you want still rust e con you, one for sad king, ye ta, alab mi blow bento sa tapu, mi edebe hat mi benkis mi kren one hope, maluku dim dringa watra fu Yehova with the tati de maman ting da buns kapuman, luku fa mi sili de gerust gesteld, da ye ta, het is wel met mijn ziel, het is goed met mijn ziel, want de goede herder heeft mij weer deze dag gevoed, dus judi ab ala de noutu den sari, me tegi membre abus kapuman sukupade, want o sukuyu atak wins aba hondros kapu, ma afietak inapen wa mancheri sonte yu nanga mina wandi mancheri, atak asa libiden 99 na baka en asa teken pasi nanga impasensi fusukumi nanga yu telek afin yu en achadu kombaka inapen so dati den tigri nanga de leo nanga de hiyena deno nyamunu de mante veta ken grantani onde fiari onde outro onde bar hippi o refu wadanoka maxein kande bofala kande yo tron grama o su kande fen wadroko what to say that e make e atifi presiri me begi yo rufa tata da bus kapuma fu dobrendi yu son te win one money no te di mi ma son te win one money dai tampi no an me don tapu sabi ven one mano te mi taki win one money mana ye ye te di mi takson te win one money dai no itampi ve da ye bad hipi hude en si sa matil dai vin staki ala de ka win one money aso ta ke na sa de ti de mantin lo bi mama papa alo jongre a wotu sa e konti de etaki son te ina ala de libi ve nyang en son te ok tu ve dringi fo ve nyang fo jiti nyang usapsa wan taka odo dator nyang fo jiti nyang en teme lesi den salman nanga a buku yop dan me sifa de mati fu yop etak bepaalde sani en me lees bepaalde sani dan me sitak gado lob libis ma pichin gado lobuna lobin hanse schepping gado genade ane onthou unu in want je hoeve alla makti gado da gado fu weisheid en kennis da gado di etiri tapu en gron tapu ataki
Uno libi sumana a kroon fu en schepping. Gado lobo nu en alop in ganse schepping. En ei ontferm in over in ganse schepping. Waak me tegu ta gado etek frantwotu fu ala sansa akari fu detapen fu tu bani. En ei tak in ne wotu mi sabu nu. Ik weet wat voor maaksel ik heb gemaakt. Mijn sap onlibis maar voor het idee. Want hij doorgrond om meteen naar diepste voor uw wezen. Het dode voor de ati, voor uw ati. Na een abasrotte voor een, voor luku gonaini. Je hoeft te taal. Na moffel voor den die ben de bivou, den profeet voor een, den santa wan voor een. Altijd master gado bavroko. Dat mi de getrouw jegens uno. Mi verloren zonen en mi verloren dochters. U draai kom baka. Luku fawe gonyan ala soort moserei. Ano mi jagu puru in mi koninkrijk. Ano mi jagu puru in mi oso. Pobe ab ala sani bon funyan en dringi. Ube ab bogo blessi. Na onuk mopo ondro mi ai. Na onuk mopo unmi aiwan utaku uwango shi sambo agron tapu di meki. En misab tak bunde ma ogride tu. Dus me wasko unu udraiko hesbiten baka na mi. Mi untrutru papa bika na suma safa yu libe bidin. Na dat na yu werkelike pa. So nte ye yi gron tapu papa na nga yu gron tapu mama a grani. Ma a echte grani. Fiti a onzichtbare papa di saba bijin fu ala libi. Di demante we praise we lofi in da nem fu Yeshua Messia. Di alte di grani na en papa na nga da santa yeye. Lobi wang da we nyan fu giti nyan tok. Want atak luku ay kaden de nou tu de omstandighede pa apuru ini. Sonte i ben fadong a opoyu. Sonte i kiswa mankeri na nga oto na nga bronfits a beskerm you. A sen en yeye e engele fuko omring you so dat i no las libe. Sonte i ben den wan bigi nou tu. A sen wan yeye ko yep you pebe aba nou tu ye kis verlicht. Zonte dat dat ben tegen dat idee ongeneeslijk ziek. Maar op de een of andere manier er is een wonder gebeurd. En dat dat tegen dat ik me denk me aan een oplossing. Kan de want dat dressen me feni. Maar doe een proef naar je even een boom. En dan zang psa adressen doe een vroeg asla aan. Dan je denkt naar dat dat. Je denkt naar dressen. No, kweti. An adressen. Na yeye fu gran Yehova tata di saptak yu yuru no ben chisete hor yu na libi jen grani en tangi no nyan fu jiti nyan no nyan fu jiti nyan bika Yehova ala makti da gran gado inda nem fu Yeshua Mesia a sabita ki te dei opo tempi chinfen e tuka somen noutu somen problema somen skwala. Dan toch ei kar unu ta konami. Konami kon na mina gado di make you. No lolong, no suken dape, no suken dape, no suken so. Kar mi, aksi mi, suku mi, klop, nakatap mi doro. Da yu sa shi taki mi ego langa wa anu jiyu. Es de mi be achi wan boskopu wan prik, wan boskopu. Da mi ben den tjerti, da ei taki. Alt libisu ma we nya heses fagiti nyang wan altate in no to a wang we wan aba kontak na nga gado in no to a wang te bruse de na nga unu te omstandighede nak na udoro te une oesie modo si don jullie zien het niet meer zitten dan pas je tak mijn god waarom heb gij mij toch verlaten ik ben toch uw zoon ik ben toch uw dochter. Weet dan, Jehova tak ai, maar dan, jou mama na nga jou papa di ala juru je vergip den, jou ne luku den na wa ai, i bong den pot dape in wan te huis, da ino draai luku baka na den, ma te jou abi den fanoudu, da je suku de wel.
san aboskopu bentaki yu mama nanga yu papa if ala yuru te ya notu no mo yego klapa den doro ma bunde yi no sab den bunde yi fa jit den veda wan dey wan yuru wan momenti o kong te yo debaka in wan bigi notu in wan ekto notu ta yo go baka fkosuku yepina den avins fa de lobby avans fa de mak yu de bo boy yu tok do taki ala yu no mo te da notu ye kon kari unu suku yepi ma noit ye membre unu ten huda noit ye te de ap de te go y bun da un eshi ve ok tu aboskofu ben tak wasa adag na papa gado tu te u am notu da we membren ma te te alasane go bun to u kosond te u fen welfat u ap sukses u ap blijdschap u ap vreugde da we nyama fagiti nyang da we waka da wins wans ma wan taka ngonu tak ay gado te wan bun gado da luku no da we dra yu fesi da we make sure so lisi so lisi da we verlegen in plaats voor dat amen hij had true want mi ben amen no to I help me wa want to me here attacking maar de meeste van u we lomsa because uno want grond tapu stap dat we ambedi gado uno wanji gado grani uno wanji gado Yehova Adonai Elohim uno wanji agado en grani di afiti uno wanji atani di afiti ma te noutu nak nou doro te rampen en tegenspoed klop nou doro mofo dan uno man pusa doro tapu dat hij brokken kon zien dat hij dedek na poufisi hij abroesek na poufisi a one hope dat we dat God hemelse vader, mijn papa Jezus Christus je mi gado samim to mi ede mi papa, mi gado we gado na wan bon gado de alle tijden oude je genade te karen. Maar karen ook toe in boende. Prijzen ook toe. Je grani en tanje. Verkondig in grootheid. In alle machtigheid. Je ook toe in goede dagen. Die je gewoon huwelijk aan. Wat verbond toe aan. Zal je taki? In voor- en tegenspoed. Zal ik voor u zijn. Ik zet deze ring aan jouw vinger. Als teken dat ik je eeuwig trouw zal blijven. A verbond tus a mesrote nanga yun aftego. In die noot te ja kanker, te ja aids, dan zal ik daar voor je zijn. We are so gado want to. In positieve en negatieve momenten. In bunde en takrude. Die gado grani. Dan loof prijzen. Yeshua Messia. Die kon. En asodu a passi baka fu gona un papa du bek mopo ina ko na krek fe ina osofeng da di u go u binyan ala den agunya nyang den takrusani dan tok we dry fu go baka na en mak na pa mo fa doro ak na pa fi sa ko na krek doro en papa itaki mi jame waktu nu era a win save du a win so wan go shi in gron tapu e fu tek hogri me waktu nu ja ti dem manten I work to you na nga mi fu karen, fu aksen ten goede en ten kwade dagen, dat altijd usatak papa ay, bunde yi da nga mi en mi de nga yu, en takrude yu da nga mi, en mi da nga yu da a verbonds relatie fu yu na nga a hemelse vader, da e tangestan da ataki chonte wisi no kad misrefi wisi no aksi mi, omdat a verbond tude, omdat a verstand stand holding the other last day attacking before you grab me Misa she sa you fa nodu and Misa dape fu stop to you Misa dape fu understand you Misa dia krakti dia fa nodu no broko a himelse verbond na nga you pa no zwijgen no make no was ma tegi taki nom dini gado pardon dini gado habi one biggie blessing. Me no man tak bataka a biggie. And bring me
gado etaki want a yedevi. A yesi di you abano you take you anu pote na den to say one crook to say yesi wadet say yesi. And a sang a yeye abi in da yeye kondre a dat abodir utu a dat apoji unu ti de manting no make no one takru yeye kod you no make no one takru yeye kontang na you tak ye hufatata no de and if I been de if I been de with that de that make asma do tegi takinom brib neni that make a de asma do tegi takinom brib tak gado de na fudi gado de make ember star do stay de was my takangai make a geis a yeye fu weisheid en kennis ko in you e onderscheiding geist di e kon tap you passi fu konji ala sot boskopu bika gado de na wan bon gado en ataki mi ka senwa boskopu di ma tem senwa boskopu di brim mi mi se fo taka nga itu me o make i consensi vroko mo nak nai ati mo make i fit ati sa sme tegi if I club in any club you sa pe ma sa gado puri nai ni you sa ba peto lo pe bende a dipi grebo lo pe bende a ondo do watra pe de ben ka tayi ye ye odi you sa ba busi pe de ben tayi ye ye odi speakri ye ye odi you sa sa de ben du na ngai teki photo chari photo ga presi go make i sma commando hogri diu ti de mantien masla gado for lush you silly I for lush you ye ye I lush you ching I lush you you head libi you geluk you success masla gado genade a kon you te gemoed jen grani en tanyi getuige prijzen masla in da nem fu yeshua hemelse vader deze morgen papa we di grani en tanyi papa we di grani en tanyi papa u mofo u adi no abwotu no fofu kondig you grootheid en you alamakti de papa you na wan bigi gado you na wan gado papa di edu wondru bigi wondru na you na gado papa di safa dondre dondru fafa ye koti na you safa u ati enaki na you safa lefer aniri evroko na you safa u long evroko fau ayesi en son te papa den dinesi toki jikona nga sabi fuden kansi den dine yede toki jikoni nga sabi fuden yede papa na you safa libis my dede na you safa libis my gebore we di ala grani en tanyi fudati Yehova tata en we aksiti de maman tem papa fu komando you santa yeye kraktiko in ala swaki wang papa en we aksiti tutu papa fu bless you we nanga you santa bless you dry ala fluku dry ala takru mofo tron bunji chim papa in da nem fu yeshua santa yeye papa ala sandi libi suma tongo tai fu ogni fa we aksiti de maman tem papa fu lus wi yeye lus wi sili estim pour under commando fu tai en papa you na gado di sa fataye tai you na gado di sa fa lus e lus ti de maman tem papa we taya la ogni in da nem fu yeshua mesia santa yeye e we commando you bless you fu lus kontap ala dem chief you ti dem son de maman tem papa e we vins den ala boom bika you na wan boom kado papa e we di grani en tani fu den gran bigi wonderu vdoko di edu di no wa libis map chino mandu di no wan trawa sonzo you no di den akrakti a opodoro dati amen en gesegende sondag iedereen en vin speye goti de preise masla gado di en grani e fa dui boom no nyan fagiti nyan bika if you forget gado dan na you e kar gado forget you anaso tak dang da sade amen. Brother, you first.

0: broers en zusters. Gezamenlijk danken wij Sisa Mathilda voor haar zondagochtend meditatie. De zieken, de zwakken, de mensen die droevig zijn en de anderen die in een dilemma zitten. Ik wens u alle sterkte. Zometeen ga ik een nummer voor u draaien. Om u een beetje kracht te geven. Het is 8:53. U bent vrij om te bellen 471-4291. Wilt u de Heere loven en prijzen? Ik zie dat de zon begint te schijnen. De Heere weet dat wij warmte nodig hebben. Over een paar maanden. Dat lijkt zo ver, maar heel dichtbij. Dan wordt het weer winter. We krijgen misschien 2 maanden, 1,5 maand, een paar van die warme dagen dat wij denken, sommigen denken van Dotaki, mijn God, gedenk ons. Het is te heet. Konden wij wat ermee doen, hè? Want 2/3 van het jaar, laten we zeggen 80%, is koud. Maar elk jaar denken wij weer in 2 seizoenen. Een zachte winter en een strakke zomer. Ik heb God gedankt onderweg naar de studio, eerst thuis, dat ik weer het daglicht mocht zien, een nieuwe dag mocht begroeten. Ik ben heel erg dankbaar. Er zijn vele mensen die in rouw gedompeld zijn. Vanmorgen, gisteren. En zo gaat het maar door. Ik mag blij zijn dat ik naar de studio kon komen om het programma te presenteren. Om weer bij de levende te zijn, om u te begroeten. Zoals Sisa Mathilda net zei, bij de bemoediging, in leven en welzijn, in blijdschap en in droefheid, gedenk de Heere. Gedenk de Heere in alle tijden. Een heel goede morgen, wees welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen, broeder Rufus. Een gezegende ochtend voor u.
0: Een heel goedemorgen, de zondagsengel.
1: Ja, je spreekt met zuster Elfriede hier.
0: Ja, wees welkom.
1: Dankjewel. Ik wil jou en je familie een gezegende zondag toewensen. Ik wil Sisa Mathilda bedanken ook voor het mooie gebed, krachtig gebed. En ik wil iedereen die op luisteren is, wil ik groeten. Ik wil vandaag even kijken, wil mijn kleindochter feliciteren. Ik feliciteer mijn zoon en mijn schoondochter, Marcia en Bervel, met hun dochter, die vandaag jarig is. Ik wens ze God zegen en zegen ook voor mijn kleindochter. En dan wil ik iedereen die jarig is verder, wil ik allemaal feliciteren en ze een mooie dag toewensen. En dan wil ik iedereen die ziek is, wil ik ook heel veel sterkte toewensen. Ik wil Banasi heel veel sterkte toewensen, want ik hoor dat hij ziek is. Ik heb hem ook lang niet gehoord. En nou, ik wil alle mensen die ook iemand verloren hebben in deze dagen, wil ik heel veel sterkte toewensen in deze donkere dagen. Ik zou zeggen de groetjes aan iedereen. Ik wil Hortense Kreesburg de groeten doen. En ik wil verder iedereen de groeten doen. Mevrouw Koenders en alle anderen, meneer Creton. En ik wil een klein gebedje doen van het gebedje van deze dag. En dat broeder Roefers, ja hè. Dat kan nog hè.
0: Graag.
1: Want dus we moeten bidden voor elkaar wat Sisa Mathilda zei. Ik wil Sisa Mathilda ook hartelijk danken alsnog. En dan ga ik ook een gebed voor deze dag doen. God onze Heer, leer ons op tijd van uw genade herkennen. Deze dag die gij ons geeft om goed te maken wat wij verzuimd hebben. Om terug te keren tot u, Vader. Verdrijf duisternis uit ons hart en laat uw licht verschijnen in ons leven. Help ons naar uw toekomst te leven en uit te zien naar wat nog groeien kan. Sorry. Als wij de goede tijd van gebruiken die zij ons geeft. Laten wij de tijd gebruiken die zij ons geeft om goed te leven met elkaar. Amen. Dat was het, broeder Roefers. Een gezegende ochtend. Ik doe ook de groeten aan mijn zusjes, broers en verder alle familieleden. En dat was het, broeder Roefers. Dank je wel.
0: Dank je wel, mijn waarde zuster. Voor u ook een gezegende dag.
1: Dank je wel, alsjeblieft. En een mooie zondag, hè?
0: Thank you.
1: Alsjeblieft.
0: Een heel goede morgen, Wies. Welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen, meneer Roefers, de heer Marcel.
0: Goedemorgen, meneer Marcel.
2: Jawel, goedemorgen, meneer Roefers. Ik ben nog maar prefusie van Mathilda en mij aan Wies. Alles wat liefde volgende week toe. Dat was het.
0: Ik dank u. Niet het vele is goed, maar het goede is veel.
2: Dat is het.
0: Dank u wel. U ook, ja? U ziet het, hè? Vandaag. Bid u voor een ander. En morgen. Zullen anderen voor u bidden. Notu. Da alas madoro. En ik contact hier Tamara midayu. Tide net midayu. Ik kon gewoon. Tadinayu. Eerste stand zei. Maar migado. Waarom ik zei de mee? Wel, dat attende no. Voor bigi want trouwang. Want dat want trouwang kan bigi to. Gebruik dit moment. Voor dat gado tangi dat iwitje. Een heel goede morgen, wees welkom in de uitzending.
3: Een heel goede morgen. Mijn lobby brada Rufus L. Hoe gaat het met u?
0: Een heel goede morgen, lobby Sisa. Hey, go.
3: Odinala C. Askin nog lekker. Wan weer gevoel me abi. Om nee geef op. Merip alasan in kado hanu.
0: Dat nato. Dat nato.
3: Ja. Also brother Rufus, mi belo ba begi ook to fu sa Mathilda dan wan sa sa metak ala dei. Te sama odinala sei brother nga sisa. Te sama eli bi bu nga yu. Nenya figi yu mo fro. Nenya figi yu mo fro. And that make me attack him brother Rufus. Sisa Mathilda etak e trapasi mesek odi ook to geeng. Tak no for wakti fu asma di edo yo. Meyes Euroko sota asma di ep di medu. Na emu gimare eka da hand. Temeke watrafa dringi. Na emu gimi watrafu mi dringi ook to. Begrijpt u?
0: Ja. Nelo
3: kwaad met kwaad vergelde. Maar zo'n ting. Sama enya figi demo po. Brother Rufus, ik heb een gebed en een lied. Misschien weer iemand nee, geef op. Ja, ik neem u mee in mijn gebed. Ik neem mezelf en mijn gezin ook mee in mijn gebed. Ambrabasi en crew, Dendi en Brebi, mee tek ook toe in mijn beggy. De braden zijn naar Gedum, ook toe met ik mee in mijn beggy. De signore, Jasuel Abrawatra, Asiana, is Asiana met ik dala ook toe mee in mijn beggy. De Sikiwang die daar atoos, zowel naar Oso. Ook toen met ik mee in mijn beggy. Ja. De jarige. ook toen met het mee in mijn baggie. Oma en Max. Papa Max ook toen met op 100 jaar. Ja, dan ga ik gadewani. Met het. Die is ook jaren geweest. Neem ik ook mee in mijn gebed. Ja. De van jij voor. Ik heb Alfrede ook net gehoord. Ik neem haar ook mee in mijn gebed. En haar een kleindochter. Ja. En Dendi Laswalobiwang. Sterkte allen in deze donkere dagen. Jeff Pekorny. Bootsy. Mirjam Bernardine. Familie Becker. Ja, familie Pekorny. Dene Furu. Met de kwalamala mee in mijn biggie. Ja, Jeff, mijn broertje, rest in peace. En thanks voor al Bootsy. Milo Biwang, ook toe, mijn broertje, rest in peace. En thanks voor al. Ja, God weet alles. Witte tana hemel. Je neemt moeder Santa. Je kon de mukong. Je wani, mugodor na grond tapu. Solekina hemel. Give it the day, then yan fubi. Give it pardon, fubi ogri do we do. Soleki we to give pardon, then suma disi do we ogri. No make we come, na ini tesi. Ma pulu we, na da ogri wang. Bikasi, ala kondre da for you, and ala trana, na glory da for you. Tego, amen. De familie Maknak neem ik ook mee in mijn gebed. Ja? En de familie Spier. Nanga Lassi. Goede lobbywang. Nelleke Maknak. Zus van mijn zwager. Sifrit. Meisje, rest in peace. Ik was gisteren nog naar de crematie. Hoe steun mijn zwager. Nanga a familie. Rest in peace, Nelleke. And thanks for all.

0: zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Alsjeblieft, Lobby Brada roepen.
1: Dankjewel, mijn waarde zuster. Zo zie je maar.
0: Ja.
1: God,
0: God
1: heeft een, God heeft een ieder gezegend met talent. Ja, awai singi, atrawai lezi, atrawai skrivi. Maar we zijn God allemaal dankbaar. Ja? Abo lobby sisa. Ik spreek je.
0: Ja.
1: Dank je.
0: Ja. Baba.
1: Een heel goedemorgen, Wies. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, brother Rufus, met Talita.
1: Goedemorgen, zuster Talita.
2: Ik groet iedereen.
1: Bedankt, trouwens, ja, bedankt voor het wachten.
2: Geduld is een schone zaak, zeggen ze toch?
1: Ja.
2: Ja. Brother Rufus en iedereen, Abrawatra was toe. We zijn door God en voor God geschapen. Zolang we geen rust vinden in God, zal ons hart altijd onrustig zijn. En een diep verlangen hebben dat niet bevredigd kan worden door aardse pleziertjes. Daarom moeten we stilstaan. We moeten stilstaan en nadenken. Zolang de jonge man in de gelijkenis van Lucas 15, u kunt het lezen, zodat wij ook tot onszelf komen. We moeten leren onszelf in Gods licht te zien. Dat wil zeggen, zoals we werkelijk zijn. Vervolgens moeten wij terugkeren naar God. Hij zal ons met open armen ontvangen. En daarom zeg ik, spreek de woorden van God. Spreek goede woorden. Geen dotakie. Ik zing even nog een kort lied. De mensen zijn gelijk de baren, maar Jezus trouw houdt eeuwig stand. Hij wil voor vallen mij bewaren en leidt mij voort aan zijn hand. Neem wereld, zeg u

0: woorden van groot voor mij. Zijn dierbaar bloed heeft mij gered uit al mijn noden. Mijn zonden aan het kruis geboet. Neen wereld bent u geen vrug moe. Behoor mijn heiland eeuwig toe. Ik ben blij met deze woorden, want als je ziet wat mensen je vroeger gedaan heeft of mij gedaan heeft, dan denk ik van, oh, het is goed als je God leert kennen en die weg blijft bewandelen. Sommige mensen moeten eerst helemaal vastlopen voordat ze hun verstand kunnen gaan gebruiken. De houding van de zoon was gebaseerd op een verlangen vrij te zijn en te leven zoals hij dat wilde. Dat verschilt niet zoveel van de verlangens van de meeste mensen tegenwoordig. Dus laten we leven in het licht van Jezus. Dat was het, Brada Rufus. Zo zo bless je en ga zo door met uw werk. God zij met u.
1: Ik dank u, mijn waarde zuster. Voor u ook een gezegende dag. Ja. Broeders en zusters. Ik ga eindigen met een nummer. Voor degene ter condoleance, voor degene die ons voor zijn gegaan. Het zij je broeder, je zus, je vriendin of je vader, je moeder of wie dan ook. Namens het hele Mat Media Team zeggen wij gecondoleerd aan een ieder. En in het bijzonder de broeders en zusters van Veritas Lodge, de Jewels. Met het heengaan van hun waarde zuster. Gecondoleerd en God bless.

Broers en zusters, ik dank u voor uw luisterend oor. We zijn aan het eind gekomen van dit programma, Psalmochtend. Ik hoop dat u er heel veel aan gehad hebt. Verder wens ik u een gezegende dag. En mogen God u zegenen en begeleiden. Vergeet niet te bidden. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz en volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Ontdek je plek en vind je kracht.
4: Hoi Amsterdam Zuidoost. Deze zomer organiseren we samen met bewonersvereniging Nellestein en Buurthuizen Zuidoost voor het allereerste Nellestein Kinderdagen. Op 4, 5 en 6 augustus kunnen kinderen van 7 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan 3 dagen vol sport, muziek, creativiteit, leuke workshops en natuurlijk heel veel plezier. Ken jij een kind dat hierbij moet zijn? Meld je dan snel aan via yourpillars.org/nellesteinkinderdagen. Ik herhaal, yourpillars.org/nellesteinkinderdagen. We hopen jullie allemaal te zien deze zomer bij IKC Brasa in Nellestein.
5: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Nogmaals, een heel goedemorgen aan alle luisteraars, waar u zich ook bevindt. Ik begin altijd de groetjes aan de dames, onze senioren, de zieken en de heren. Ook aan alle collega's, dames zowel de heren. En de collega's die ook werken op Caribbean FM, dat zijn de collega's van de andere radiostations. Ik groet u allen. Welkom bij het programma. U vraagt en wij draaien. Mijn naam is Rufus Uyl. Ik begon met wat liedjes over Suriname, Paramaribo. Het is nooit te veel, een beetje verering van ons thuisland.

Voordat ik verder ga, wil ik de groeten brengen aan alle moeders. Niemand uitgezonderd. Alle moeders. Alsjeblieft.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

Familiebericht Henriette Heloïse Dijks, Jetje. Met groot verdriet delen wij u mede dat onze lieve moeder, oma en overgrootoma, Henriette Heloïse Dijks, roepnaam Jetje, op 11 juli 2026 is overleden. Ze werd geboren op 20 september 1943. Zij laat achter haar dochter Patricia Tolel, haar schoondochter Heidi Struiken, haar kleinkinderen Gilbert Zandgrond, Patricia Tolel, haar schoondochter Heidi Struiken, haar kleinkinderen Gilbert Zandgrond, Eldridge Tolel,

van Dela Arenapoort, Hoornboeg 1 te Amsterdam. Aansluitend zal zij door weekenddoedragers worden weggedragen en in besloten kring worden gecremeerd. Correspondentieadres Albaniëstraat 39, 1362 JS Almere. Namens de familie Tolel. Radio Mart condoleert de nabestaanden met dit groot verlies en wenst hem heel veel sterkte toe.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja, maar ja, dit nummer heet Nahem, Nahem. Inom taken tori, no soy okis koko benen mofo. Ik ga zo meteen eindigen, dan neemt Jerry over met het programma, u weet het wel, hè, met Glenn samen. Ze waren ook hier in de studio een keertje geweest, hoor. Ik kon de odo ara.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Een spookrijder heeft vanochtend rond een uur of zes een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Volgens de politie is het een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en de twee passagiers kwamen met de schrik vrij. De beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd bij de botsing op de A1 en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel verkeershinder. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten. Hij verwondde hem met een steekwapen. De gewonde vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en is overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. De Zwitserse recherche is op zoek naar getuigen van het steekincident. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Mart. Radio voor, door en met u.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for takeoff? Fasten your seatbelt.

0: Dis Mart. Alangata
1: 40, 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek Je Plek. En vind je kracht.

Hele goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Radio BTA via Maat Radio, Salto Caribbean FM. Hele goedemorgen, luisteraars. Welkom bij Radio BTA via Maat Radio, Salto Caribbean FM. U luistert vandaag weer naar een uitzending van Radio BTA, mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek. Mijn naam is Cressita Cairo. En

0: daar en actief aanwezig is. Vandaag praten wij over een belangrijk thema. Ontdek je plek. Niet alleen praten over wat mensen hebben meegemaakt, maar vooral over kracht, ontwikkeling, herstel, verbinding en de toekomst. Want ieder mens verdient een plek waar hij of zij zich gehoord, gesteund en welkom voelt. Luisteraars, vandaag willen wij u meenemen in de activiteiten van Stichting Ontdek Je Plek voor juli tot en met december 2026. Er wordt veel ontmoeting, jongerenactiviteiten, creatieve workshop, radio BTA, begeleiding, hersteltrajecten en praktische ondersteuningen. Onze boodschap vandaag is helder. Je bent welkom, je hoort erbij, je mag groeien. Stichting Ontdek Je Plek. Wie zijn wij? Stichting Ontdek Je Plek is een warme ontmoetingsplek in Amsterdam-West. Wij zijn er voor mensen die opnieuw richting, rust, verbinding en vertrouwen willen opbouwen. Bij ons gaat het niet om blijven hangen in wat je is overkomen. Het gaat om jouw kracht, jouw stem, jouw ontwikkeling en jouw toekomst. Mensen kunnen bij ons terecht voor een luisterend oor, praktische ondersteuning, sociale verbinding, jongerenactiviteiten, creatieve activiteiten, begeleiding en doorverwijzingen. Onze vaste locatie is Stichting Ontdek Je Plek, Jan Eversenstraat 737 tot 739 in Amsterdam-West. Onze inloopmomenten zijn op woensdag, donderdag en vrijdag. Mensen kunnen langskomen voor informatie, registratie, een hulpvraag of gewoon een goed gesprek. En luisteraars, het belangrijkste is, u hoeft het niet alleen te doen. Soms begint herstel niet met een groot plan, maar met één gesprek, één kop koffie, één veilige plek en één stap vooruit. Mensen, ik raad u aan, als u behoefte heeft aan extra begeleiding of een luisterend oor, kunt u echt altijd contact opnemen met Stichting Ontdek Je Plek.
1: Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.

luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek. En vind je kracht.

0: 7, 8, 9, 4, 6, 3.
1: Spreek uw bericht in na.
2: Hallo?
3: Hele goedemorgen, Naomi. Welkom in de uitzending.
2: Ja. Hi. Oh jeetje. We zijn nog vroeg in de uitzending. Even kijken hoor. Zou jullie alsjeblieft. Ben ik hoorbaar? Even kijken hoor.
3: Ja.
2: Zouden jullie alsjeblieft naar het schema kunnen kijken? En dan zien jullie dat er een ander tijdstip staat.
3: Oh, oké. Okay. Ja.
2: Ja?
3: Yes.
2: Is goed. Dat is goed.
3: Je zegt, waar zal ik...

0: Ja, luisteraars, welkom bij Radio BTA, Belastingtoeslagenaffaire. En ik praat altijd over belastingtoeslagenschandaal. En ik zit niet alleen op deze ochtend. Ik ben er net gearriveerd. En ik zit met Gracita Cairo. En natuurlijk, we gaan straks overschakelen op deze ochtend. Trouwens, mijn naam is Glenn Kotfried, voor de mensen die me niet kennen. Ik groet u vanuit de studio's. En ik groet u ook namens onze technische man hier in de studio. We hebben het dus straks over van de organisatie. Ontdek je plek. Hoe ziet die organisatie eruit? Wat is het precies wat ze doen? Wat beogen ze en wat hebben ze als missie? Wat hebben ze als visie? En we gaan het enigszins hebben met Gracita Cairo over de missie en de visie van deze organisatie. En straks dan gaan wij dus telefonisch contact opnemen met een van onze vaste gasten hier in de studio. Niemand anders of onze medepresentatrice. En dat is niemand anders dan Naomi Belgrave. En we gaan het met haar hebben over een aantal andere zaken. Maar laten we dus een... We hebben dus straks om 11:30 gaan we praten met een, mevrouw Naomi Belgrave. Ze is nu op het veld, op het Kwaku Festival. Laat mij u ook zeggen, ook op het Kwaku Festival heeft Ontdek je plek een kraam. En van daaruit wordt de organisatie ook gepromoot en gepresenteerd door een aantal van de vrijwilligers, een aantal medewerkers, die in elk geval mensen informeren over datgene waar deze stichting voor staat. We zitten dus, zoals eerder gezegd, met mevrouw Gracita. En ik heb begrepen, Gracita, dat je iemand hebt verloren, een dierbare.
1: Ja.
0: Dus vanuit deze plek wens ik je heel veel sterkte. En ook namens de stichting onze condolences. En ik prijs het zware dat je ondanks dat wat jou is overkomen toch nog hier bent in de studio.
1: Klopt.
0: Dankjewel voor jouw aanwezigheid.
1: Ja, geen dankjewel. Dank. Dus mijn moederzus, mijn tante, was een sterke vrouw. Ondanks alles ging ze altijd gewoon door. Dus die kracht heeft ze mij ook gegeven om hier vandaag hier te zijn.
0: Oh, geweldig dat je er bent.
1: Ja.
0: Ja. We gaan het toch hebben over de visie. Want je bent een van de vaste, zeg maar, vrijwilligers van Stichting Ontdek je Plek. Vanuit jouw blik, wat is eigenlijk de visie van Ontdek je Plek? Wat zijn de doelen die ze precies beogen? Kan je mensen thuis, die naar ons luisteren, enigszins inzicht geven wat de doelen zijn van Stichting Ontdek je Plek? Wat denk jij vanuit jouw eigen visie en mening over de doelstellingen van Ontdek je Plek?
1: Als ik het zo bekijk, is de naam zegt het ook, Ontdek je Plek. Dat wil zeggen dat je moet werken aan jouw herstel. Je kunt niet in het verleden blijven hangen. En Stichting Ontdek je Plek die zorgt daar ook voor, met alle begeleiding, ook voor de jongeren tot aan de ouderen. Dus dat ieder komt wel aan bod. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, ook workshop en trainingen, zodat je toch weer ook echt in een herstelproces terechtkomt.
0: Ja.
1: Kijk, in een herstelproces heb je ook een rouwproces. Een rouwproces is niet alleen wanneer iemand overleden is. Een rouwproces kan uit van alles ontstaan. Met trauma's, noem maar op.
0: Ja.
1: En ik zeg altijd, de visie die ik heb en wat ik uit kan halen bij Stichting Ontdek je Plek, is een moment dat je even stilstaat en even terugblik. Dus als je reflecteert dan. Dat je dan toch weer naar de vooruitzichten moet kijken.
0: Ja, ja.
1: Waar was ik toen en waar wil ik naartoe?
0: Als ik je zo hoor praten, dan hoor ik je toch zeggen van... als het gaat om dat wat er is gebeurd... er zijn mensen beschadigd.
1: Klopt, ja.
0: Mensen hebben het vertrouwen kwijtgeraakt.
1: Ja.
0: In zeg maar dat wat men noemt een rechtvaardigheid. Ja. En mensen hebben soms misschien vanwege dat wat ze hebben moeten doorstaan... het vertrouwen verloren.
1: Klopt.
0: In zeg maar... misschien het leven of de maatschappij. En dat zijn dus de aspecten waarvan jij zegt... dat is wat de stichting doet.
1: Ja.
0: Als het gaat om heling.
1: Klopt.
0: Oké. Hoe ja, ziet het volgens jou eruit?
1: Het is om eigenlijk jezelf... je gaat jezelf ontdekken.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, wat... wat speelt er allemaal in mezelf? Kijk, bij sommigen is het ook het moment dat je jezelf verliest. Je houdt niet meer van jezelf. Of je vindt jezelf, als je in de spiegel kijkt, vind je jezelf misschien niet mooi. Je hoort wel van anderen van, ja, je bent een mooie vrouw, of je bent een mooie man, of je bent een mooi kind, of wat. Maar als je naar jezelf kijkt, dan denk je van, ja, men kan zoveel zeggen. Maar klopt het wel? Dus ik denk dat je in jezelf moet keren.
0: Terug naar jezelf.
1: Zelf, echt terug naar jezelf. En,
0: die kracht herwinnen.
1: Klopt, maar kijk, jezelf kijken, soms in een bepaald proces, alles wat wij meemaken, als je teruggaat, want je kijkt niet alleen naar de mens, je kijkt ook naar het geheel.
0: Mm-hmm.
1: En op een energetische manier, dan ga je ook kijken van wie staat er achter jou? In wie heb jij eigenlijk vertrouwen? Snap je? En dan zou je kijken van, we beginnen bij de ouders, jouw eigen ouders. Waar stonden die? Wat heb je daaruit meegekregen? Wat voor soort blokkade zit er? Weet je, als je daar al aan begint, kun je jezelf ook wel healen. Ja, met behulp natuurlijk van de professionals, mensen die echt voor je openstaan. Dus ook iemand hebt die je kan vertrouwen, dat je hart gewoon openstelt.
0: En dat is eigenlijk zijn de zaken die jij, want je bent zeg maar ook als gedupeerde, heb je ook gebruik gemaakt van dat wat er...
1: Klopt, maar kijk, ik zie mezelf niet als een gedupeerde. Ik zie mezelf als een overlever. Ik had moeten overleven om te kunnen leven.
0: Ja.
1: Had ik dat niet gedaan, zat ik vandaag hier ook niet.
0: Ja, ja. Maar eigenlijk, je zegt, je bent geen gedupeerde, maar een gedupeerde is natuurlijk iemand die schade heeft ondervonden.
1: Ja, tuurlijk. Ik heb schade ondervonden,
0: ja.
1: Als ik zo bekijk. Maar aan de andere kant zeg ik ook, ik ben een overlever.
0: Ja, je hebt het kunnen overwinnen.
1: Ja.
0: Nu ben je voelt jezelf geen gedupeerde meer. Om het maar even zo te zeggen.
1: Ik kan niet blijven stilzitten of staan op dat wat het verleden. Tuurlijk, het heeft heel veel schade gereden.
0: Mm-hmm.
1: Voor mezelf, mijn kinderen, mijn gezin,
0: ja,
1: ook
0: ja.
1: Iedereen om me heen, familie,
0: ja.
1: Weet je, maar er komen dan toch wel momenten waar je ook echt stil gaat staan van, hey, natuurlijk heb ik ook de hele tijd te gelopen zeg van, oké, waar ga ik, waar sta ik, waar moet ik beginnen, bij wie moet ik hulp zoeken?
0: Mm-hmm.
1: En je hoort zoveel, maar je moet voor jezelf de juiste keus gaan maken ook. Want je kijkt, je kan naar de psychiater of psycholoog gaan, dan loop je al 10 jaren, maar dan...
0: Ik denk dat je hem op stil moet zetten.
1: Ja.
0: Misschien is het beter. Want,
1: ja, dat heb ik al.
0: Ja.
1: Maar dan merk je ook van, het is toch niet dat wat ik wil. Want een psycholoog of psychiater, die kijkt eigenlijk gewoon naar de persoon.
0: Mm-hmm.
1: Wat zij stellen indicatie op. En de psychiatrie die schrijft wat medicatie voor en that's it. Maar de problemen zelf echt van binnen. Tuurlijk, dan heb je allerlei sessies. EMDR, noem maar op. Maar toch ergens van binnen voel je gewoon dat het niet...
0: Misschien niet voldoende is om je te helen.
1: Nee, precies. En dan ga je... Je gaat het verder zoeken.
0: Ja, ja, ja.
1: Toen
0: ja.
1: Ik meedeed met een training... kwam ik daarachter... hadden zij... een familieopstelling...
0: Okay.
1: aangeboden.
0: Ja, ja.
1: En daar begon echt mijn healing.
0: Dus eigenlijk hoor ik je bijna zeggen... van kijk... een gedragsdeskundige... psycholoog, psychiater of wie dan ook,
1: ja.
0: Daar kan je natuurlijk mee in gesprek. Maar jij geeft aan dat eigenlijk bij die familieopstelling, dan krijg je eigenlijk een stukje een community building.
1: Ja.
0: Een kleine gemeenschap waarmee je verbonden voelt.
1: Klopt.
0: Om te gaan werken aan, zeg maar, dat, die daadwerkelijke heling. Heeft dat bijgedragen?
1: Heeft dat bijgedragen. Niet alleen dat, maar ik ben ook bij een ja, hoe zal je het zeggen, een iemand die ook wel energetisch werk verricht. Mm-hmm. Dus systematisch. En dat was ook een heel lang proces.
0: En hoe ben je geadviseerd om zeg maar gebruik te maken van die methode als het gaat om die familieopstelling? Of is het zelfs...
1: Nou, eerlijk gezegd, ik had er niet zoveel geloof in.
0: Oh.
1: Nee, ben ik eerlijk in. Ik had er niet zoveel geloof in. Ik zat erbij, ik denk van ja...
0: Het zal wel. Ja.
1: Totdat ik...
0: Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben ook een van de mensen die heel sceptisch keek
1: ja.
0: Naar familieopstellingen. En eigenlijk, ik begreep er niet zoveel van.
1: Hmm.
0: En als je dat zo zegt, van ja, ik had er geen geloof in.
1: Nee, want weet je wat is, je ziet de repatrianten, die zich dan wel voordoen, weet je, ieder neemt zijn plek, want dan heb je... de persoon waar het over gaat. En dan heb je echt de repatrianten. En ik zat daar en ik keek. Ik denk van, ja, die doen zeker wat... Ja.
0: Acteerwerk.
1: Precies. Totdat ik zelf als repatriant daar stond.
0: Oké. Okay.
1: En toen besefte ik van, het is geen acteerwerk.
0: Het is dat je daadwerkelijk, ja. Zeg maar... Ik heb niet de deskundige naam of ik heb niet de deskundigheid... om te benoemen wat er dan precies plaatsvindt bij de repatriënten die een aantal zaken moeten beleven.
1: Ja.
0: Dus, maar ik weet wel dat het zeer intensief is en dat het heel oprecht is dat wat er gebeurt in een opstelling.
1: Ja.
0: En want mensen die daaraan meedoen moeten dus daadwerkelijk zich committeren aan het belang van degene die zeg maar geheeld moet worden.
1: Ja.
0: Dus ik weet dat het niet zomaar iets is. Dus, maar dat is iets wat je dus op een positieve manier hebt ervaren.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Heeft de stichting ook die mogelijkheid om dat soort dingen aan te bieden aan mensen?
1: Nou, ik denk dat heel binnenkort wel zover zal zijn. Er is wel een deskundige. Meneer Erwin Sleur.
0: Erwin Ment.
1: Of Ment, ja.
0: Ja, Erwin Ment, die ken ik, ja.
1: Ja, die, daar heb ik wel een goede ervaring mee eigenlijk.
0: Oké.
1: Ja, tijdens het ontwikkelingsweekend was dat wel ook weer een eye-opener van, hè, wat mist er en wat zou je echt ook willen en hoe ga je ook weer met je kinderen om? En kijk, vaak zeggen ouders van of willen niet echt naar hun kinderen luisteren, maar het belangrijkste is om naar je kind te luisteren.
0: Mm-hmm.
1: Weet je wat een kind zegt?
0: Ja, ja, om dat kind ook serieus te nemen, want het is gewoon persoon.
1: Ja, en een kind die, als je een kind niet serieus neemt, die vaak, voelt zich vaak dan buitengesloten. Die denkt van, die gaat het dan wel weer ergens anders zoeken, want mijn ouders luisteren toch niet naar mij.
0: Oké, okay. Is interessant. Ik zie dat de tijd aangebroken is om contact te zoeken met Naomi Belgrave. Die is op het Kwakkoeveld en van daaruit gaat ze ons informeren als het gaat om dat wat er allemaal plaatsvindt.
2: Goeiedag met Naomi.
0: Dag Naomi. Je bent in de uitzending op deze ochtend. En je bent op het Kwakkoe-festival, als ik het goed begrijp.
2: Dat klopt. Ik ben vandaag... goedemorgen, luisteraars. Onze trouwe luisteraars. Goedemorgen, nieuwe luisteraars. Ik ben Naomi, live vanuit het Kwakkoe-festival. Vandaag in de uitzending op uw radio.
0: Geweldig. En misschien kun je de mensen vertellen waarom is Naomi Belgrave op het Kwakkoe-festival? Wat heeft dat te maken met de stichting Ontdek Je Plek? Kan je ons vertellen?
2: Ja, absoluut. Dat kan ik zeker. We zijn op het Kwakkoe-festival, stichting Ontdek Je Plek, omdat we natuurlijk niet alleen willen praten over de radio met de mensen, maar ook gewoon nu persoonlijk naar de mensen toe komen. We praten dan over de kracht, ontwikkeling, herstel, verbinding en de toekomst. Onze motto is natuurlijk: ieder mens verdient een plek waar hij of zij zich gehoord voelt, gesteund voelt en welkom voelt. Hier op Kwakkoe bij Stichting Ontdek Je Plek op het terrein van Laspang. Verwelkomen we iedereen gedupeerd. En hier kunnen ze dus ook echt terecht voor alle vragen aan de stichting, zeg maar. En ze kunnen vrijblijvend langskomen voor een gesprek, informatie over de stichting, aanmelding, registratie en uitleg over de activiteiten. We zijn hier natuurlijk niet alleen om folders uit te delen, maar vooral om echt contact te maken. Dus onze boodschap voor de festivalbezoekers van Kwakkoe Festival: kom gewoon langs. U hoeft geen perfect verhaal te hebben. U hoeft ook niet alles te weten. Wij luisteren, denken mee en helpen u stap voor stap verder.
0: Okay.
2: Dus, en natuurlijk, kijk, Stichting Ontdek Je Plek is er om mensen te helpen hun kracht, richting en eigen plek terug te vinden.
0: Het is toch belangrijk, denk ik ook, Naomi.
2: Ja.
0: Want mensen, het Kwakkoe Festival is natuurlijk een festival met heel veel kraampjes, heel veel leuke plekjes. Maar het zou goed zijn als mensen precies uitgelegd krijgen waar ze contact met jullie kunnen opnemen als ze op het festival komen. Waar staan jullie precies?
2: We staan op het terrein van Laspang. Naast de barbecue stand in de inham, precies naast de barbecue stand van Laspang, staan wij. Het is een witte tent, je gaat onze banner zien. We zijn zichtbaar. Dus tegenover de container van Kwakkoe, waar mensen hun kaarten kunnen halen, bijvoorbeeld om hun consumptiekaarten kunnen halen, kunnen kopen. Dus we zijn wel in de inham, maar we zijn wel zichtbaar. Naast de barbecue stand van
0: Laspang. Dus naast de barbecue stand van Laspang, daar staan jullie dus. Hoe zijn de mensen van de stichting gekleed? Waaraan zijn ze te herkennen?
2: We zijn herkenbaar aan onze witte t-shirts met onze logo aan de achterkant van Ontdek Je Plek. En op de borst ook onze logo Ontdek Je Plek.
0: Oké. Okay. De komende maanden van juli tot december, heb ik begrepen, heeft de stichting een aantal activiteiten gepland. Zou je ons willen vertellen, wat zijn de activiteiten die er komen de komende maanden? Wat gaat de stichting precies doen?
2: Ja. Als eerste wil ik het even hebben over de activiteiten die momenteel plaats, die de afgelopen week plaats hebben gevonden op het Kwakoeveld. Want los van de activiteiten die er nog moeten komen, waar ik het zo duidelijk over ga hebben, zijn er ook hier bij ons in de stand activiteiten waar mensen aan kunnen deelnemen. En we hebben afgelopen, of ja, gisteren hebben we dan workshop Vision Mission gehad. Wat houdt Vision Mission in? Is dat men een moodboard maakt. Waar was je in het leven? Waar sta je nu in het leven en waar ga je naartoe? En de aanloop was heel mooi. Het was groot. De mensen hebben echt lekker geknutseld. Met gezinnen, met kinderen, volwassenen. En ze hebben genoten. Weet je? En ja, heel veel kwamen op tot de conclusie van, hey, ik ben nog niet waar ik ben, maar ik kom er wel. Snap je? Dus men heeft hier ook heel wat over zichzelf kunnen ontdekken. En daarnaast hebben we volgend weekend hebben we een workshop hoeden maken, tassen maken met draden. Kunnen mensen zich ook voorop geven via onze website www.ontdek-je-plek.nl. En daarnaast zijn we natuurlijk voor alle informatie, vragen, wat dan ook, kunt men hier altijd bij ons terecht. Met betrekking tot de programma's die de komende maanden zullen volgen, de activiteiten, tot en met december, is het natuurlijk de ontmoeting en inloopmomenten, de intake, registratie en begeleiding. Er zijn nog jongere activiteiten, die zijn dan op de zondag voor de jongeren. En we hebben ook creatieve workshops, kleren leren maken. Hey, zijn er mensen die geïnteresseerd zijn om zelf kleren te leren maken? Meld je aan via de website. Vul je aanmeldformulier in of contactformulier in. Geef je op en kom lekker op de dinsdag kleren leren maken. Daarnaast hebben we natuurlijk ook onze eigen radio BTA. Die ook tot december voort zal gaan om de 2 weken. Wij zullen voorlichtings- en netwerkbijeenkomsten hebben. We hebben ook 2 weken geleden hebben we ook een netwerkbijeenkomst gehad. Dat is voor iedereen die geïnteresseerd is in wat wij doen. Wat doet Stichting Ontdek Je Het Plekje? Wil je dat gewoon persoonlijk meemaken? Kom naar zo'n netwerkbijeenkomst. Ook hiervoor kan je de contactformulier op onze website invullen. Nemen wij contact met u op. Er zijn hersteltrajecten vanaf september en ja, praktische ondersteuning en warme doorverwijzingen. Loop je tegen issues aan waar wij zeg maar de expertise niet in huis hebben, dan verwijzen we u door gewoon op een professionele manier naar een derde, vierde partij die wel deze expertise in huis heeft. Natuurlijk is de zichtbaarheid en outreach tijdens Kwakoe belangrijk en daarom staan wij dus ook hier op het Kwakoe Festival.
0: Dus eigenlijk om de laagdrempeligheid te vergroten?
2: Absoluut, Glenn. Helemaal.
0: Ja. Ik ben toch benieuwd, want de activiteiten die te maken met jongeren zijn toekomstgerichte activiteiten. Kan je ons enigszins inzicht geven als het gaat om die activiteiten, de aanpak en de manier, of tenminste enigszins inzicht geven in de programma's die er zijn ontwikkeld om deze jongeren verder te helpen? Kan je ons daar een beetje inzicht in verschaffen?
2: Ja, ja, ja. Zeg maar, er zijn programma's voor jongeren, zoals bijvoorbeeld Money Game. Dat is zo'n programma die vanaf september zal starten, waar jongeren zich kunnen geven. En dan zullen ze...
0: Hoe heet het? Money Games?
2: Money Game. Money Game.
0: Oké.
2: Okay. Zij zullen dus, zeg maar, investeren in een bedrijf voor 5 à 6 maanden. En dan aan het einde van de rit leren ze in het proces leren ze hoe zeg maar een bedrijf te runnen, hoe de groei, financiële groei eraan toe gaat en alles wat er omheen gaat in een bedrijfje. En aan het einde van de rit, als ze het goed hebben gedaan, dan krijgen ze hun inleg plus nog extra erbij.
0: Oké, dat is een hele
2: En dat doen we natuurlijk zodat ze kunnen leren groeien, waar ook de vertrouwen als fundering staat en zelfzorg en bouwen aan hun eigen supportnetwerk en dat ze ook kunnen plannen voor later.
0: Oké, dus echt toekomstgerichte activiteiten waar jongeren in elk geval op basis van een lange termijn visie, zeg maar, hun leven op een bepaalde lange termijn visie invulling geven aan een economisch leven. Om het maar even zo te noemen.
2: Precies. Willen de jongeren deelnemen aan het jongerenprogramma, kunnen ze zich gewoon aanmelden via info@ontdek-je-plek.nl of jongeren zijn tegenwoordig heel technisch via WhatsApp 06-87-48-3695.
0: Oké. Dus als het gaat om die jongeren, hebben we dus van jou gehoord dat ze toekomstgericht in elk geval in de gelegenheid worden gesteld via jullie netwerk om te kijken op welke manier ze kunnen investeren en dan over een bepaalde tijd hun voordeel mee kunnen doen. Mevrouw Cairo, ik zie u heel instemmend knikken. Wat vind je van dit programma?
1: Nou, ik vanuit Stichting Ontdek je Plek vind ik het een heel mooi programma dat opgesteld is voor de jongeren. Ik zie het ook bij heel veel jongeren, weet je, die van start willen gaan, maar niet wetende waar ze moeten starten of waar ze hulp moeten vragen. Dus vanuit deze training zou ik ook gewoon zeggen, jongeren, dat ze zich massaal gewoon moeten aanmelden.
0: Ja, want eigenlijk, Naomi,
2: ja,
0: heel, heel vaak is het zo, het moment dat mensen denken aan ondernemen, dan denken mensen natuurlijk dat ze dus heel veel geld moeten hebben om in staat te kunnen zijn om ergens te kunnen investeren voor voordelen in de toekomst. Maar als ik het zo van jullie hoor, dan is dat enigszins laagdrempelig als het gaat om de gelegenheid die er wordt geboden aan jongeren om te investeren. Hoe laagdrempelig is het? Waarom moet ik denken als een jongere zegt van ik wil investeren in een organisatie waar ik later profijt aan heb. Aan welke bedragen moet ik denken?
2: Nou, maximaal €50.
0: Maximaal €50?
2: Ja.
0: Nou, dat klinkt laagdrempelig, ja.
2: Klopt.
0: maar hoe werkt zoiets? Hoe werkt zoiets precies? Heb je enig idee?
2: Hoe zoiets werkt? Ik zou zeggen, laat de jongeren zich opgeven. Laten ze zelf komen luisteren hoe zoiets werkt.
0: Okay.
2: Daar hebben we een specialist voor, een ondernemer voor, die ze echt gaan leren van hoe start jij je eigen ondernemingetje, hoe investeer je, al de know-hows. En ja, natuurlijk hopen wij dat elke jongere die meedoet er aan het einde van de rit heel goed uitkomt met leuke winsten.
0: Oké. Maar dit, want we praten over toekomstgerichte activiteit. Als ik zo kijk naar mevrouw Cairo hier in de studio, die zou ook net zo goed mee kunnen doen. Trouwens, jij ook?
1: Ja, ik heb een van de jongeren, mijn zoon bijvoorbeeld, die is ook wel gestart. Hij gaat naar school, hij werkt, maar hij is ook wel nu gestart met eigen onderneming.
0: Okay.
1: Maar je ziet ook wel dat er momenten zijn dat hij ergens vastloopt. Dus ik heb hem ook zelf aangeboden van, hij is zich wel al aangemeld, maar dat hij zich ook aansluit bij deze training.
0: Okay.
1: Om hem toch op weg te helpen van hoe deel je ook je financiering. Je hebt je privé en je hebt zakelijk.
0: Ja, ja.
1: Zij moeten ook gaan leren budgetteren.
0: Oké. Okay. Ja, dus... maar geloof me, er zijn ook heel veel volwassen mensen...
1: Ja, die ook niet kunnen. Nee, klopt. Kijk, als volwassene... ik ben zelf ook ondernemer. En, maar er zijn toch wel... Ja, ik moet toch nog ook veel bijleren, zeg ik.
0: Ja, ja. Ja.
1: En dus de, voor de, ja, voor de ouders, volwassenen. Voor de volwassenen.
0: Ja. Hebben jullie in het programma naar december toe, Naomi, niet één van dit soort dingen ook voor de mensen, de oudere mensen, los van de kinderen?
2: Zo'n dergelijk programma?
0: Ja.
2: Waar... Ja, voor de ouderen, zeg maar, voor de ouders, hebben we natuurlijk de hersteltrainingen. Ja, de hersteltrajecttrainingen, zeg maar.
0: Ja.
2: En ja, willen ze echt op onze website, kan men ook kijken wat voor wat het aanbod ligt is voor de komende periode.
0: Ja.
2: En uiteraard hebben we natuurlijk op zaterdag 15 augustus hebben we voor alle gezinnen, heel veel gezinnen, voor de gezinnen in Amsterdam-West hebben we een halal barbecue en spelletjesdag. Dat is dus voor de gedupeerde zinnen en gezinsleden in Amsterdam. In het Rembrandtpark in Amsterdam. En daarvoor kunnen ze dus zich opgeven. Komende weken zullen wij dus ook echt gewoon per brievenbus, in de brievenbus gaan flyeren. Staan ook onze contactgegevens op. Maar uiteraard kunnen ze bellen naar kantoor of naar onze webshop, WhatsApp-nummer. En dat is 020-261-3186. Ik herhaal nog een keer, 020-261-3186. Dus wilt men zichzelf opgeven met gezin, kom gezellig naar de Halal Barbecue en Spelletjesdag. Er is van alles en nog wat te doen, sport en spel voor jong en oud.
0: Weet je, ik hoor het zo en er ging iets door mijn gedachten heen. En misschien is het iets... ook om te bespreken op de radio, want dat is ook een realiteit. Wat wij weten is dat de overheid, of in elk geval de Belastingdienst, die doet een aantal uitkeringen als het gaat om de mensen die zijn benadeeld. En ik kan me voorstellen dat als er mensen zijn die bedragen ontvangen van soms 30.000... al is het niet al het geld waar je recht op hebt, maar je krijgt 30.000 en je hebt geen plan om te kijken hoe je met dat geld omgaat, dan is dat natuurlijk ook natuurlijk zonde.
2: Klopt, want ze weten niet hoe ze dan met geld moeten omgaan. En ook daarvoor kunnen ze bij Stichting Ontdek Je Plek terecht, waar ze gaan leren om te budgetteren, waar er begeleiding is. Maar hey, wat wil ik met mijn geld doen? Wat kan ik met mijn geld doen? Hoe lang kan ik mijn geld sparen voordat er vermogensbelasting opkomt? Hè?
0: Oh, Naomi is komen. De verbinding is komen te verbreken. Ze gaat ons terugbellen. Maar ik praat nu met Naomi en met Gracita Cairo. En ik kan me voorstellen dat als het gaat om het herstelprogramma, dat er heel veel middelen bij mensen terechtkomen.
2: Ja, er ging even wat mis met de verbinding. En ja, dat krijg je ervan als je op het kwakkelterrein staat.
0: Dat is helemaal niet erg hoor. Je bent terug in de uitzending.
2: Ja, mensen. Ja.
0: Maar weet je, ik vind het interessant. Want vaak zijn het onderwerpen die we vermijden. Als het gaat om geld, want natuurlijk iedereen heeft zijn eigen privacy. Iedereen heeft het recht om te doen wat hij of zij wil, maar dat je krijgt. Maar soms is het niet echt zo dat mensen geen goede dingen doen met het geld wat ze dus krijgen. Maar soms hebben ze het in zich niet om het daadwerkelijk op een goede manier te investeren. Want hoe mooi zou het zijn als je 30.000 euro krijgt en je investeert het daadwerkelijk in een bedrijvigheid of een goede organisatie, waardoor je over een jaar of 2, 3 kan zien dat je geld echt is gegroeid. Gegroeid naar een ton of naar 50.000. En vaak zijn mensen niet goed geïnformeerd, hebben ook niet de kennis. Hoe kan je mensen helpen om daadwerkelijk kennis te vergaren om op een goede manier met het geld om te gaan die ze krijgen en dat het geld niet verloren gaat? Want natuurlijk, ik kan je een biggie dansen, je wil al lang een biggie feest. Maar ja, dan heb je dat feest gegeven en vervolgens heb je dus niks kunnen investeren of niks kunnen opbouwen. Hoe gaan jullie daarmee om als stichting?
2: Ja, nou, dat doen we dus door trainingen te geven in budgettering. We hebben een formulierenbrigade die dan ook gaat kijken met de desbetreffende gedupeerden. Van hey, wat heb je allemaal uitstaan? Bijvoorbeeld aan post die je nog niet hebt opgemaakt of aan schulden, whatever. En dan wordt dan een plan van aanpak gemaakt met zo iemand. He? En dan gaan we kijken waar heeft de persoon interesse in, waar wil de persoon in investeren, hoe, al de know-hows. Maar belangrijk is natuurlijk, om dat allemaal te kunnen doen, zouden ze zich eerst moeten kunnen aanmelden via onze website of via de telefoon. Even een telefoontje plegen naar ons toe op de bekende contactgegevens van ons. En daar, van daaruit krijgen ze dus de begeleiding en algehele informatie. Dat ze dan in een traject kunnen deelnemen.
0: Maar oké, maar als het gaat om dit onderwerp waar ik het over heb gehad, als het gaat om zeg maar inzicht verschaffen, als het gaat om investeringen plegen of je geld ergens in beleggen, hebben jullie dat netwerk wel om daarin begeleiding te bieden. Klopt
2: het? Ja, wij hebben inderdaad het netwerk.
0: Okay.
1: Ik, aanvulling hierop. Ik, Naomi zegt, je krijgt alle begeleiding. Maar dat stukje, dit vind ik ook heel belangrijk. Dat je jezelf ook, ja, dat is aangeven, dat je jezelf ontdekt. Ja. Dat je ook echt in jezelf gaat geloven. Van de stappen die je zult ondernemen. Ja. Als je in, want kijk, we kunnen je ook alle moed inpraten. Maar het belangrijkste is jezelf.
0: Geloof je wel?
1: Geloof je daar ook daadwerkelijk in?
0: Ja, ja.
1: Dus daar, dat is dat stukje herstel waar je ook aan moet beginnen.
0: Ja.
1: En daar kunnen wij je ook op weg helpen.
0: Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, hoor, Gracita en Naomi, dat als je dus jarenlang op basis van datgene wat jou is overkomen, hè, in dit proces, heel veel heb moeten ontberen. Mm-hmm. Heel veel armoede heb mogen ervaren. Mm-hmm. Dat als je opeens een klein fortuin krijgt, want zo zien mensen dat misschien, toch een kapitaal van bijna 30.000, dat je denkt van oké, en nu moet ik mezelf zo dusdanig verwennen en even niet denken aan lange termijn plannen, maar dat ik nu wil gaan dansen. Ja. Of ik wil mezelf verwennen met de duurste spullen.
1: Ja.
0: En dat mensen op een gegeven moment toch. Dus hoe, want dat heeft ook te maken met een, de manier waarop je zeg maar bent geconditioneerd door die problemen die er zijn. Waardoor je dat geld gewoon weer heel snel in vlam laten opgaan.
1: Ja, het haalde woorden uit mijn mond, inderdaad.
0: Weet je, want hoe bereik je die mensen om ze daadwerkelijk te behoeden dat dat geld zo snel weer de deur uitgaat en dat ze na verloop van tijd toch niet, zeg maar, hetgene hebben kunnen doen om een duurzame toekomst op gang te zetten?
1: Ja, ik denk om de mensen bewust van te maken is, kijk, de mensen, je krijgt ineens door, als je door het hele proces gaat, krijg je ineens te horen van je krijgt 30.000 of meer. Op zich, als je zou eigenlijk al begeleiding moeten krijgen.
0: Wanneer je dat
1: moment
0: geld
1: dat
0: krijgt?
1: Het proces, nee, voordat je dat geld al krijgt.
0: Ja.
2: Klopt.
1: Voordat je het geld al krijgt. Want als je het moment dat je het krijgt, voor heel veel mensen, net wat jij zei. Oh, ik heb 30.000, ik kan gaan leven. Ik kan mijn kinderen verwennen. Ik kan van alles doen. Ga op reis. Wat we jaren niet hebben gedaan.
0: Ja, ja.
1: Maar waar men niet heeft aangedacht is, wij geven de mensen 30.000 of meer, maar hebben ze de begeleiding voordat het geld op hun rekening komt?
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ja.
2: Je moet het maar zo zien. Bijvoorbeeld als iemand een postcode loterij of een grote loterij wint, staan er altijd heel veel adviseurs klaar.
1: Ja.
2: Toch?
1: Ja.
2: Dat
1: ja.
2: is de realiteit.
1: Klopt.
2: En eigenlijk voor deze doelgroep, voordat ze hun gelden ontvangen, staan onder andere wij van Stichting Ontdek Je Plek al voor ze klaar. Ze zijn dan aangemeld bij ons, hebben zich aangemeld bij ons. Samen met hun kunnen we dan een plan van aanpak maken van hey, zo'n periode of jij gaat de VSO tekenen, je bent aan het einde van je traject met de Belastingdienst. Hoe, wat en waar wil jij?
1: Ja.
2: Snap je?
0: Ja.
2: Dus wij functioneren dan als zijnde, net zoals de staatsloterij, de postcode-loterij, als adviseurs voor de gedupeerden.
0: Want ik kan me voorstellen dat als ik opeens 30.000 heb, dat als ik ergens een hemmestas zag van 10.000 of een ander merk, dat ik opeens het gevoel heb van, maar wacht even, dat zou me goed staan en dat maakt ook een beetje indruk.
1: Klopt, maar kijk, op aanvulling hierop, kijk, voor de mensen die de 30.000 al hebben gekregen en ja, het is in rook of vuur opgegaan. En nu zitten in de tweede fase voor hun schade. Wat Naomi zegt, dat zij zich gewoon aanmelden bij Stichting Ontdek Je Plek.
0: Mm-hmm.
1: Voordat ze een grotere som krijgen van het gelijkwaardig. Dus zeg maar, uiteindelijk ga je VSO tekenen. En dan krijg je ook daadwerkelijk van de schade-expert te horen wat het bedrag is. Ja. Op het moment dat je al in dit traject zit van mijn herstel of het gelijkwaardig herstel, dat je je dan van tevoren wel aanmeldt bij Stichting Ontdek Je Plek.
0: En dat je
1: zodat je de juiste begeleiding krijgt naar het moment dat het ook op jouw rekening komt te staan. Maar dan heb je eigenlijk al een doel voor ogen.
0: Ja. Maar vind je dat de Belastingdienst ook daarin een verantwoordelijkheid heeft om mensen daarin te begeleiden?
1: Dat hadden ze eigenlijk daarvoor al moeten doen voor die 30.000. Dat hebben ze niet gedaan. En dankzij de
2: steungroepen,
1: zoals Stichting Ontdek Je Plek, ja, die de mensen op weg helpen. Iemand zoals ik ook bijvoorbeeld. Dus, weet je?
0: We gaan even naar de promotie.
2: Ik wil even aangeven. Ik weet dat we naar de kort muziekje gaan. En daarna wil ik graag een brief voorlezen namens Beryl Steinbach, de operationeel leidinggevende, om de mediapartners, maar vooral ouders, jongeren en gezinnen, gedupeerde gezinnen, een hart onder het riem te steken.
0: Oké, okay. Gaan we dat doen na 11 uur?
2: Korte muziek wil ik graag de brief even voorlezen.
0: Oké, okay. We doen het na 12 uur.
2: Ja.
0: Na 12 uur. We bellen je straks terug.
2: Oké,
0: tot zo.
2: Dankjewel.
0: Tot zo.
3: Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek. En vind je kracht. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek. En vind je kracht.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. Een spookrijder heeft vanochtend rond 6:00 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Het gaat om een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk, maar hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en twee passagiers kwamen met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel hinder voor het verkeer. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het OM van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten en verwondde hem met een steekwapen. Het slachtoffer vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek. En vind je kracht.

0: Ja.
1: Welkom. Ja, luisteraars, welkom terug bij het tweede gedeelte van de uitzending van de stichting Ontdek je plek Radio BTA. Belasting, toeslagen, affaire. En we praten natuurlijk over de belastingtoeslagenschandaal. We hebben het in het eerste uur hebben we het gehad over een aantal zaken die te maken hebben met de visie en het doel van de organisatie. En Gracita Cairo heeft ons verteld haar zienswijze over de doelstellingen. En we hebben ook contact gehad met Naomi Belgrave. En Naomi die is op dit moment op het Kwaku Festival. En we hebben het met Naomi Belgrave. En Naomi die is op dit moment op het Kwaku Festival. En we hebben het met haar gehad over activiteiten van juli tot december aanstaande. En natuurlijk ook activiteiten als het gaat om jongeren. Wat hebben we

0: gerichte manier van omgaan met hun middelen. En ook de mensen die nu een aantal middelen ontvangen vanuit de Belastingdienst. Een aantal van die middelen die soms hoger zijn of richting de 30.000 en noem maar op. Die middelen, stichting Ontdek Je Plek Is In Staat, om u te begeleiden, om daar op een hele verstandige manier om te gaan met die middelen. U krijgt daar begeleiding van de professionals, zodat uw geld natuurlijk niet in vlam opgaat. Dat zou natuurlijk zonde zijn. We zijn nu op het punt beland waar Naomi Belgrave ons beloofd heeft om iets voor te lezen in deze uitzending. En we gaan kijken als we haar hebben aan de lijn. Even kijken, Naomi, ben je er?
1: Ja, ik ben het, Len.
0: Je zou iets voor ons voorlezen. Klop. Wat is dat precies?
1: Het is een brief namens Beres Eindbach, de operationeel leidinggevende van Stichting Ontdek Je Plek. En dat is gericht aan de vertegenwoordigers van de media, partners en vooral ouders, jongeren, in het kort gezegd gezinnen, om een ieder even op de hoogte te stellen wat we doen, waar we naartoe gaan en natuurlijk de gedupeerde gezinnen een hart onder het riem te steken. Ja, ik ga starten. Beste vertegenwoordigers van de media, partners en vooral ouders, jongeren en gezinnen. Dank dat wij vandaag aandacht mogen vragen voor een werkelijkheid die nooit uit beeld mag verdwijnen. De gevolgen van het toeslagenschandaal zijn voor veel gedupeerden nog elke dag voelbaar. Achter ieder dossier staat een mens. Achter ieder nummer staat een gezin. Mensen verloren niet alleen geld, werk of een woning. Zij verloren ook rust, gezondheid, kansen en soms zelfs het vertrouwen dat de overheid er ook voor hen is. Ook in Amsterdam wachten de gedupeerden nog op duidelijkheid, erkenning en duurzaam herstel. Sommigen zijn financieel gecompenseerd. Daarmee is hun leven niet automatisch hersteld. Een vergoeding kan noodzakelijk zijn. Maar herstel gaat ook over bestaanszekerheid, gezondheid, gezin, wonen, werk en de toekomst van de kinderen. Landelijk zijn inmiddels alle eerste toetsen afgerond. Tegelijkertijd lopen voor veel mensen nog integrale beoordelingen, bezwaren en trajecten voor aanvullende schade. Dat laat zien dat er voortgang is, maar ook dat het herstelproces nog niet klaar is. Daarom is de relatie met de gemeente Amsterdam als ketenpartner zo belangrijk. De gemeente heeft de wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor brede ondersteuning op 5 belangrijke leefgebieden. Financiën, gezin, werk, wonen en zorg. Maar goede samenwerking vraagt meer dan regelingen, loketten en doorverwijzingen. Zij vraagt om luisteren, continuïteit, menselijke maat en samenwerking met organisaties die dicht bij de gedupeerden staan. En daar hebben we dan over de steungroepen. Stichting Ontdek Je Plek wil daarin een betrouwbare partner zijn. Wij staan naast mensen waar procedures ingewikkeld worden. Wij helpen bij uw administratie, contact met instanties en het terugbrengen van structuur en overzicht. We bieden praktische en emotionele ondersteuningen, trainingen en persoonlijke begeleiding. Niet van bovenaf, maar samen met de mensen om wie het gaat. Want herstel ontstaat niet alleen aan een bureau. Herstel begint waar iemand zich gehoord, gezien en serieus genomen voelt. Onze stichting vervult een brugfunctie. Aan de ene kant staan gedupeerden die door hun ervaringen begrijpelijkerwijs wantrouwend zijn geworden. Aan de andere kant staan instanties die

0: Het vertrouwen willen herstellen, maar niet altijd weten hoe zij mensen werkelijk kunnen bedienen. Die brug bouwen wij door aanwezig te zijn, begrijpelijke taal te gebruiken en signalen uit de praktijk terug te brengen naar de gemeente en andere ketenpartners. We helpen mensen opnieuw een stap richting instanties te zetten. Tegelijkertijd vragen wij van instanties dat zij ook een stap richting de mensen zetten. Vertrouwen kan niet worden opgelegd. Het moet worden verdiend. Dat vraagt om afspraken die worden nagekomen. Om één duidelijk aanspreekpunt. Om professionals die het verhaal kennen. Zodat de ouder het niet steeds opnieuw en opnieuw hoeft te vertellen. Om ruimte voor maatwerk. En om structurele samenwerking met lokale organisaties die beschikken over ervaringskennis en het vertrouwen van de gemeenschap. Onze boodschap aan de gemeente Amsterdam is daarom helder. Behandel maatschappelijke organisaties niet alleen als uitvoerders aan het einde van de keten, maar als volwaardige partners vanaf het begin. Betrek ons bij het beleid, uitvoering en evaluatie. Deel binnen de grenzen van privacy tijdig de informatie die nodig is. Zorg voor duurzame samenwerking in plaats van tijdelijke projecten. En meet herstel niet alleen aan het aantal afgeronde dossiers, maar ook de vraag of mensen hun leven daadwerkelijk weer kunnen opbouwen. Aangedupeerden willen wij zeggen, wat u is overkomen is niet uw schuld. Uw verhaal doet er echt toe. U hoeft het herstelproces niet alleen te doorlopen. Stichting Ontdek Je Plek blijft naast u staan. Praktisch, persoonlijk en al helemaal zonder oordeel. Aan alle betrokkenen organisaties zeggen wij, laten we niet naast elkaar werken, maar met elkaar. Alleen dan kunnen we voorkomen dat mensen opnieuw verdwalen tussen systemen. Het toeslagenschandaal heeft laten zien hoeveel schade ontstaat wanneer systemen belangrijker worden dan mensen. Het herstel moet daarom precies het tegenovergestelde laten zien. Dat menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en vertrouwen leidend kunnen zijn. Stichting Ontdek Je Plek wil die beweging versterken. Van vertrouwen naar voorzichtig vertrouwen. Van overleven naar herstel, van verdwalen in het systeem naar opnieuw je plek vinden. Want ieder mens verdient niet alleen erkenning voor wat hem of haar is aangedaan, maar ook een eerlijke kans op rust, herstel en een toekomst met perspectief. Dank u wel.
1: Hey, we hebben jou gehoord, Naomi. Het is een hele stevige brief.
0: Ja.
1: Het is ook een statement naar de overheid.
0: Absoluut.
1: En het is ook een oproep naar steungroepen.
0: Absoluut.
1: Om elkaar te vinden, om de samenwerking te versterken in het belang van de mensen die slachtoffer zijn geweest.
0: Absoluut.
1: Van dit gebeuren. Ik vind het een prachtige, ik vind het een prachtig schrijven, een prachtig statement. We gaan misschien even een paar dingen daarin highlighten zo direct. Zodat dingen enigszins verduidelijk. Want als jij die brief zo leest, dat is afkomstig van mevrouw Steinbach. Wat zijn die dingen in de brief op basis van jouw werk, ervaring en de inzichten die je nu hebt? Wat zijn de dingen die je hierin, zeg maar, zou willen highlighten? Dingen die je belangrijk vindt?
0: Nou, sowieso wat ik belangrijk vind, is dat de gemeente de steungroepen echt als ketenpartner moet gaan zien. De steungroepen ook echt moet gaan betrekken. Snap je? Mm-hmm. En ons ook echt gewoon inzicht mag geven in de procedure, in het systeem. En daarnaast vind ik het ook belangrijk, van wantrouwen naar voorzichtig vertrouwen. Want heel veel gedupeerden, die hebben natuurlijk een wantrouwen naar de overheid. Snap je? En wij dienen als brugfunctie, zodat gedupeerden weer vertrouwen krijgen. Voorzichtig vertrouwen krijgen.
1: Ja.
0: Snap je?
1: Ja.
0: En natuurlijk nog een statement wat ik heb, en wat ook in de brief aangegeven wordt, echt zo, dat de gemeente, de steungroepen nu echt ook als volwaardige partners vanaf het begin mag gaan zien.
1: En dat is wat er ontbeert in die relatie, als het gaat om die steungroepen en de overheid, de gemeente.
0: Ja.
1: Dat is datgene wat daarin ontbeert. Nou, ik hoop echt dat... En weet je, zal er een reden zijn waarom de overheid die verbinding niet op die manier maakt? Zoals je zou verwachten?
0: Ze maken hem wel, maar niet met alle steungroepen. Ze maken hem met de meest bekende steungroepen. Maar er zijn natuurlijk 24 steungroepen en er zijn onder die 24 een aantal kleine steungroepen. Maar het zijn juist wel die kleine steungroepen die het verschil maken.
1: Ja, ja, ja.
0: En het verschil maken in de zin, ze zijn klein, maar het is dat de warme welkom die de gedupeerden krijgen, hè, de begeleiding die ze krijgen één op één, het geeft rust voor de gedupeerden.
1: Okay.
0: In het begeleidingstraject.
1: Ja, ja.
0: Mensen voelen zich gehoord.
2: Ja.
0: Want het is geen massa. Het is een één op één begeleiding.
1: Ja. Gracita, hoe kijk je hiernaar? Als het gaat om de relatie en met de steungroepen. Hoe vind je dat verloopt?
2: Om eerlijk te zijn... wat Naomi zegt, er zijn verschillende steungroepen, maar er is een verdeeldheid. En inderdaad, daar ben ik ook mee eens dat er meer gekeken moet worden, echt meer samenwerking met de kleinere steungroepen. Want inderdaad, die geven je die warme onthaal, die luisteren ook daadwerkelijk naar jou. Want ja, je hebt andere steungroepen die landelijk bekend zijn, die bieden ook wel van alles aan, maar toch niet de juiste begeleiding waar je naartoe wil.
1: Ja.
2: Weet je, dan val je toch weer even terug. Maar de kleinere groepen, als je je daar weer aanmeldt, zoals stukje ontdek je plek, dan voel je ook van, hè, het is een soort van thuiskomen. Er wordt naar mij geluisterd. En
1: ja.
2: De begeleiding die je daar vanuit krijgt, dan heb je ook weer hoop.
1: Ja, ja, ja. Maar eigenlijk bijna zeg je van, soms als het gaat om die landelijke steungroepen, dan heb je misschien een grote ketenaanpak die misschien niet aansluit op de behoefte als het gaat om die persoonlijke begeleiding die er nodig is.
2: Ja.
1: En daarmee zou de gemeente rekening mee moeten houden.
2: Kijk, mensen die willen niet alleen aan een workshop of een training doen, maar die willen ook de fysieke begeleiding naar bijvoorbeeld naar het buurthuis, brede ondersteuning. Of dat je echt met ze gaat zitten en kijken van, hè, wat heb je daadwerkelijk nodig, of schuldenoplossing, waar bij wie moet je zijn.
1: Ja.
2: Weet je, dus die extra, dat extraatje, dat ontbreekt.
1: Oké.
0: Klopt. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat wij zelfs nog verder gaan dan andere steungroepen. Want als er gedupeerden zijn die bij ons aangemeld zijn en die moeten bijvoorbeeld op een afspraak bij de gemeente, dan zijn wij daar ook op hun verzoek. Als een gedupeerde het vraagt van, mevrouw Naomi, kunt u alsjeblieft met me mee? Of is er iemand die met me mee kan? Zorgen wij ervoor dat iemand van de stichting meegaat als ondersteuning voor deze gedupeerde om het gesprek met de gemeente aan te gaan of wat voor instantie dan ook.
1: Oké, dus eigenlijk die persoonlijke begeleiding is zeer noodzakelijk.
2: Ja,
0: ja,
1: als ik het goed hoor. Oké. Ik hoop dat... En dit is een brief die is gestuurd richting de gemeente Amsterdam, neem ik aan.
0: Die is een brief die nu gewoon Dit is een brief met een statement die namens mevrouw Beryl Steinbach, onze operationeel leidinggevende van Stichting Ontdek Je Plek, nu de lucht in is gegooid, openlijk natuurlijk, richting de gemeente, richting de media, richting de ouders, jongeren, gezinnen, maakt niet uit. Iedereen die te maken heeft met de toeslagaffaire.
1: Alle stakeholders, bedoel je?
0: Juist, ja.
1: Oké, okay. Nou, ik hoop dat die aankomt. Het is een stevige brief, het is helder, het is inzichtelijk. Het is precies duidelijk welke kant de stichting Ontdek Je Plek richting wil geven aan de belangen van de gedupeerden. Dus ik hoop echt voor iedereen dat het daadwerkelijk aankomt waar het terecht moet.
0: Inderdaad. Dus, Glenn en Gracita, ik ga jullie bedanken, want het veld wordt alleen maar drukker nu. Wij moeten hier verder met de voorbereidingen.
1: Nee, maar even voordat je gaat. Iemand kan wisselen toch? Nee, maar... Iemand weet hoe snel, maar mevrouw Naomi. Eeuw, jongen, je bent er net. Maar vertel ons, want je bent dicht bij het epicentrum van Kwaku. Want als je dicht bij La Spang staat, nou, ik denk naar epicentrum, daar gebeurt alles. En voor de mensen die luisteren op dit moment, want ik kan me voorstellen dat er mensen thuis zijn, zijn die bezig naar de preskamp, voor zijn de ede, maar die bezig naar de krulspel, of hoe Amerika hoort de krullen, dat maar die bezig naar de wimpers. Kan je ons vertellen, wat gaat er daar gebeuren, los van dat je richting Ontdek Je Plek kan komen, daar waar jullie staan? Wat staat er nog te gebeuren daar in de buurt bij jou? Want meer dacht iedereen nog vaarlijk zijn op Sadape.
0: Ja, natuurlijk. De mensen kunnen komen ontspannen van het hele Kwaku Festival. Hier bij La Spang vanaf 6 uur. Conscientie, daarna afsluiting. Corona bij.
1: Hoe heet ze?
0: dus,
1: snel, jongen. Hoe heet ze?
0: Kom eerst. Natuurlijk is het belangrijk voor ons dat de mensen zich hier, die gedupeerd zijn, dat ze aan de tijden langs onze tent kunnen lopen om informatie te halen.
1: En daarna gaan ze naar die concessie.
0: Glenn, dat is voor mij het belangrijkste. Dat is voor onze stichting het belangrijkste.
1: Dat weet
0: dat
1: ik.
0: Ze kunnen gewoon schrijven en lopen
1: leuk.
0: Voor een praatje.
1: Maar het is toch leuk als je een praatje gehouden hebt en je weet om 6 uur heb je concessie.
0: Ja.
1: En daarna heb je die gasten uit Coroni. Hoe heet ze?
0: Na corona ben.
1: dat zijn ook poeders.
0: Mogen
1: dat
0: we daar gaan ontspannen.
1: Wauw. Soms af en toe, teno de. Nee, voor mij wordt het hartstikke gezellig daar. Maar hoe vind je het daar, het festival? Geniet je?
0: Ja, het is genieten. We komen nu met heel veel mensen in aanraking. Het leuke ervan is ook dat we een jongere team hebben, maar ook gewoon de oudere vrijwilligers, de ervaren vrijwilligers. We gaan het veld in en zo gaan we ook in gesprek met bezoekers. Er komen hele leuke resultaten uit en dat gaan we dus de komende weken allemaal blijven doen. Dus mensen, jullie zijn altijd welkom om persoonlijk kennis te komen maken met de Stichting Ontdek Je Plek tijdens het Kwaku Festival op het terrein bij La Spang. Want luister dan mensen, dat ding is ontdek jezelf, versterk jezelf, bouw verder. En wij zijn er om u te helpen.
1: Krachtige woorden, Naomi. Krachtige woorden. Maar misschien dat ik ready voor die woon. Ik ga je loslaten.
0: Ik heb een programma hier te draaien. Dus. Maar jullie pakken het verder op. Ga zo door met de uitzending. En luisteraars, u mag natuurlijk ook bellen voor vragen. Bel gerust naar de studio.
1: Oh,
0: hebben jullie vragen?
1: Heb je nog
0: wil je weten hoe je moet aanmelden? Glenn, Gracita, hun hebben alle contactgegevens. Geef je op voor een workshop voor komend weekend. Of voor de laatste weekend of voor een van onze activiteiten op de website.
1: Prachtig, prachtig, prachtig. Ja. Nou, dankjewel voor deze bijdrage, Naomi. En
0: graag
1: gedaan. Ik wens je natuurlijk daar op het veld heel veel werkplezier, want ik weet dat je daar hard je best doet om de stichting op een goede manier te vertegenwoordigen. Dus succes.
0: Vanuit Kwaku Live groet ik iedere luisteraar. allemaal een fijne zondag.
1: Bedankt voor je bijdrage nogmaals.
0: Ja hoor, oké.
1: We gaan even naar een kleine onderbreking. En dan ga ik zo verder met mevrouw Gracita Cairo in gesprek.
3: Ja. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.

luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.

0: luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.
1: We zijn terug. En als u iets gehoord hebt waarvan u denkt, u vond het interessant, of u wilde iets bijdragen als het gaat om de thema's die we besproken hebben, u kunt altijd met ons bellen als u een bijdrage wil leveren aan dit programma. Het nummer is 020-471-4291, nogmaals 020-471-4291. En dan kunt u dus ook aangeven wat u gehoord hebt en welk thema u interessant vond en wat u ervan denkt. En misschien kunt u ons natuurlijk ook hier en daar tippen wat we nog meer zouden kunnen doen als het gaat om de stichting te versterken, om het werk die ze hebben als steungroep, om dat ook op een goede manier te doen. En als u ook een mening hebt over wat je eigen plek ontdekken betekent voor jou, hier in deze maatschappij waarin we leven, of in uw eigen leven, dan horen we graag hoe u daarnaar kijkt, omdat wij de mening zijn toegedaan dat we nog steeds alles wat mensen hebben aan bijdragen, die zien we als een positief, omdat de organisatie ook bezig is met haar eigen ontwikkeling. En op het gebied van educatie staan we open. We geven heel veel inzichten, maar we ontvangen ook graag de nodige inbreng van mensen die nog meer inzichten hebben. Of misschien kent u iemand die behoefte heeft aan een ondersteuning. Dan willen we graag degene ontmoeten of de informatie. U kunt altijd met ons bellen, zodat we uw gedachten aanhoren. Deel dat met ons. Als u denkt van ik wil toch bellen op een ander nummer, omdat ik contact wil hebben met de organisatie Ontdek Je Plek, dan kunt u bellen met 020-30-86-393. Nogmaals, 020-30-86-393. En als u op onze website wil, dan kunt u gaan op www.ontdek-je, daarna weer -plek.nl. En als u met ons wil mailen, info@ontdek-je-plek.nl. Dus u kunt altijd contact maken met de organisatie. U bent altijd van harte welkom. Nou, ik ga toch naar Gracita. Want we praten telkens weer over een aantal zaken.
2: Ja.
1: En als ik mensen thuis vraag, mensen die luisteren, als het gaat om groeien of herstellen, hoe voel jij je als ik dat soort woorden bezig?
2: Ik voel dat ik gegroeid ben.
1: Je voelt dat je gegroeid bent en dat je weer in je kracht zit als mens. Gewoon Gracita Cairo, Atranga vrouw.
2: Ja, klopt.
1: Heb je dat echt te danken aan die stichting?
2: Of en zeg ook je van, aan mezelf.
1: Aan jezelf, no?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Kan je me uitleggen? Waarom zeg jij, misschien is het omdat je open staat om te groeien.
2: Ja, je moet ook voor echt openstaan, ja.
1: Ja, hè?
2: Om te voor openstaan. Ik kan zeggen, je kan niet stil blijven. Weet je moet doorvaren.
1: Ja, maar is dat een kwaliteit die je hebt of is het iets wat je hebt moeten leren?
2: Nou, ik denk dat ik hem altijd wel gewoon in me heb.
1: Gaat om toch je open te stellen om dingen tot je te nemen die belangrijk zijn.
2: Ja.
1: Oh, dat is een mooie eigenschap.
2: Ja, kijk, de tijd van overleven ga je ook wel even nadenken in je toekomst. Want je hebt zo, ja, daarvoor had je sowieso al plannen. Maar dat wordt dan wel weer onderbroken. En maar in de tijd dat je daar ook wel even stil zit of staat, bedenk je ook van alles van, hè, hoe nu verder? Wat is de volgende aanpak?
1: Mm.
2: Dan ga je het op papier. Ik heb altijd zaken op papier gezet. Van, mocht het zo zijn, hoe zal ik het aanpakken?
1: Ja.
2: En natuurlijk met nodige hulp ook van derden. Weet je, dat je zegt van, ja, als je er echt voor open staat ook, dan kun je toch weer je plek innemen.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Weet je, je praat over zaken waarvan ik denk dat ik ook een van de mensen ben die het zo moet leren. Nee, serieus. Je hebt het over dingen op papier zetten, yeah, plannen die je hebt.
2: Mm-hmm.
1: Of wat wil je met je toekomst? Wat zijn de dromen waarmee je dus loopt in het leven? En er zijn sommige mensen die schrijven die dingen op, plakken dan dat wat ze proclameren, zetten ze op de muur.
2: Yeah.
1: En dan leven ze er naartoe.
2: Yeah.
1: En bij mij is er echt een soort van angst om het vast te leggen, om er naartoe te leven.
2: Die angst en, moet je overwinnen.
1: Juist, dus dat is wat ik zeg.
2: Ja, natuurlijk. Die angst heeft, denk ik, ieder.
1: Om dat gewoon vast te leggen. En dat
2: maar
1: ergen.
2: Op het moment dat je het ook hebt vastgelegd, je zet het op een prikbord.
1: Ja.
2: Je kan ook een vision board maken.
1: Mm-hmm.
2: En op die vision board ga je allerlei dingen plakken. Van, nou, over 5 jaar, ik sta nu hier. Dit in het midden is dit mijn gezin. Ik sta hier met mijn gezin. Dit is mijn huisje. Weet je, en maar in de komende 5 jaar wil ik hier naartoe werken. Bijvoorbeeld, je wilt ondernemen. Wat voor onderneming? Wat wil je?
1: Mm-hmm.
2: Ja, waar ga je starten? Nou, als je dat allemaal uitknip en plak. Weet je,
1: dat is precies wat ik zeg.
2: Precies, nee, maar kijk, dan heb je een heel vision board. Of je hebt het op een prikbord. Maar net wat je zegt, van ja, dan kijk je er iedere dag naar. En dan ga je je afvragen van, ik heb het allemaal daar zo mooi op papier. Maar die drempel is te hoog.
1: Mm-hmm.
2: Dus, maar als je het zelf niet kunt, dan kan je altijd hulp vragen. Weet je, van je moet eigenlijk uit je comfortzone.
1: Ja.
2: Dat is het. Je moet echt uit je comfortzone en zorgen van, bij wie kan ik zijn? En voelt het ook daadwerkelijk? Want kijk, ik kan ook naar jou toe komen, maar het voelt voor mij niet goed.
1: Ja.
2: Weet je, je bent niet degene. En daar struikelt men ook wel eens.
1: Maar jij gelooft dat dus als je iets manifesteert, dat je dat ook kan proclameren als ik zo naar jou luister.
2: Ja, kan.
1: Dus je manifesteert het en dan proclameer je dat dat dus, zeg maar, de toekomst is waar je naartoe gaat.
2: Mm-hmm.
1: Heb je dat echt?
2: Ja, en ik sta voet bij stuk.
1: Wow.
2: Ja, er kan allerlei stormen komen.
1: Mm-hmm.
2: Maar als ik Gracita zeg dat ik daar wil zijn, zal het ook gebeuren.
1: Wow.
2: Het maakt niet uit wat op mijn pad komt, maar ik zal het moeten bereiken.
1: Je praat over iets waarvan ik denk dat vele mensen dat niet hebben. Ik heb het ook niet.
2: Hm.
1: Ik ben daar heel eerlijk in. Ik heb wel daadkracht. Daadkracht in die zin om de dingen te doen die ik wil. En ik heb natuurlijk ook het geluk dat er soms dingen op mijn pad komen.
2: Ja.
1: Onverwachts. En dat ik die dingen claim.
2: Ja.
1: En dat ik zeg van oké, het is op mijn pad gekomen. Het is mijn cadeau.
2: Ja.
1: Weet je? En dan zet ik dat in mijn leven om tot vooruitgang.
2: Ja.
1: En voorspoed.
2: Mm-hmm.
1: Ik bedoel, ik zorg ook dat ik het werkelijk redelijk goed heb in mijn leven.
2: Mm.
1: Maar het moment dat ik ergens aan de muur iets moet gaan plakken met een tekst waarvan ik zeg dit is wat ik proclameer.
2: Mm.
1: Of dit is wat ik manifesteer, want ik ga dat gaan proclameren.
2: Yeah.
1: Dan heb ik toch zoiets van mama, dat zijn ambities, die zijn niet voor mij weggelegd om het op die manier in te zetten. Dus ik vind mensen die dat wel doen, ik vind dat een getuige van een bepaalde discipline. En ook een grote mate van geloof in dat wat jij hebt aan scheppingskracht, om het maar even zo te zeggen. Want wij zijn ook in staat om dingen te laten mensen gebeuren in ons leven.
2: Mensen hebben heel veel potentie in hunzelf.
1: Ja.
2: En, weet je, en anderen zien het in jou.
1: En soms zie je het niet in jezelf.
2: Soms zie je het niet in jezelf. Kijk, ja. Wat je zegt, je hebt het op papier, maar je zet iets niet zomaar op papier.
1: Ja.
2: Het is wat je hier binnen voelt, dat spreekt vanuit je hart. Op het moment dat je het op papier zet, is het niet dat je het vanuit boven je hersenen, maar het is vanuit je hart.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Alles wat je hart spreekt, zet je op papier.
1: Ja.
2: Je, en vaak mensen twijfelen aan zichzelf. En je moet niet aan jezelf gaan twijfelen. Door die twijfel gaat die daar blijven hangen.
1: Ik vind het heel mooi. En weet je waarom ik het zo mooi vind? Ik heb ook gesproken met de leiding van deze stichting Ontdek Je Plek.
2: Mevrouw Steenbach.
1: Mevrouw Steenbach.
2: Pieter de Tante.
1: En ik hoorde haar, ik luister naar haar.
2: Ja.
1: En soms denk ik van, kijk, ik sprak met haar over de naam van de stichting.
2: Ja.
1: Want pas later kwam ik erachter wat ze beoogde met deze organisatie. En pas later begreep ik, als het gaat om de termen die in die naam van de stichting staan.
2: Yeah.
1: Ontdek je plek.
2: Yeah.
1: Dat zijn voor mij termen. En pas later was ik in staat om invulling te geven aan die term. Ontdek je plek.
2: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik van, maar dit hierover is nagedacht.
2: Yeah.
1: En toen dacht ik van, dan moet je toch een visie hebben.
2: Mm-hmm.
1: En als je andere mensen wil helpen, moet je ook heel goed en sterk zijn in dat waarin je gelooft, om daadwerkelijk een ander een helpende hand te bieden.
2: Ja, klopt.
1: Dus ik dacht van, oké. En ik luister naar jou. Je bent onderdeel nu van Ontdek Je Plek.
2: Mm.
1: En ik zie bij jou diezelfde, diezelfde kracht. Of die overtuiging.
2: Ja,
1: wat gebeurt er met jullie daar? Moet ik ook onder de dak komen?
2: Kijk, Ontdek Je Plek is eigenlijk de term je plek ontdekken. Is eigenlijk meer dan een woning, een baan. Een plek in de maatschappij. Maar het betekent ook wel thuiskomen bij jezelf.
1: Mm-hmm. Oké.
2: Okay. Ja.
1: Thuis komen bij jezelf.
2: Verklaar
1: je nader.
2: Als ik naar mezelf kijk, ik was jarenlang bezig met overleven. Ja, en door alles wat ik heb doorstaan, zeg maar, of mee heb gemaakt, zeg ik. Ik verloor echt, zeg maar, langzaam het vertrouwen in mezelf. Weet je, en dat moest ik wel weer zien op te bouwen.
1: Ja, ja.
2: En het was eigenlijk voortdurend vechten voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen. En meer voor mijn kinderen ook.
1: Mm-hmm.
2: Ik zette mezelf eigenlijk op de laatste plek. Weet je, want het ging mij puur. Mijn kinderen. Goede onderwijs. Goed gekleed. Weet je, eet op tafel. Dat is wat het belangrijkste. Dus ook had ik nog niet gegeten, maar mijn kinderen moesten eten. Ook al had ik geen nieuwe kleden, mijn kinderen moesten. Elk jaar gewoon weer op zorgen dat schoolgelden betaald zijn. Weet je, met alle eromheen. Weet je, dus je bent echt aan... Ik was echt aan het overleven.
1: Ja.
2: En... ja, hoe ontdekte ik eigenlijk mijn plek? Dat is ook zo'n lang verhaal, hoor. Is eigenlijk toen ik besloot, zeg maar, om niet langer alleen naar mijn omstandigheden te kijken, maar ook echt naar mezelf. Ik cijferde mezelf echt weg.
1: Ja.
2: En ik moest echt naar mezelf kijken.
1: Maar weet je, ik heb wel een aantal dingen geleerd. Want natuurlijk, je krijgt zaken als je op school zit, dan krijg je onderwijs.
2: Ja.
1: En natuurlijk, als je ergens woont, als je ergens leeft, dan is je leefomgeving ook natuurlijk heel erg belangrijk. En natuurlijk je netwerk, de mensen waarmee je omgaat.
2: Ja.
1: En wat ik kwam tot de ontdekking dat een aantal dingen te maken hebben met cultiveren. Weet je, wat cultiveer je in je leefomgeving? Als je kinderen hebt en je ontwikkelt een leescultuur in jouw gezin, dan nemen die kinderen dat mee. Dan nemen ze een leescultuur mee. Want dat is wat je cultiveert. Je zorgt dat er boeken zijn. Dat is onderdeel ook van je cultuur.
2: Ja.
1: Een leescultuur. Boeken zijn er in huis. Je leest ze voor. Je zorgt dat je dat, die omgeving creëert. Dan is dat ook een stukje cultuur. Dat noem ik dan cultiveren.
2: Ja.
1: Als het gaat om sparen. Ik denk sommige bevolkingsgroepen, die nemen dat mee. Dat is hun cultuur.
2: Ja.
1: Toch, die Nederlanders zijn heel calvinistisch in een aantal dingen. Weet je, andere bevolkingsgroepen die zeggen van dit vinden we belangrijk. Dus ik denk dat in sommige gezinnen dat mensen ook een aantal dingen moeten cultiveren en zorgen dat je leefomgeving dat meeneemt. En ik denk dat deze organisatie Ontdek Je Plek, zoals jij daarin sterk voelt en je kan profileren en ook dat wat je leert binnen die organisatie kan uitdragen. Mm-hmm. Ik denk dat het een goede organisatie is, Ontdek Je Plek, om
2: daarin... Ja, een organisatie die ook aansluit op mijn visie van waar ik naartoe wil.
1: Oké.
2: En vandaar... Ja, dat zij de naam hebben van Ontdek Je Plek. Ja, die zeggen, het is niet zomaar een naam, maar het is echt thuiskomen bij jezelf. Ja,
1: nou,
2: als je de plek gaat veroveren, eigenlijk gewoon, wat je ook gewoon toebehoort.
1: Ja.
2: Weet je?
1: Dus eigenlijk, ik wil de mensen thuis echt enthousiasmeren.
2: Ja.
1: Van, weet je, ga er naartoe. Ga er naartoe.
2: Ja.
1: En ontdek de plek die je bezoekt als je gaat naar Ontdek Je Plek.
2: Ja.
1: En maak voor jezelf uit als dat de plek is waarin je wil vertoeven om die kracht te ontwikkelen die je nodig hebt.
2: Ja.
1: Om je eigen zaken ook op orde te krijgen.
2: Precies.
1: En maar ook natuurlijk je nakomelingen, je kinderen te versterken.
2: Ja.
1: Weet je? Dus ik zou zeggen, mensen, als u daar echt behoefte aan heeft om te ontdekken wie ben ik, dan is dat een omgeving, een klimaat die ik mensen adviseer. Ga proeven. Ga voelen van hoe gaat het daar? Wat ervaar ik daarin? Klim uit misschien een dal waarin je misschien nog steeds zit en niet in staat bent om daadwerkelijk uit te klimmen alleen. En misschien ben je er al uitgeklommen, maar je denkt van nu wil ik vleugels. Ga die vleugels halen. En zorg dat je daadwerkelijk gaat vliegen. Maar het is wel iets wat ik mensen adviseer van ga zelf ontdekken.
2: Kijk, soms begrijpen mensen jouw verdriet niet. En dus zo heb ik ook de oproep een beetje naar de mensen toe van sluit je aan bij Stichting Ontdek Je Plek. Maar dat geeft ook herkenning. En herkenning geeft verbinding. En in die verbinding ontstaat er hoop.
1: Ja.
2: Weet je? Dat je toch... als je verhaal, moet ik zeggen, wanneer mensen hun verhaal mogen vertellen zonder veroordeeld te worden, ontstaat er ruimte om te helen.
1: Dat is, dan heb je een veilige omgeving voor nodig.
2: Ja, en daar staat de Stichting Ontdek Je Plek voor.
1: Wauw, mooi om dit te horen hoor.
2: Ik zou zeggen, mensen, meld je aan bij Stichting Ontdek Je Plek. Stichting Ontdek Je Plek zit aan de Jan Eversse straat 737 tot 739 in Amsterdam-West. De website www.ontdekje-plek.nl. info@ontdek-je-plek.nl. De jongeren die kunnen zich aanmelden via het jongerenprogramma. Dat is info@ontdek-je-plek.nl of via WhatsApp 06-87-48-3695. Ik herhaal 06-87-48-3695. Het telefoonnummer van Stichting Ontdek Je Plek, dat is 020-308-6393. Ontdek Je Plek, versterk jezelf, bouw verder. Oh, en luisteraars, ik moest van Naomi ook even doorgeven. In onze stand op het Kwakkoe Festival staat er een rad van fortuin. Dus mensen, ga maar even draaien aan het rad. En kom leuke prijzen winnen.
1: Oké, mooi. Wat zijn de prijzen? Weet je dat toevallig?
2: Nou, toevallig weet ik dat niet. Want ik ben zelf nog niet geweest. Okay. En nu met alle omstandigheden even. Dus ik denk dat ik volgend weekend al op het Kwakkoe Festival zal zijn. Okay, dus als mensen daar aanwezig zijn, dan krijgen ze ook te horen. Mm-hmm. En wat er allemaal te winnen valt.
1: Oké, mooi. Nou, in elk geval is dat een rad van fortuin, mensen. Ga draaien aan het rad, wie weet.
2: Ja, wie weet.
1: Wat voor verrassing jou te wachten staat. Ik ben ook benieuwd hoor. Dus niet even wat draaien naar een rad.
2: Nou, als ik kon gaan draaien, misschien heb ik wat draaien.
1: Nee, maar het is mooi.
2: Ja.
1: En als je dat zo zoetjes aan. We komen aan het einde van deze uitzending. En we zijn er weer over 2 weken. En dan hebben we hoogstwaarschijnlijk weer een gast die ons met ons gaat delen dat wat degene is overkomen in het proces van vals beschuldigen als het gaat om die belastingtoeslagen. Dus een... We hopen natuurlijk dat u blijft luisteren en dat u ook mensen informeert. Ik heb begrepen, wil je dit bekendmaken? Gracita, we hebben nog iets wat je wilde mededelen.
2: Ja, natuurlijk. Even kijken, dat wilde ik natuurlijk even ook even meedelen. Het gaat erom... Welke eerste stap kunnen mensen vandaag zetten? De eerste stap is heel eenvoudig, maar misschien ook de moeilijkste. Ja, het kan soms heel moeilijk zijn. Ik zou mensen zeggen, wees eerlijk tegen jezelf. En vraag jezelf af, dat is heel belangrijk, hoe gaat het echt met mij? En het belangrijkste is als je voor een spiegel staat en naar jezelf kijkt en ook die vraag gaat stellen. Gewoon echt in de spiegel. Je hoeft het niet aan iemand te vragen om je omgeving, maar gewoon in de spiegel staan en vragen, hoe gaat het echt met mij? Kijk echt naar jezelf. En zeggen, het gaat niet om hoe anderen naar jou kijken of zeggen, maar het is hoe je werkelijk voelt. Ja? En ik zelf, als ik voor een spiegel sta dagelijks en naar mezelf kijk, dan geef ik mezelf ook complimentjes. En dat is heel erg belangrijk, om jezelf complimentjes te geven. Dus even jezelf gewoon even een knuffel te geven. En gewoon hardop zeggen van, roep je bij, ja, kijk Gracita. En dan zeg ik van, Gracita, ik hou van je. Je bent een mooie vrouw, weet je. Ik kijk heel trots naar mezelf. Het is wel heel erg belangrijk.
1: Ja.
2: Mensen hoeven dat niet tegen jou te zeggen. Dat moet je zelf kunnen doen.
1: Ja. Weet je? Maar het is ook een kwestie van groeien, toch?
2: Ook, ja.
1: Je moet naar dat
2: en
1: punt groeien.
2: In het hele proces, ja. Dat is het groei. Dus daarom vraag ik ook aan de luisteraars, de overlevers, gedupeerde ouders, jongeren, om vandaag die eerste stap te zetten. Kijk gewoon echt naar jezelf. Wacht niet tot je over straat gaat. Maar ga in de spiegel staan en kijk echt naar jezelf. En vraag, stel je die vraag, hoe voel ik mij? Hoe gelukkig ben ik? Geef jezelf complimentjes. Heb je? En wees echt gewoon trots op jezelf. Dan zal je ook zien hoe je gaat voelen. Want je krijgt een heel andere energie in je lichaam ook. Die gaat stromen. En dat zal dan, denk ik, het vervolg zijn om daadwerkelijk uit je comfortzone te stappen en te gaan.
1: Ik zeg altijd van, het is ook goed om, zeg maar, een goed zelfbeeld te hebben, waardoor je het gevoel van eigenwaarde daarmee versterkt wordt.
2: Ja.
1: Dat je dat ook presenteert, niet alleen aan jezelf, maar ook aan de wereld.
2: Het belangrijkste is ook investeren in jezelf. Ja. Dat heb ik ook gedaan. De brede ondersteuning is er. Stichting Ontdek je plek is er om je aan te melden. Als de drempel te hoog voor je is om de vervolgstappen te nemen. Maar die kunnen je ook verder begeleiden. En om in jezelf te investeren. Dat is echt het belangrijkste. Dat vergeten mensen ook.
1: Ja.
2: Ik vind het echt heel erg belangrijk. Kijk, ik heb ook echt geïnvesteerd in mezelf. Dus herstel kost tijd. Kost echt tijd. Het is niet dat je vandaag staat en morgen bij je helemaal staat en dan hoop je huppelend van, hé, ik ben er. Nee, het kost echt tijd.
1: Mm-hmm.
2: Maar iedere stap vooruit, zeg ik, hoe klein het ook mag zijn, is een overwinning.
1: Okay.
2: Maar mijn levensmotto is van overleven naar leven, van pijn naar kracht. Van healing naar verbinding. Alles wat je zoekt, begint in jezelf.
1: Gracita Cairo. Ik ga je hartelijk bedanken voor je bijdrage op deze ochtend. Wij groeten alle luisteraars. En bedankt voor uw aandacht. Tot over 2 weken.
2: Ja, dankjewel.
0: Ontdek je plek. En vind je kracht. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht. Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten 21 plus party. Imperial Venue is the place. Floraweg 198 Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
3: De vrouw doet het beter dan de man.
2: Verder in de feest line-up Corona Band. Sabaku, Young Koshy, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuwe Dravers en alle leden van de band.
4: VIP available.
2: Imperial Venue is the place for the big time. 20 jaar alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
5: Dat die leasing.
6: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Laspang After Quattro Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranen voetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Young Kosje.

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Auspang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideaal van radio, podcast en tv.

0: Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Dat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Allee, alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coronie in oprichting en samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coronie dat in oktober zal worden herdacht. Het is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coronie uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Laardenhoogteweg nummer 18 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om je op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coronie, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Atanso!
3: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Yes,
1: goedemiddag, Antoine. Hou even aan, ik ga die aankondiging doen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, luisteraars, mijn barion Odik moet uit de studio voor Mart Radio, Jerry Wondel naar mening. En u doren ook in het programma Pokuma Europe, we tak Pokuma Tori. En we nodigen den Pokuma uit. Maar die idee in een uitzending, we hebben een componist in verband met het Suripop Festival. Sa e hori 1 augustus sang e kon na ini sranang en u abu of de componist young componist u abi sang componer of de singi apoku sa ibeyere ba bede on na poku dat na ing scriving en apoku neng make me sorry you fami lobby you en Suripop bekend en komt ik Asuri Pop, want we put on tutori samotak nanga brada disi. Asuri Pop bestaat inmiddels al ruim 44 jaar en heeft economische iconische liederen voortgebracht, like Giyuwa Wang, Mina Wang, Milobi Bong. En brada disi knap nanga askrif on poku. U staat nu make me sorry you, fami, lobby you. En uw abba componist onder de knop in Pokumayuru, Antoine Jo Deno. Antoine, Fafiu.
0: I go, Fafiu. La Sambu.
1: Nou ja, me meke, boelugo. Ibrada usa boom dat na Lord Fendas Revi. Dat na Abrada Fi. En Fubiging Taki. You can tell it for Suma na Antoine Chu.
0: So, als ik zo mag beginnen voor de presentatie, want ik dank je wel, Grand Tangi. U zei dat nu maar, ik zag gelegenheid die voor Taknanga Yu, Taknanga people. Mijn naam is Antoine Chu. Ik ben jong man voor Marowijnen, voor Mongo, van Etanono in Amsterdam, in Holland. En nou, een getalenteerde jongman zag me uit van een zingende familie. Ik ben vader van een lieve zoontje van 4 jaar. En ja, en ik ben student en ik werk. Dus ja, een actief jongeman, kan ik wel zeggen.
1: Oké. Maar wat heb je ontdekt dat je kan componeren en niet meer kan dat voor een passie voor je? Wat heb je ontdekt dat je kan dat?
0: Zo, ongeveer wat 10 jaar geleden, ongeveer. Ik had dat 10 jaar geleden. Het was namelijk zo, zoals ik net zei, ik kom uit een zingende familie. Dus ik heb de staf niet uitdong. We kappen huis. Ik dacht, wat met een pokoe? En zo. Ik dacht, ik dacht, oké. Ik moet beginnen schrijven. Ik moet beginnen kijken of ik kan schrijven. Ik ga nu beginnen schrijven. En op den duur, de trouwen. Want ik ben de jongste zoon aan mijn moeder. Dus de begin bracht me, hey, wakka, hoe lo ben? Hey, schrijf een pissing in. Dus dan zo maybe je jeepie, met je cheese, samen schrijf. Dus dan laat, ik had niet eens door dat eigenlijk iedereen bezig is componeren, iedereen bezig is schrijven. Weet je, mensen gewoon naar gewoon ideeën, gewoon staan dat je mijn idee met pot en papier. Maar later, de bedrag niet tegen orteel, tegen tegen, dat hey, wie hebben een talent, boy. En dan gewoon staan niet, met arke de poko zijn je schrijf. We zien met de poko gejuist schrijven in je tweedraai gewoon naar ons. Maar je hebben een talent, dus na zo'n begin is een motivatie en een confidence moeder dat één nee. Dat is een geheime talent. Nou, we zijn samen met een praat naar de grond.
1: Oké, maar wat inspireer je dan voor je te gaan stappen naar Suripop?
0: Zo, ik ga eerlijk met je zijn. Suripop, ik had vorig jaar, de laatste jaar had ik meegedaan. Mm-hmm. En ik bedoel mee, ik heb een mooi pokoe samen met 4 uit mijn actie ook toen ik schreef een potty. En ik ben in een selectie. Ik vind dat ik alles had na een ding. Okay. Dus die ayari, maar toen was ik nog in Suriname. Dus ayari, die zie je, mijn brada, Orfeo, Ju, Amanda die me contact.
1: Zoek maar naar Orfeo, Lord Fenda.
0: Nogmaals?
1: Orfeo, nou, is als een singapoku.
0: Ja, awas aan Singapore, samen naar mijn tjinsta. Het is mijn broer en mijn zusje die van mij hebben gezongen.
1: Dus Orfeo naar Naomi. Orfeo naar Naomi. Oké.
0: Dus toen zei hij, in tijdje met de actie met de katifa, in een domein als je de pop, toen zei ik van, nou, ik laat het voor de mensen die in Suriname wonen. Weet je, mino da sala na moro, ik heb het proberen toen ik in Suriname woonde. Dus, mili ben gideng maas aan de raad. En dat ik mino da sala na moro, maar isali, mili ben gideng. Zo, dat ik mito eigen. En tijdje dacht, no, ik kan online meedoen. Want je op het talent, ik dacht, if you're singing me, I dacht, no, if you want that, Antoine, coach Arewaka. Ik dacht, oké, prima. Toen ben ik daar. Ik ga een beetje schrijven. Dus eigenlijk, een motivatie gebok niet brada. En ja, mijn start. Maar voor mij kan ik ook een focus aan mijn schrijven. Naar een motivatie dat ik op mijn oma en aan mijn opa. Okay. Nou, waar gebeurt het verhaal? Mijn pot, ik heb papieren.
1: We kom. Want ik daar ook toe. Dus ik wil toe vragen. Wat door dat? Maar te escrivi, ja. De poko de nyon poko sa escrivi, de san sa escrivi. Nanga sa begin, a text, a melody of na emoji?
0: So, eigenlijk, me begin, na wang mix, me begin na wang melody. Wang melody met text.
1: Mm-hmm.
0: Melody met text. Want eigenlijk, ti de srevi, di me tenis me reikwa roko, mi nisido, mi taki nama siri, baka siri pop, mi wan, the Joe family, lanceer wang mooi poko baka. Ik dacht dat ik een mooi poko star en tactisch. En dat is tijdens mijn regua, roko. En ik oefen. En dat is zo'n missie. Oké. Nou, ik heb confidence 100%. Dat ik schrijf in een de talent is niet. Dat is niet begin zingen. Dat is nu ook bij PC. Ik stop onderweg. Ik vang een potje in telefoon. Dus ja, dan een melodie met start. Melodie met een paar woorden. En dan later dat we schrijf potje. En dan melodie zang. Sami atimoro fili.
1: Ok. Apoku sa, apoku disi, wadraya apoku, ma modraya apoku bakate i wati mgoa uroko so, na modraya apoku, ida uroko yama ide ina pauso no. Dus, enkele, asuri pop singi disi, efetero wan lobby tori tok, ma aboskopu sang de ina apoku disi sayu wan chakong. San aboskopu enkele?
0: Aboskopu nou, echt interessant. Aboskopu, het is namelijk zo, mijn oma en mijn opa. Het gaat over mijn oma en mijn opa. Mm-hmm. Die, ja, zalig moet ik eigenlijk zeggen, want in de moro. De toeman bij Lobdens Reti. Ze hielden echt van elkaar, maar ze mochten niet met elkaar zijn. Vanwege mijn oma's familie. En ouders, ze zeiden dat ze iemand anders verder wilden hebben. Weet je, iemand anders. Wat moro lichte kleurs, maar moro abi, wat moro abisma. Is dat was mijn titel. En dat had mijn opa nog niet. Mijn opa was gewoon een jongeman. Is dat toch? Hij maakt weer 7-3 roken voor rustig. Maar de mama moro hier titel, gimme oma. Want ze was van de stad. Eigenlijk mijn opa was ook van de stad. En ja, zo eigenlijk, als hij niet om mijn jugu, dan laat mijn oma en mijn opa vroeg zich apart. En te drapen schreef hij, mijn afo, go voor mijn oma, afo mijn aantal lezen. Echt een aantal lezen, ik ga voor mijn oma zeggen. En op den duur, mijn oma en mijn opa, dat je weet je wat, voor de liefde en onze rust, we vroeg zich, we loven ik weer. En de loven gaan naar Marowijn, go te drapen. Dat was afjaren. Baka anderhalf jaar, mi oma simpel school to gi verkaring, gi mi oma nanga mi opa. Taki, nou, mi loop, mi afo, sinds school to giden, takati van, ja, de ontvoering, mijn meisje, bla bla bla. Terwijl ze op eerboon taki, een dochter, gi lobby. En die school to door, school to taki van, nou, wat doen we hier? Want we zitten nou een big dame, ja, zo. Die de hoofdzwanger en plus af een meisje 2 jaar. Dus, ik denk dat je maar zo gezien niet. En mijn oma tegen de school dat ik van, mijn liep niet man, die familie. Mijn kiezen die lobby, mijn kiezen die gezin die zie. En dit is naar mijn gezin. Dit is naar mijn lobby story. En die familie heb ik voor zakken in. Dus dat is een story, baka een heersen. En alle dingen die ik elkaar in schrijven, wat maar winnen man. Oké. Wat maar winnen boy. En dankzij mijn opa en mijn oma. Ik heb een kiefop. Dat sowieso een familie bovesta, maar bovesta trafasi. Dus nu lobatori die ze hebben gekozen voor elkaar en niets en niemand kan in de weg staan. Ja, okay. Dat is een story, een motivatie.
1: Our mooi verhaal, ja, maar een absolute ding, yeah. Dus daarom we luku we go. Maar, sayu jere nou, hè? Na sandati be abini prakseri? Say jere nou, sang, abrada nanga is sasingi ja? Na dati be abini prakseri, nanga amasa meka arrangement?
0: Eigenlijk niet. We hebben in praktijk, maar we hebben een chinse moro. We hebben een chinse moro weinig groot scheme in apoku. Om voor de eerweg. Weet je?
1: Dus groot scheme lijnen.
0: Sabins arrangeer a poco sama nanga Ernesto a Fasifa mi brada nanga mi sasini nanga lobby. Donc elle que c'est monsieur chef, dit il me est verras. Mais c'est ça pour moi c'est Marie Sabisons, sans ane ane ane be wan gwa fesi. Mais wat ce gedaan heeft samen met mon broer is patch af. Mais ta fati van to lezi mi arkimi egi poco, da watra lo na mi ai. A Fasifa poco, mi egi poco e moi timi. En ik ben ze dankbaar daarvoor. A heer team, mi de dankbaar.
1: Zeg maar apoku apoku de no wat Suripop na pas 1 augustus ja. Apoku o kong do o charing kong mekis right. Mayere ma zeg maar sana ding bigi musicale voorbeelden voor jou schriftman zo schriftman je lobby eigenlijk is er aan nga internationaal jara zo schriftman je lobby.
0: Oh, also you saw Michael Jackson, Chris Brown, Milo Donny McClurkin auto. Sowieso Damaru. Dus klein staat is Damaru wel een voorbeeld voor mij geweest. Is dat in Asini Sani. Dus ja, dit is net de smart DC eigenlijk. Ja.
1: En maar sang bijvoorbeeld Suripop, sa ontwikkeling voor Astrana popmuziek. Nanga de bekende componist Antoine Lofden, walo compositie make ik ba. En sa ei betekent je jou? Sa ei doen aan jou eigenlijk?
0: Oh, give me eigenlijk nou op het door. Weet je, het is altijd zo geweest, Isabi, als je meedoet met Suripop, en al heb je eerste plaats gewonnen, al ben je niet in de top 3, maar het feit alleen dat je hebt meegedaan, dan ei op een bepaalde door jou, en dat maar ei erken je, dat je, oh, dit is nou een skinny man, dit is nou een singing man. En dus give me nou een echte, Biggie stop is a dream come true. Want sinds kleins af altijd mis die binnen als jullie papoku, mijn loop jullie papoku, abe de one drink voor mij ati. Dus mijn breed taki, weet je dat ik niet mag meekijken mee en niet mag de in a team voor doen mee ayari disi. Ik kan zo mijn talent. Dus give me na echt wang op het door en wat lift op give me in a music industry. Want okay. Ik ben ook artiest. Ik ben artiest. Ik zing voor alles. Ik zing gospel. Ik zing love. Ik zing vooral motivation. Isabi dus give me bakas jullie pop, dan gaan we nog verder met onze talent.
1: Eigenlijk dat vraag dat ik moet stellen, maar dat ik beantwoord ik dat ik zang heeft boeken nieuws aan de tap tafra voor kom, maar ik dat ik ben nieuws aan de tap tafra. Maar soort boskopo jongens zijn die alle sranaman en voor de sranaman zijn jullie bij Indorose kondre zang en arka sranan poko. Soort boskopo jongens zijn die ding?
0: Nou, voor spreken, ik moet eigenlijk de patch af. Mina wang sranaman zang anatrobi pemide. Anatro pemide, if me yere tak yuna sranama, me breiti me wang gi wang brasa. En dat nou asan altijd. Oh, me mimit yongu ching, te minanga de meti, tere taki, oh, ik ben si, ik kom pas si. A eerste vraag mina direct, pawaka. En if you pick me, mide, aboom. En dan voel ik me zo trots als een Surinamer. Dus dan nu wang tegi, ara de sranam brara, nanga de staf mi, dat ik no give up. Ude wang tra kondre, ma no give up. Ka door nanga de plan sayu abi, de stand sayu wang bereik, en vooral me voor ik het peeg mopo, dat nu aan taki. Okay. Ka hoort dat je nou aan strana man. En taki nanga brakanti fiu mopo.
1: Ja, want met je taki heb je beantwoord wat lof desani, want we hebben actie bij de taki, soort advies je wanji, want je nou wa jong braka strana man. Die jonge componisten, want meestal Suripop na abede meestal, en abede toen si jong componist zou bij abi die Suripop bij begin 1982. Sang je wat tegen ding?
0: Nou, ik ben een van de jongsten, weet je, een van de jongsten en nog mooi, ik ben niet eens in Suriname. Dus ik niet, lekker gelovigen, naar genade, toch? Naar genade, naar een doorzettingsvermogen. Dus nu want ik alle de jongeren, nu want ik die, want ik ga je eerlijk zeggen, om mijn jongere tijden, of jong volwassenen, want ik ben niet meer zo jong, om mijn jong volwassenen tijden, dat ik Antoine, om je me arke Suripop ayadisi, om je me go, Arki alle den trapoko. Dus het voelt goed aan voor Shitaki. Mie kan draai motiveren. Jongeren lek misreven. Weet je? Of jong volwassenen lek misreven. Dus nu aan tegen de taki. No give up. Als Sansa je wan bereik, je moet echt ervoor gaan. Echt ervoor. En onthou wan Sani. Te u tendoro. No wans manu man tapi. En te gado taki ja. No manu man tapi nee.
1: Oké. Maar dat na je de jong komponent. Maar fa you eshi a bijvoorbeeld Suripop. Van je schrijven, de componist, de composities. Van je ze in het tijdperk, per Libino, Spotify, social media, AI. Van je ze ontwikkelen dat die?
0: Nou, ik ontwikkel eigenlijk, Kotaki. in a tenja no no a mogelijkheid de moro voor alles maar je poko want is dat bij de platform puro no no weet je kan je voor zo bij kan de fijn naar Facebook want is dat bij pb kies wat je kan voor promoten maar no no dan alle de mogelijkheden de equipment de alle de promotiesysteem ik kan boost ik kan door als ik onder carrière je poko lek van no no uda Europa maar stranang en arki online was altijd was niet altijd maar weet je hij komt ook makkelijk dus voor mij is het echt een voordeel die oelek die muzikanten oelek artiesten is echt een grote voordeel dat ik kan mee gebruiken voor allerlei platforms. Okay. Ja.
1: Maar zijn er dan maar een beetje uitdaging die in een voorbereiding, een schrijven van poko, een tjara poko uit in een suripop omgeving? Zijn er dan maar een beetje uitdaging die
0: waar ik moet beginnen?
1: Nee, maar één wat toen zo bij jou op 3 minuten te even me lukken te voor jou.
0: Ja, no, dat is mijn tijd. Ik ben tijd dat je mijn antwoord op de vraag vindt waar ik moest beginnen. Misdom, wat kan ik niet in een selectie? Mis apokus kritiek behalen van maar misdom, ik dacht, hoe ga ik verder naar een project? Me feel like me door mijn limiet. Hoe ga ik verder? Ik wil aan het doen graag, maar nu is het wel een beetje te veel. Dus ja, dat is van mijn begin. Maar die niet start, was een tijdje dat ik start. En ik had ook de juiste mensen om me heen. Die me start eenmaal. Nou, ze zo go we go. Ja, dus aan het begin. Af hoe we start echt. Dat ben je echt gewoon. Dat ben je niet zo. Maar we hebben het gedaan.
1: Oké. Okay. Maar vanaf a samenwerken bij wat kan een arrangeur. Want een arrangeur voor jou na. Komt te kennen. Ernie Beans. Oké. Okay. Orfeo Ju na na omi Ju. Dat hij uw brada na Yusa. Van a samenwerken waka. Yeah. Voor Tjara Poko Disi Kong?
0: Nou, voor mij was het echt een mooie samenwerking. Het was een gevaarlijk mooie samenwerking. Ik ben al verstaalsrevi. Eigenlijk, toen in de eerlijk, ik ben de morgen voeren ook in contact met Ernesto. Toch? Ernesto naar hoofdarrangeer, want hij had ook mijn lied. Mijn lied was gefilmd onder Ernesto en Ernie Beans. Maar ik speel allerlei informatie door Ernesto naar Orfeo. Sami wanneer een gevoel Sami wanneer die apoku en de man charen go in werking en een moro later nee niko verstand dat ik naar Ernie Beans eigenlijk naar Amansa sa o zet af in tori en dat nou dan o send de voice nige isabi aso taki go takom en ja samenwerken ben mooi ze hebben echt mi vind dat de arki de instructie Sami wanneer de Sami wanneer de mooi noten en ze hebben zelf meer dan dat gedaan dus niet weer met de trust op samenwerking met Chista met Biggie Brada. Dit is mooi ook.
1: Een laatste vraag. Fa apokufado in na familie, want dit is nou een beladen familie kwestie. In de gedachte voor atori samsa voor je afo commit. Fa atori a verhaal die is aan die digitaal nou. Fa fado in na familie nou.
0: Nou, de amin taken. De breiti dat eindelijk atori dis kan kong. Weet je, internationaal, de katholische die kan qua door. Want het was voor mij altijd een motivatie. Dat ik, hey, ja man, tenminste denk ik true lobby, dan denk ik gelijk aan mijn oma en mijn opa. Maar die familie, die zei alles maar bij ideeën, alles maar bij een mening en zo. Maar die akona door, dat ik Antoine petje af. Zij doe goed, ja, is geweldig. Want meestal, in de meeste gevallen, altijd niet gebruik aan jou. Weet je, de allerpreste mee go, mijn naam is Antoine Ju, we zijn de family Ju, maar eigenlijk Ju na Aning sa o, is dat beter o, me de in wang, opa me taking, wang huwelijk, me geboren, kwee wang huwelijk. Dus weet je, dus Ju eigenlijk, samen met Chai, maar je hebt Chara Aning, voor padre. Dus altijd
1: die niet voor jou, van aan van grandma dan.
0: De story die zie, het is more about ring, naar een wijngaarde.
1: Ring naar
0: ring. Sabi dat dan in Engels maar me.
1: Oké. Aan een Engels blak as maar een ja. Dus familie Renk, Mwengaarde tegen aan een familie Ju, dus familie Renk no be want taki dochter uit Renk Mwengaarde be ornanga Ju. Dat na heeft toch
0: nee, ik moet even duidelijk maken. Renk naar Mwengaarde, Renk naar mijn oma en Mwengaarde. Nou, Renk naar mijn opa en Wijngaarden naar mijn oma. Okay. Dus met dat opbouw die ding. Toening, de familie.
1: Okay.
0: Dus dan sowieso een familie, maar een familie bestaat onder Renk naar Wijngaarden.
1: Dus de toefamilie dat nog bij wan de toesmalibi?
0: Nee, met afo bij de Wijngaarden.
1: Oké. Okay. Hoe jere je wat u zit aan jullie door je pauze ook bij?
0: Ja, volgens ook maar.
1: Wat taki grand tangi, en weet je, alle power, alle kracht die dat 1 augustus taki, ook een ushi knaptap nummer 1 dappe. Pe ai hori, pef sranang ai hori?
0: In Nis, het wordt gehouden in Nis op 1 augustus. En ik want tegen alles maar er zijn nog kaarten. Vanaf Jaso, met dat zet mijn kaarten tori. En als je nu op mijn Facebook gaat, Antoine Jou, heb ik ook een challenge waar ik 2 VIP-kaarten weggeef. Dus ga even op mijn naam. Mijn Facebook-naam is welbekende Antoine Jou, als je daarop gaat. En dan ga je daar zeker mijn challenge zien. En dan mag je meedoen, het is heel makkelijk.
1: Oké. Okay. Antoine, yep. Alla power, otaki grand tangi wan Yusuf na teluku abo afiuru tenge teyaro ula yanga teng,
0: yeah.
1: Mar yungwa uroko baka. Iwa yeah. Yeah. Abo last san fu takete di defense fu you, yon hard cardes mako siri pop taki kataki abateno.
0: Ja, yeah. So mi wan sluit af nanga DC. Alasma sang kande event taki hey den siri pop poku mino arki de ete en so mi e dag yu uitvoegen arki dus nie. Ik heb een mooie siri pop lied gemaakt. Voor jong, oud, Saranamang, buitenlander, alles maar. Ook al vragen ik of mij aan te radio, aan je radioprogramma, je alle de radiostation, hoe vraag je aan en hoe sharing en hoe erkennen we hier aan. Dat nu aan tijd. En 1 augustus zie ik jullie allemaal in Nis. So salom.
1: Oké. Okay. Antoine, Otaki Grantangi en Baro DJ Lord Fenda.
0: Grantangi en so salom.
1: Okay.
0: Be blessed.
1: Grantangi.
0: Oké. Okay.
1: Ja, luisteraars, dit is bij de Antoine Jou, componist voor Apoku Samodraino en Jujera verhaal voor Apoku DC. Antoine Jou, componist Suripop 2026. Apoku Neng, make me sorry you, family love you. En ik kan look, arka poko tap YouTube, ik kan bel radio station asranang, ik kan arke online, go tap a Facebook pagina voor Antoine Jou, dat ik kan go arki Apoku. Odyssey, make me sorry you, family love you, and Antoine Fortera Tori fu apoku, en grandma nang en grandpa, drie famir neng fadong, dat na wengarde rink nanga ju, de smababi, lowe guama wina gota mongo, fu senis selefs koutu koina tori, de foma a grandma, de jusere vegetaki na wan belade verhalen tak jazo, pe a klein so no in 2026, skrif apoku, Odyssey. En apoku e dumei na Suripop en e brada nanga en sa o singa apoku na Ines tapu 1 augustus Orfeo Jou nanga Naomi Jou dat na de vocaliste en de arrangeur na Ernie Beans nanga Ernesto Fantal en Antoine Jou na componist na inscrif apoku dus uyere a verhaal fu Antoine en sa woduno wo gwen apoku go arka poku sa Antoine Scrivi ina orlog ina tendati fu en grandma nanga en grandpa Antoine Jou aan het woord nu.

Ja, luisteraars. Ik denk Poku Majuru etera. En dit is bij de Asuripop-compositie voor Antoine Jou. Sang Uyere Antoine Jou, maar Amabe Antoine Jou, Abrada Dissi, Dauroko. En Abe Abuanteng tussen 1 en half 2. Dus Utekeng tussen 1 en half 2. En dan ben je naar gelegenheid voor Koina Studio. Want eigenlijk een afspraak bij de vorige week, maar vanwege zeg maar agigrani voor meneer Sortam, samen frustreren te hebben op 100 jaar, met een bemaatteking, ajuru dati. Niet getreurd, ujere Antoine Jou en ujere verhaal, nou een beladen verhaal voor een grandma en een grandpa, verboden liefde, bij grandma kies van vong, alasot sani froisgwe. En scoutu kon natori alla sotsani bepsa. Wij zijn bij pisten dat die drie familie in kardia sa juere ju rink nanga wenkarde. Maar kan de wat ik Antoine Watralezi fu fortera tori moro dipi. En Antoine Napchim brada fu Lord Fenda. Zo sabi sa nanga ja prince mek poku Lord Fenda go apart nou van smi ja prince de ook tu apart. Maar dat na atori maar Suripop eigenlijk na een popfestival sa ehori sa begin sinds 1982 en walof den poku ujere fu Suripop en Suripop mi krona a Suripop a eerste wa aluel abe de wansaniara Suripop in Saranang 1982 en ano asandis nego over den singimang. Want tegenwoordig naar de cinema populair in de dansen in de band. Maar Suripop, je gaat puur over de componisten. En dan een componisten festival. En a Winiman, ik zie a Jules Sen, Senafung trofee. En dat zei ik zie Teo Winnie. En a idee voor Suripop, na Sammy kon begrijp toen de tijd dat na eind jaren 70 a ontstaan. En toen Juan Navia betang in Srana na wan Chile in Fosmak Mota Chile Juan Navia en ama be wan organiseer wan componiste festival fu luku a creativiteit suku a creativiteit de be aba pisten dati in miteng Ruben Del Prado Werner Dittehover DJ na Fosmik Kartushman Leni Haley Karin Reifos Harto Somodi Harjo een virtuoos tap keyboard in 1978 de man bij op een stichting bevordering kunst en cultuur in Sranang en voorjaar Bakadati het eerste Suripop festival vindt plaats in Talia of Talia letabra startupe en dan 12 compositie en doe mee, lek Ayari is ook toen na 12 compositie en doe mee en a eerste win poku sa wini dat alas masaba poku dati dat na poku fu Erik Reifos na nga wen bakker Giyu Wawang Amarali singen fos mi Paul Amarali volleyball coach na ma singen a poku dati dape abe de Surinam populair sangwedstrijd ma no beko over de singemang abe go moro over A text aan Suma schrijf a poku. En volgens mij aan mag a poku, a begeleiding, sa de schrijf, a text nobe mag gebruik. Wat rapres ik ba. En abe go voor a melodie, a text, nanga muzikaal concept. En de ma besuku, Suma fusingi den poku. Vocaliste, arrangeurs, nanga poku man. En a nadruk be de fu creëer, nyung srana poku. En de mabe poeren voor jaarlijks kon toejari, want de toe de eerste editie bij de alajari. Maar volgens mij vanwege de kostenbesparing dat de bij Abrengo in die volgens mij toejari. Maar na 44 jaar geleden, in 1982, kom ik nu, na 44 jaar geleden, ik ben zijn Suripop lever honderden. Volgens mij componisten en hebben de een selectie toe. Je bent alleen voor de zingen voor jou. Dan dat de man bij mij een selectie. En de man bij draaien de zingen. Appentie, alle de station, televisie.
nanga face the day en ook toe in Nederland wie beko verstap ze dat dame li basra nang etera dat ibe ab dansi ja sare man be hori pe pur a her dansa so suri po poko de mai trai en in a bon faste stijl takim faste stijl de ma be na pop soms je yere kaseko kawina influence soul gospel jazz latin reggae selfs baita kana serevi be yere. Dus de ritme, wereldmuziek, afro-ritme. Dus alle soort ritme. Ibeyere, ini, asuripop. En de poko, de ma besing de poko in alle soort tongo era. Srana tongo, Nederlands, Ingris tongo, Samaka, Okanisi. Alle soort tongo, Hindi, inheems. Alle soort tongo, ibeyere. Alle soort tongo, ibeyere, de poko. En... A lever watu hit siara giu wa mi karik ba neta leng furen karot giu piki fouru efa kang wi na wang de momenti sondro yu lobisingi akusenta padamu if jeme no bende afada moden sabe singi reinforcement Patricia Fadal and ja, we sabo man a pisse sawe da foto da pe Kenneth Arias ama herde ama be wakan a gitar e bam we era man ama win force man ma be win of the suri pop sani ma e tusso de ma farandre beste arrangement beste videoclip publieksprijs en selfs minus a bef in Nederland schreef ja zo af en toe de mij hoor suripop sani de singe man suripop ouro singe man sabi nanga nyua wat ja mine libin sera na moro dus wa love them ino sap moro en me deen Holland jaso yere suri toppers aan nee van ze me suri toppers aan maar moet goed zeggen ja suri toppers maar apoku san ubetekti de ja bede on yongu kompone shara pe amaskrif apoku make me sorry you family lobby you sang en gran manang e padu fu bekantana wang dat falo bikatranga taki wis fon fon wis koutu wis sapsa wis kondre bron badene lib den srefi en so kis no wang gram ching sang na komponis in nasuri pop deiper jaso skriva poku en lek van be accent ba bide benieuwd efa sandat no cha lolo taki anga walo jugu anga walo disanga dati na familia isak fanit kare generasi skenki wat ena klein som dus 44 jaar na dato dou yera verhaal fu family Wenkard Rink nanga family Ju pe abradi sigmotalu wel family Ju nawang famiri pe walo poku de singi inderdaad in gospel nanga walo so poku ma winak moto se mungo dat se se waf den interessant ma bede sa manga mina so dat ifano de ino a plain crash ama bede hof ama bede commandant funda fu luchmach en ma bua mati lonely fu bradi banti e moxin na family Ju dape dus dat na suripop tori utaki en lek van tegen ik bataki ja moro poku era en mi kis ala de 12 poku fu suripop maar soms mi feno interessant poku sei go for a nyang srana nyame ik beluku pa de masing te de masing over sarana kukru en is abdak de itako over sarana kukru dan Walosma, edit up scarab, direct, kompota pa kusrana kukru.

Ya luisteraar, sisan was u Rupo Pokoe Arasra na Nyang, na Nomru Wang, en lik fotagi, lik van betakikba ube de ino uitzending fu Suri Pop sang 1 Augustus ini Nis of na Anthony Nesti Sportala presine nog dape na kopena mostrad bakasi dape na sabi na Lashman abrasif Olifant in de buurt dape baka stadion Eset stadion en was ma be aksimitak masana de tra poku na o componés fu Royan Atmo Pawiro Trolobi Ajeng en dan Samira Batlu van Wint Singen en de Abi Damien Gentu Libenso Risto Abiteng en Cecile Atida Singen mi Abja Shanknas Pengel Noshi Mitrafasi Mideleki Ju Latifa Weingarde dan mi ab ook toja Unice en Rudy Fernand Lobitori Sera Heinz en dan Andy Platt Singen dan abja so James en Quinn Spong Mooi Bromki Fumi en dan Jared Grant Singen Rodney Deekman, dan na Consensie, en Asingima na Rodney Deekman Srevi, Mishija Turil Dekmoet, Afos Bossi, Rowan Sukatma, Lesteras Melisi, Juan Leisa Mikisiara, en dan Antoine Ju, Mek Misoriu Familobi, dat Ju, dat na Poku, Orfeo Ju, Nanga Naomi Ju Singen, en Ferdinand Schet, Dinsra na Kukuru apoku sa ebe yere Luciano Preger singen. Hoop tak me skrib me spreek den en boom uit. Marcel Pinas, Milobi Konhesi na Gabriela Marto Drono singi. En Roberto Banel na nga Rafael Abbas Fika apoku neng. En Koulou Kujaso en a 12 de poku na Martin Geoffrey mi emisiu Diane Darson na nga Sinclair Kairape nou ik heb een lijst gehad dus jujere den poku en dat jujere in poku ma yoru tide en we baro di nanga abelade verhaal fu zeg maar Antoine Ju componist pe Naomi Ju nanga en brada san singi apoku disi Naomi Ju nanga Orfeo Ju de Ju family Antoine Scriffing en Ebrada Nangessa singing en Ernesto Van Dal nanga Ernie Beans na de maar dat bij de basic nanga arrangement in Apokumayuru disi tap Radio Mart Mubarodi en Tena Trayuru Glenn Godfrey Dena also en Kruderi extra large tide spantori pe apoku fu Antoine Jude ledjasa de odi in apoku mayuru tetravita.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de twee onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje.

0: Kaarten. De voorverkoop van kaarten aan €20 aan de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijgersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Allee, alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting en samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni dat in oktober zal worden herdacht. Het is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Doorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Laardenhoogteweg nummer 18 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om je op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Atanso!
2: Get together. Get Together Out West organiseert op zaterdag 25 juli een spectaculaire street party. Place to be, Mayo's Colosseum, Loodstraat. Vanaf 1 tot 10 uur ben je van harte welkom. Kom en beleef het mee. Een springkussen is aanwezig, markt, bar, eten, DJ, band, optredens en nog veel meer. Tot zaterdag 25 juli. Volg ons op Instagram voor updates. Heb je vragen of wil je meehelpen? Mail naar gettogether.outwest@gmail.com. Zaterdag 25 juli, street party in Outwest. Get together.
3: Familiebericht Henriette Heloïse Dijks, Jetje. Met groot verdriet delen wij u mede dat onze lieve moeder, oma en overgrootoma, Henriette Heloïse Dijks, roepnaam Jetje, op 11 juli 2026 is overleden. Ze werd geboren op 20 september 1943. Zij laat achter haar dochter Patricia Tolel, haar schoondochter Heidi Struiken, haar kleinkinderen Gilbert Zandgrond, Eldridge Tolel, Shaquille Tolel en Dashaun Tolel. Haar achterkleinkinderen Chelsea, Kaylee, Kendrick, Jaël, Amy, Isai en Tamera. Het afscheid in de plechtigheid vinden plaats op maandag 20 juli om 12 uur in de aula van Dela Arenapoort, Hoornboeg 1 te Amsterdam. Aansluitend zal zij door Wie Kan Doedragers worden weggedragen en in besloten kring worden gecremeerd. Correspondentieadres Albaniëstraat 39 1362 JS Almere. Namens de familie Tolel. Radio Mart condoleert de nabestaanden met dit groot verlies en wenst hem heel veel sterkte toe.

0: is Malt. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Ja, luister, als mijn body odi in at eigenlijk met jasso sinds Efuru. En Godfrey de ook to sinds Efuru ja. En ook we in Nakruderi, per wat actori na Ousrevi. En ook was er aan, want er aan was aan het sadape. En.
1: Maar op het actori ook.
0: We beginnen aan voetbal. Tide sa op sa tide.
1: Ja, ja.
0: Wat voor dit van jou?
1: Mide. Brita ko abom kien kruderi tide baka. Want afgelopen weken waren we niet van de partij. En toch agrani us sorgo takoji maya sordam.
0: Ja.
1: En grani. En we vinden dat ik allemaal liever een bijdrage.
0: 100 jaar.
1: 100 jaar aan mijn tapoe. Dus,
0: maar dat in alibi 100 jaar. Een mooie leeftijd.
1: En we hebben de drapen. We hebben de drapen. En we zien meneer Sordam. En meneer Sordam zag eruit als een heel tevreden man. Hij was door aan mijn arki. Dus hij was mij tegen. Hij was content. En ja, als je tap 100 jaar. En je bent nog zo, ja, bewust. Je kan alles waarnemen. Yo, an, maar heb ik gevoel dat ik de tak aan in mijn verstand. Nee, meneer Sordam die zag er goed uit. Maar ze doen veel rustig aan mijn werk. Een mooi burken, stokslipper. Ik was dossier aan mijn schrijf, tak aan mijn. Maar ik had een programma met hem de donderdag daarvoor. Ik versteer aan mijn. Plus ik ben op een interview naar hem. En hij zegt van, Glenn, ik voel me vereerd. Ik voel me gewaardeerd. Het feit dat ik op een interview. Maar ik vind niet dat ik een fiets zo. Een boom voor doe dat hij. Dus ik heb van mijn arkinono, meneer Sordam, mijn lieve Max. Je zegt dat ik me respecteer. En mijn lobby, mijn lobby van jou, eboeig. Door alibi. En ik heb meneer Max een hele lange tijd. En ik kan tegen dat ik naar Wanf Disma zijn toch meer bewonder dat hij op een bepaalde nuchterheid, op een bepaalde kalmte, want zijn in een gevoel dat hij laat zijn ego gelden. Dus ja, hij heeft het goed gedaan. Hij heeft het goed gedaan en teken rustig meneer Sordam, want ik denk dat je teken rustig, dan kunnen we nog een aantal jaren van je genieten, hè? Dus prachtig, ja, maar, prachtig.
0: Maar, dat me sorry toch, een mooie leeftijd meneer Sordam bereik, wanbaki.
1: Mm-hmm.
0: En if a kwaliteit voor alibi boengete, want dat nou een punt is een punt van aandacht.
1: Nou, zo so wil ik wel oud worden.
0: Ja, is een punt van aandacht. Maar ja. Sabi, het is niet aan ieder gegund.
1: Ja, afvast van maagde.
0: Maar
1: ik geniet nog steeds. Meneer Sordam, ik geniet. En if je de alibi aan mijn leeftijd, die zei je geniet het. Want meneer Sordam, nu vergis je, hij volgt de ontwikkelingen in Grondapu. Hij volgt de ontwikkelingen nog steeds in een gemeenschap. En aan mij leveren een bijdrage Tenno Witte, want hij heeft een radio-uitzending Tenno.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat want ik, meneer Sordam is in staat voor leveren een bijdrage eten. Op basis hoe hij een visie heeft. Een visie van we go om aan ons revie, van mijn samenmaatschappij. Ja. Voor de Surinaamse gemeenschap heeft hij nog steeds een mening. Dus daarmee volg wat aantal processen ze op te maken naar UNO. Dus ik vind dat ik idee in staat. Voor volg de Sani en lever die bijdrage. Ja, de functionair.
0: Ja, ja.
1: Dus meneer Sordam, je doet het goed. We zijn trots op je. En we zijn blij dat je in ons midden bent. Want mij in elk geval, en ik heb dat een radioorganisatie die zie, maar we respecteren en waarderen je. Ik heb solliciteerd tegen je kooru. Ik heb geluk. Want solliciteerd is mijn kooru. Is mijn vergeding of is mijn opzin. Voor de in contact met jou. Je vereenzaam. En we hebben iedere dag meneer Sordam.
0: Ja, ja.
1: Aman op de kampen dan hadden ze aan dat die.
0: Ja, ja.
1: Aman, ik kies je aandacht. Er zijn nog steeds mensen die hem, ja, nog steeds belangrijk vinden. Dus voor hem geldt het andere. Niks dat er als mij overkomt. Dus, aman, dit is een geluksvogel.
0: Ja, maar Isabi, het is niet een Alaman Edoro
1: honding
0: de leeftijd die zie je. Maar terug te komen, WK, ik volg een WK. Sana, you want voetbal, dan is het voetbal naar oorlog, voetbal naar verbinding, voetbal naar politiek, voetbal naar alle soort sani. Fa you look at WK die zie.
1: A WK die zie, me look at man en op een gegeven moment. Ben je erger mee na Amerika en na ergernis op te maken naar Argentinië.
0: dus eigenlijk in je beleving de man om wint die.
1: Oh, dus eigenlijk betekent FIFA schreef misschien FIFA ligt wat corrupte bende. Misschien een rol samen met Trump beplay. Mijn karama meneer schreef is dat Trump beplay. Ik heb ik om een ready kaart als om af Amerika be kisi. En een manipulatie naar een fascie van FIFA. Ik ben dynamang. Ik ben niet blij. En misschien toen ze voor wedstrijden per mijn praxerie een besluit voor de referee tegen om Argentinië is heel discutabel.
0: Ja.
1: En misschien man ook toezang. Mi aan de bewonderaar van me, maar een bon voetballer, maar ik libis ma. Mi nog een jama schreef. En dat naar Messi. En als eerste FIFA is de mening toegedaan. Dat de commercie ik breng in baka ook te heren, want kan de wel een biggie sponsors
0: ja,
1: de
0: ja, ja.
1: Baka Messi. Maar je ziet dat alle fasi de mij faciliteren, man. Scheidsrechters. Ik besluit die Argentiniërs hang. Je zegt van praktijk dat maar dat is niet klopt, jong. En er zijn te veel dingen gebeurd waardoor die mij een week had die zie niet klopt. En na omelanga, jongen, na omelanga, mijn hoorkraak voelde maar schakel Argentinië uit. Waardoor mij bebreed die, omdat die mij dat een week toernooi die zie, betrokken je zo geloofwaardig bakken. Dat me behoop. Dat if Argentinië gwe, dat we een geloofwaardige WK. Maar met Argentinië erbij.
0: Anelong.
1: Anego. Nee, maar vertrouwen in FIFA.
0: Look, je hebt een punt, maar je hebt trassant zijn pleit toe. Dus lok voor last voor een commercie. Het heeft ook te maken met een zwakte voor grondtapo. Look, UEFA. Dat na Europese voetbalunie, bij alle de biggie kondreden in Europa. Die mannen zijn niet in staat voor FIFA tot orde. Maar een abon reden. Kies op zijn reden? Een reden nataki. Een voorzitter voor FIFA zijn de dapper. Infantino. Een voorzitter zijn de dapper. Ama abon max positie. En een max positie. De buiten Europa, een machtspositie van man. Luko de mij schat nono dekba dat een winst voor een WK die zie, ode rond de 9 miljard. En san ama edu koni, nataki, de helft van money, aan mijn pratiji den kondre. En de kondres aan mijn pratiji zijn landen buiten Europa. Dus te akon tot een stemming, te akon tot een discussie, voor tjentje ma binnen FIFA, aan mij win altijd. Want de kondres aan de buiten Europa, zijn nog deze kapitaalkrachten, zijn nog absoluut mijn money, die mijn stem tapaman. Dus ama saba positie vind dat die.
1: Maar ik kom je om.
0: Ja, dus om deze man weg te halen, is een, nou een moeilijk sani voor pura man die zie. Maar los dat je in zo'n beslissing van de arbiter steki te ego om Argentinië. En ik ben tegen wel of de blakka ma brad af me. Na een brakassa, ze hebben ze weer de Argentinië trui, Sani. Dan was de moro racistisch kondre in Zuid-Amerika te ego om blakaman. Te ego om blakaman in Argentinië, de man aan Libida pen of de moro racistisch kondre. Argentje, daarom ik nooit, nooit Yoshi mi de bezig naar Argentinië. En luku de mij, luku, ik kan zeggen de mij, chan to echte voetballers kon tapa mata. Maradona nou of ding. En Messi, you know. Dat betekent dus Europese Unie of UEFA noemen voor een blok voor tek FIFA skin. En dat ik zei dat je commercie, de money, de belangen. En na in een heer Libië groot tapu bijna zijn dat de tego om money dat bijna Libië smal, je Libië schrijft is waardeloos in zo'n sma ai en in zo'n kondre ai. Maar ook toe, we vinden dat je zo'n kondre sa e play tegen Argentinië, we vinden dat tactisch, want ze nego mis dapé. Lugo Frankrijk, we weten dat Frankrijk na easy walk de boek goed te kabe kertide de man bete kabe kertide. Maar de toe laatste play, als je slecht een soort verlamme nak de man, dat bijna de man om een play bal moro. 4-0 de man daar baka is de.
1: Ik moet je play.
0: Dus tweede helft de man kon terug en staan de man kon laatste play. Maar halve finale play voor de man. Dus dat is door dat je sa heb zat op de man is de zodro dape.
1: Ik luk op Frankrijk.
0: Psychologische druk. Na man de no man na a druk.
1: En toch amas han trong a topscorer in a heer WK.
0: Mbappé.
1: Na Mbappé. Ma mi aba idei. Luk no. Tenminste meer in wat den comments hoe zeg maar de voetbaldeskundige, de man taki, dat eigenlijk Argentinië speelt in dienst van Messi. En de man aba idee dat een Franse team no e play in dienst voor Mbappé.
0: Dus eigenlijk nou tactisch. Voor de two coaches. Inzicht voor de two coaches.
1: Maar ook toen ik hoorde erom, voor zeg maar de rest, voor het team, ik go om naar een ster, ze hebben vermogen voor big doelpunten. Want if in het team, wat hoeft de mensen die in het team nou eigenlijk. Amang sang aba vermogen dat hij agrani futakere no ala fasi na you na eigenlijk a drijvende kracht. Dus we play in dienst voor you. We schikken ons na sayu e lever. Da you wis ibung toch ino mang kisi draai if de man e play in dienst voor you. En sadema e dumiere fu Argentinië hoe dan ook. De man heeft vertrouwd erop dat een bal moest gaan naar Messi. Op cruciale momenten, na mam kies een bal. Wees wat tramakad is dat in een mooie positie. A keuze met die tak, no. Na Yuna man. En als hem zegt dat de man doet naar Mbappé ook toe. Dat de keuze zou de man met die. Na zo'n strak keuze. Omdat dat de allemaal in het team. Is niet, zeg maar, op die manier.
0: Gefocust.
1: Dat, hey, we moeten die man dragen.
0: Ja, maar Luko, maar Argentinië hebben ze dat altijd. Altijd Argentinië. In Luko, alle de WK voor Argentinië hebben altijd een man. Even naar Campus, even naar Maradona.
1: Ja.
0: In Luko, altijd de man hebben een man zijn aan spel.
1: Ja.
0: Dan
1: ja.
0: Ik kan tegen sterker nog. Messi no boom, leek voor jaar geleden. Na 18 jaar geleden. In Luko, Messi te at Aikisabal. De rust samen bij Gwente en Meki van buiten naar binnen komen voor score. Amma no madu en moro. In Luko al a halve finale play. Na voorzetten aan Meki vanaf aan rechterkant.
1: Ja, ja.
0: Toch?
1: Mm-hmm.
0: En Fayuka halen in uw ede. Voor en Luko aan middenveld. Na a spel afasva. A faya sande in de man voor Argentinië. Toch? Hij ontbreekt in de tra team.
1: Mm-hmm.
0: En if you look afasva Argentinië e play en afesite voor Frankrijk toch nou een droomfesite Olysee Mbappé
2: nanga fatra ma fu Paris Saint Germain
1: abla kabo
2: ay
1: e fami na ma konta pene
2: le dream mandati if you bedin de man tapa fasi sang da na easy walk mami I want beller with the cabeller
1: okay
2: u bent in de uitzending
3: ja goedemiddag met Arthur Werra maar een ik had het niet met jou eens zijn dat, want jij zegt eigenlijk assistente Argentinië en Pre dat dat het systeem is om te winnen of wereldkampioen te worden. Het is niet zo. Dat systeem van zoals Frankrijk speelt, het draait niet om één man. Er is één man die eigenlijk goed is, maar de rest is eigenlijk evenredig goed als Mbappé. Dus iedere individuele speler is daar goed. En dat heb je bij Argentinië is ook zo, maar zoals je zegt, alles draait om die ene man. Maar als ik een voorkeur zou moeten hebben, dan zou ik liever kiezen voor Frankrijk. Waarom moet het alles om die ene man draaien? Kijk, Brazilië ook in het verleden. Het draaide niet om Pelé. Dat waren 10 of 9 goede veldspelers daar. En ze zijn toch wereldkampioen geworden.
2: We zei het Taki. Ja. Maar de realiteit aan dat heeft in de plaats. Frankrijk ligt eruit. Dus als je voorstel zei je Abi, het resultaat is 0.
3: Faso.
2: Frankrijk is. Nee, het resultaat is 0.
3: Nee, omdat Frankrijk die wedstrijd tegen. Wat is het? De ene laatste wedstrijd. Dat die mannen een soort van blackout hebben gehad. Dan wil dat dus zeggen dus dat die mannen dus dan niet goed genoeg zijn. Alhoewel het alleen maar pre is dit.
2: Slecht.
3: Is dit?
2: Gisteren was ook slecht, de Malassi. Voor je voetballen gaat. Look nou, bij voetballen. If you ne lie talk. If you ne lie, you know we dat play. Voetbal is een resultaatsport.
3: In jouw ogen ja, maar voor een liefhebber. Iemand
2: dat wat Rassani. Daar ben ik met je eens. Dat ben ik eens.
1: We gaan voor resultaat toch?
2: Ja.
3: Oké.
1: We gaan voor resultaat.
3: Ja, je gaat voor resultaat, maar toch. If the man befindt den draai in a play that the man last, so the man must be winning.
2: Na if, if ook ba.
1: Maar Arkino, a eerste helft.
3: Mm-hmm.
1: Om in a stand bij de ano 4-0?
3: Ja.
1: Iemand begin team is toch niet te doen dat de man begin na ki 4-0 eerste helft. No, I begin toom si bang.
3: 3-3. Maar die mannen hebben bewezen om het weer in te halen. Om weer. Af voetbal is alleen maar wat ze daar hebben neergezet op die mat. Nu was je dat een Argentinië ook op reis.
2: Liefhebber, wat is je naam? Sanne, wat doen we hier? Sanne, wat is je naam?
3: Ja, Sanne, Sabigba.
2: Look nou. Dus, mimi ook toen een liefhebber. Ik ben een liefhebber. Maar, tide net toch. Isabsa, yo ine luku.
3: Nou, mino luku.
1: Zij die ine luku.
3: Nou, nee, kijk niet maar. Geen van beiden hebben het verdiend om daar te staan. Geen van beiden.
1: Ja,
3: want
1: ja.
3: Als je kijkt, als je die hele reeks van wedstrijden goed hebt bekeken. Feitelijk, niet bij Katastra en ik baf van nou, deze WK, mm-hmm. Het gaat geen WK zijn, een eerlijke WK zijn.
2: Mm-hmm.
3: Dat is toch nooit geweest hoor, maar. Ik bedoel, van kijk, zoveel landen, was een goede set. Zoveel landen daar hebben meegedaan. En juist die landen, van waarvan de anderen naar Tsjintjimang, naar Tsjintjinkonde, de Manowini. Kijk wat voor die mannen op de mat hebben gezet. En dan is mijn conclusie, je hebt die mannen erbij gehaald, alleen voor de spanning. Weet je wel, voor amusement. Want uiteindelijk, na de Biggie Condre Bodoro. En werkelijk is het ook zo. Kijk, het is nou Argentinië en Spanje.
2: Maar we hebben een resultaat. Dus Argentinië is altijd de maar play zo. Argentinië speelt nooit eerlijk voetbal. Nee, de mij play resultaatvoetbal. Als de mama ontregel la play, de mij ontregel je. De mij skop je zomaar. De mij nak je terefnesi. De mij laai balanga anu. Die mannen gaan altijd voor het resultaat.
3: Ja, maar dan moet ik bijvoorbeeld zeggen van de Duitsers. De Duitsers hebben ook altijd resultaat. Dat zijn de toernooilanden. Duitsland, een beetje Engeland, Frankrijk. Dat zijn de toernooi, vooral Duitsland. Ino, we winnen zomaar voor Duitsland. Maar de mannen zijn pre-doti.
2: Jereno, mijn brada. Abra 40 jaar toch, of abra 20 jaar. De man sap suma wina WK, maar de man sap tak Olysee. Mbappé na nga demanda ti bede pot ekte voetbal tapa mata. De mata na de marisu na weka. A resultaat is belangrijk in voetbal. De manier hoe op een gegeven moment niemand kijkt meer naar. Mina nga yulek liefhebber, we frustreert en we luka play. Maar het is wat het is.
3: Ja, maar oké, okay, dat je al loko, maar mi met eigen min al loko.
2: Abu, ik wil trabellen. U bent in de uitzending.
4: Goedemiddag, Glenn en Jerry. Ik zeg om sport dat mi no konda no bunto.
1: Ruben Fabi.
2: Fabio Ruben.
4: Want meer weer mis de mensen, dus ook dat Dembele.
1: Dembele.
4: Maar kola duwe me karaer ala pagi mani komplet. Zeg me bel moro pure. Mi wan giwa moro pure wa algehele beschouwing of wa algemene beschouwing voor Awika. Je verstaan toch? Want Awika die zie ik kan taxi wani. Het was dus een corrupte Awika dat buiten kijkt. Maar dat hebben ze kon organiseren dat ook buiten kijkt. Ja toch? Even zie, je zag geen misstanden op Awika behalve taki de man. Regisseer Alassane. Dat is natuurlijk ten nadele van sport, maar er spelen te grote commerciële belangen. Vanaf dag 1 in de maandag naar toeploeg zijn er weer Adidas ook kon naar finales, maar dat brief mee. Ja toch, Alassane te play een rol. Is hier de arbiter toch allemaal die gekleed in Biggie Adidas Corrosi. Dus een commercie play een Biggie rol. Maar niet over het voetballen zelf heren. Je verstaan toch? Zou ik constateren na een week als voetbal, liefhebbers?
2: Nou, if me looku voor een week is go, hè? Me vind dat wel of de kondre, no be play resultaat voetbal. De ma be leun tap kwaliteiten voor de big spelers voor de intra kondre. En zij kosjes. A conclusie voor mij nataki, bijna als dat is aan het vervagen, dat te june Kaapverdië en june Frankrijk of june Engeland, dat het is geen garantie die je dat je wina play.
4: Dus dat namoro a tactische gedeelte voor de wedstrijden je taki, maar toch nu jere wa moro biggie van is on deck in a week adisi. Maar look even hoe shisei gebeur. Ushitaki a football de kwa her trawending. En dan moet ik hem zien serie de man kare in Amerika Black Excellence. De man shisa chi black amoman do dino ap noti. Ja. Na grontapu kerso kafe dia kaden poti kondre kon. Maar de mama fit na ayu play about tiga abigimoni. En dat na ontdekking. Door beïnvloeding van buitenaf. Niki Shitaki, de man kies haar resultaat, zei de man wani. Nummer 1 tegen nummer 2, playa finale. Maar if you look hoe gewoon zou gebeuren in Awika. Ja, wat Amerika analist denken. A man tak dan, bijna de eerste negio IT konder die gwe. Bij de sebi, bij de konder die, bij ablaka man in se.
2: Oké, hoor die punt. Mi awatra beller. U bent in de uitzending. U bent in de uitzending?
1: Maar nee.
2: Ja, Luko. Inderdaad. Maar Luko, isab sanasani. Omdat... Tien kondre no demoro toch. Omdat wat lof de voetballers, hè. If you go look at history for de man, toch. Dat je ziet dat de man is playing big competitie toe. Tak pe de man aan onze zo locals de team voor de man. Het zijn niet alleen maar locals. na masai play in bigi kondretu.
1: Maar minus hap no man eigenlijk voor kapverdier zijn e play echt echt in bigi kondre.
2: De ma play in Eredivisie ja, de ma play.
1: Nee maar ja. Dat klinken de namen. Ja. Minus hap no man.
2: Ja wel dat denk je.
1: Dat voor pensen.
2: Leren mij nou maar kon direct op de net. De ma play in bigi kompet, de ma play in Feyenoord.
4: Mika je voor kardenaar en toe waar ze de ma
2: play. Ja, de ma play.
4: Aboy die naar bal trouwe play. Maar trouwe play ook toen eerste divisie en PP. Dus hij go om een
2: inzet.
4: En het spijt. Dat keer je. Dat denk ik met takasa uitdrukkelijk taki. De man nog op play fossi. Ik denk is als tempel. Taki je laat die gewoon bigi ploeg. En dat na fout zakken zo met tegen Duitsland. Maar tegenwoordig, als dat begin in 1984 naar Johan Velans. Dan ben de voorzitter van FIFA en dan ben de Braziliaan.
2: Johan Braziliaan.
4: Dat uiteindelijk dat hij bekijkt de uitslagen voor 16-0 en 18-0. Dat man dat aan ons gebeurt nooit meer. Want je kan leren verdedigen. Je verstaat toch? Dan ben je begin aan het programma. En wees je resultaat nu. Ik de man zegt de verdediging, ik kan deze soort wonder voetballer die wanneer in een laagbal.
2: Ik luk Italië toch? Ik luk hoe zijn de man naar Italië doen? Kom luk even bekijken de kabellen die. Hoor even Ruben. Ruben, u nou maar hoor je naar lijn, zo nou maar tek dit rabel.
4: Nou, abo, oké.
1: Thank you, Ruben.
2: Ik denk ook wel later in Strana.
1: Ruben, wat ik was aan het horen daar, dat
2: is wat dadelijk. Welkom. Ja, luister, als ik nou maar tek toe. Hallo? Ja, dus if look a football tori.
1: Look om die fan voor een kondele Cap Verde, 500.000 inwoners. En if you look at a wereld toneel per een voetballer voor de man moppen, oké, okay, want ik moppen aan Holland ook toe. Dan mi fan afvat, als de man tjakong, tapa wika. Was best wel indrukwekkend, mi fan hier.
2: Ja, maar als je dat nog demoro tak te iden Cap Verde, je weet gewoon niet gewoon. Dat, maar u bent in de uitzending.
4: Ah, goedemiddag.
1: Middag.
4: Frankrijk en play op de counter reactie voetbal. Daarom, zolang aan de man in bezoek van de Malay Engeland is dit. De Engeland laat haar bal. Want de man play combinatie voetbal. Leuk voor Argentinië play. Dat is een probleem voor Frankrijk. De champ, het materiaal samen hebben. Hij play laugh. Hij play laugh. Want als de man play haar bal, look at Spanje doen aan de man. Spanje probeer hoor haar bal in haar ploeg dat Frankrijk niet kon haar bal. En de Frankrijk niet kon haar bal. En de man voor is door die wasstraat. Hij look at direct. Direct de man is goed diepte, de wijze voor Mbappé. En dat Frankrijk of Spanje doen aan de man. Dus, aan materiaal, aan probleem de naar de champ. Begrijp? Lukou Argentinië probeer na kabal en de me intimideri, skopskopi. Want de man falen. Dus dat is een probleem voor Frankrijk.
1: Maar je vindt dat je ben ik dat Frankrijk play opportunistisch?
4: Nee, de man play luru, dus je laat kabal. De man play a kwaliteit van de man abi. Als de man play combinatie, dat de man odoro moro fara, maar de man play luru reactie, zodra je laat in diepte, in bakte of dembele, dat de man maar spelen uit, de man laat
1: maar eigenlijk, denk
4: wat Spanje doet, Spanje hoort bal in een ploeg, dat die de man een bal verliest. Dus Frankrijk neemt in het spel, want de man play a counter voetbal.
1: Maar toch niet.
4: Echte counter op counter voetbal, maar een kwaliteit speler.
1: Maar is dat zo'n
4: probleem?
1: Maar is dat meteen ook Paris toch? Paris Saint-Germain.
4: Dat ben ik. Dat ben je play combinatie voetbal.
1: Ja, precies.
4: Maar Frankrijk neemt pres. Frankrijk en Luru dat hij tegen jullie laat ballen met mij direct. Drie voor station.
2: Ja,
4: Frankrijk. Maar nu is Spanje doen aan de man. Spanje nog wel een bal voor de man.
2: Ja, maar.
4: Spanje is zoeken rustig. We spelen de man rustig. Dat is mijn slaat toe. Dus moet ik het hier niet. Argentinië heeft een probleem.
2: No, mi no sabi. Eigenlijk.
4: Argentinië heeft een probleem.
2: Nee. Mi no demo. Kobe hier en mi no.
4: Jerry.
2: Mi no de overtuig moro Samishi.
4: Jerry. Argentinië heeft een probleem.
2: Woluko.
4: If Engeland wil play voetbal, Frida Neti. Je mag win de man toe. Maar Engeland wil verdedigen.
2: Precies.
4: Hoe lang een rest voor.
2: Ja.
3: Je moet spelen naar de buiten, nou, je moet verdedigen de Mabaka.
2: Ja.
3: Wat zou Engeland doen? Amang verdedigen, ik voer Alex buiten.
2: Ja.
3: Alex, ik kom vrij op. Je moet worden maar verdedigen.
2: Mino.
3: Dat was Spanje naar Kabal. Spanje wilde maar met zwering in Geri.
2: Jere, Meshiwa Sani in Argentinië, Adjersleki.
3: Ja, dat de man abi een killer.
2: De man dodelijk, de man en de man dood. Is dat in soort moment met Lukutak de man de dodelijk? Te look at the football play 70 minutes ook batok dan weer is kinge kon in een concentreren moro de agersleke de mai fenu een nieuw libi de man van Argentinië
3: dat natro maar Spanje e hora bal in a flow Spanje o chade ma waka
2: yere no mi awa mi awa trabel
3: bela me tegi da kwam de Argentinië de te credit dineti
2: yere no
3: Spanje chade ma waka dat na Spanje
2: wo luke
3: Demain, des choses que je fais là qui, à ma table, à ta barre, nous avons fait.
2: Ok, yeah, yeah.
1: Abou, thank you.
2: Taki.
1: Abou.
2: U bent in de uitzending? Hallo? Die zei Arki via radio, via Sani. Hallo?
1: Ja.
2: Wat ik wat trabellen. Atori, dit is Spang. U bent in de uitzending?
5: Ay, goeiemiddag. Ik ben tegen Klein. Ik heb een beetje naar Dembele.
2: Dembele.
1: Ay, klop.
5: En ik ben de morgen in de Ingris, man. Ik ben wel loop blakke boeien play.
2: Frankrijk toe?
5: Ja, dat wel. Maar Engeland moro voeren.
2: Ja.
5: Ik zie de master kon later. Die de schiet daarom geen play. Maar ik zie de blakke boeien. De blakke boeien laai. Ik zal lang afinwaan play. Maar ik heb een dat die. Maar ik had het die Engelsen gegund, maar op Spanje winde. Meneer gunde Argentijnen.
1: Dat is mijn
5: zorg bij delen.
1: Ah, gratanier, hè?
5: Ah, bon.
1: Luku, wat heb je maar samen in lobby, leek voetbal en soccer? Mijn mama dat is.
2: De Ingris, man.
1: Ai, ja. Mijn oma fan van man. Om amang, mijn oma wil met Manchester City win a kampioenschap. Om soccer, mijn... Temis to me luku saka atet me luka bo me pakse ta ki on sa mi lop ta ma te ka ba ta me kon me non bo on dra fama en a boy di si fama neng a ma sala ya last ball gi en gi England
2: asada Spanya ase I play a Spanya Bellingham
1: Nou, maar ook toezang met bewonder, maar mijn vrienden, maar rendement van man echt optimaal, eerlijk gezegd.
2: Nee, maar Amano, we kon in naar Spelving. Engeland, we hebben play in, afas van mij play aan Barcelona.
1: Ja.
2: En een systeem dat Engeland.
1: Ja, en Real Madrid heb
2: je. Nou, Barcelona.
1: Nou, man.
2: Bellingham aan Barcelona.
1: No.
2: Madrid.
1: Maar naar Real Madrid, man.
2: Jawel. Nou, Ingris, maar wat gaat Barcelona daar bij toe, toch?
1: Dat na sani maar dat moet op na Manchester United.
2: Waar dat neng? U bent in de uitzending.
6: Hi, goedemiddag.
1: Goedemiddag, welkom.
6: Paul de Pautan, graag bij jou, Cedric Tasso.
1: Ah, Cedric van Waka.
2: Cedric van Arki.
6: Ik ben op de jaren, wat is het bakana, wat is het gay?
1: Ja.
6: Maar me play bal, want ik heb maar a voetbal. Koloko no moet dit erbij, hoe kan we nou play?
2: In Alasan Koloko de derby.
6: So, this Dorami Arki talk, Dorami, Mr. Afra. But I ask the play, America ask the play for the play to South African play. And my message must be to a dedicata. My man, look, it's a dedicata. And I play that me day come like drilling, so I think it's good.
1: Yeah.
2: Ja, bisa ba play. Ama na trap, ama be do na trap to.
1: Want dat ano koloku de me beschermen man.
6: So. Dat me chama na ook to nek wa koloku wat if ama no be de wan big steel to kata ama no big steel apa be de wat ki wan. Ama no ki dari kata ya ofi.
1: Ya ma.
2: Ya ma no as dat look a situasi sak ba des eigenlijk.
1: No. Merci dan gewoon.
6: Ama
1: abwa no lugo no. Arki no. Arki lek scheidsrechter.
6: Yes.
1: Yu ekis wambo skopu mei.
6: Okay.
1: Tak solanga Messi de ina competitie. Ya moro cake savers. Ya moro commercie. Ya moro alasan moro. Dus yu ebe scherma mang. Yu te yu ogos bro. Mi aba idee tak FIFA op de achtergrond en begin leg je uit zijn de belangen.
6: Oké.
2: Okay. Uh-huh. Maar er is geen bewijs ervoor, ja.
6: Maar
2: dat bewijs nog de jasan dat het is na theorie, na complottheorie.
1: Ja, no. Maar ik heb het nog.
6: Allemaal wist dat je maar onlacht, maar niet verder dan de man winnen.
1: Ik moet zeggen,
6: hoe je. Ik heb het niet op, Glenn. Dat ik zei, ik heb nog de theorie.
1: Abu Sedre, thank you.
6: Abu Lobby. Lobby, hè?
1: I love you, brother, lobby.
2: U bent in de uitzending, hoor.
1: Me a tegi, and give me a Jerry. Me no man stel me voor dat een referee ook een bronwa play, pe Messi a play, dat man ook kies de nodige instructies. You na FIFA.
2: Ja, maar you na bewijs van dat, Glenn.
1: No, maar dat is normaal, Jerry.
2: You na bewijs van dat, hè. Look, ik kan vind dat, ik kan denken dat, ik kan aba idee dat, maar in om dat hard bewijs dat een jaar en de man vergaderen aan de man legt de man uit dat in no abek.
1: Wat van bewijs, toch, na dat hij zelf a president voor Amerika tree op.
2: Dat na in een ready kaart, look. Over dat, ik kan dacht dat, zij heeft ja no kan.
1: Ja.
2: Ja, toch?
1: Ja, klopt.
2: En zij heeft ja, from. Terwijl sterker nog, if anobe de ego voor Trump, kan de nooit toe besabi. If anobe de ego, hè, voor Trump. If anobe kon dan een verhaal naar Doro. If anobe hora sani silent. De mabe fromu nu dan een regels, kan de in kleine regels in a FIFA reglement. De mabe fromu nu. Maar na ego voor Trump ben ik ook een sabbatsandati. U bent in de uitzending.
7: Hey, goedemiddag Jerry. Goedemiddag Glenn.
1: Van wat Henk?
2: Henk is echt zo. Cool.
7: Zeer nou. Eigenlijk, hoe kan ik nog een loop tegen putten met de kopman? Asati is monster na de maaltijd. Niet een loop Argentinië. Maar een voetbal van Argentinië play tegen Engeland was klasse voetbal. En zo bleek wereldkampioen voetbal aan een gewoon landelijke competitie. Trape je abi wat leider van Nodu, zijn een heer team, een play, een dienstje aan leider dat hij. Alla bigi kondre, zijn trouw wereldkampioen. Brachon ben op Socrates, karko alla den kondre. En Mbappé is aan de maibari. Nou, ama di chawalo nikas netapu, ama gua Real Madrid, ama no win noti. Ama ben da Paris Saint-Germain, da ma buetan ben le bon, de ma win abigi yeti binker. Dus ook atak ala sa wani, mine lop Messi, mine lop Argentinië, ma a voetbal san de mai play, dat nou wereld voetbal. Mo arki mo rovara.
2: Oei, Henki. Dus Henki, taki. Dus eigenlijk Mbappé in op teka ma in die team, wat if i teka ma ko in die team, na so edati, na so probleem.
1: No, mine feni. Dat je kan put Mbappé op die manier neer. Nee. Mbappé is nou een wereldspeler. Ik kan dat zeggen, Wani. Hij heeft uitzonderlijke kwaliteiten.
2: Maar Arki zou hij dat je aan mijn eeuwig biggie prijs.
1: Ja, maar dat met je. Dus, look nou. Ik sap wansan hier. Ik look a karakter voor Messi. Messi arrogant. Messi op basis van mijn arrogantie. Maar de in staat voor op de ster allures dat je sa de in het team, je sa big ba, dat in bedina man.
2: Maar mij presteer.
1: Nee, maar aan mijn karakter nou een belangrijk zaakwerk.
2: Ja, look, voetbal na prestatie. Voetbal na prestatie. Look, Romario leerde me naar Holland als sandati. Romario, daar ben ik bij PSV. De man betak Romario lesi, dama ne do disi, dama dati. Romario tak eere mina wan spets. Mi konja, you buy me, fu mi laibal. Me laibal? Ja. Desang. Des, Messi en lever, sama moes lever.
1: Ja, maar op een gegeven moment, je ziet dat Romario is op zijn strepen gaan staan. En volgens mij af de man, Sanji ama agrani na Johan Cruyff, dama wa barca toch? Mm-hmm. Volgens mij drapen de man tegen de man tak. Je play in die samen. En Romario make you see ook toe. Dat aan mijn boygi.
2: Maar mijn lever. Aan mijn lever. En sang, look, mina loop arge. Vanwege
1: racisme.
2: En mi sapo tuma dape. Mi sapo de mij denken over blakasma. Maar arge abalsa arge play. Mi e luku a laatste 20 minuten. Te weris king kong. Voetbal ik abo alo tactiek, ik abo alo sani. Abo apis psychologie ineng. Dan me luku san arge edu. Im luku ala de wedstrijden voor arge. Na 70 minuten. Of na 80 minuten. A just like he. Wan nyu ye ye dema abi ekon
1: i apo boin a team amasan sabino lob dema maye luku a karakter fu dema boy play for me mindri bero simi
2: Hernandez
1: no si simone of
2: simione
1: ai
2: that not for me na son fu out of the trainer
1: yongo yongo yongo amara na
2: dema de a just like he luku apis fu England. Ik weet niet dat Engeland moet mishandelen Argentinië. Op een gegeven moment. Een bakka pissie feng. Zo kreeg de Ingris maar ook kan krijgen. Zo kreeg.
1: A voetbal. Betek je eerlijk. Door ergernis voor bepaalde zanen. Met me nog geniet van weken.
2: Nee, maar moet Luca blijft die.
1: Ja, Luca nog?
2: Natuurlijk moet Luca blijft die. 100%.
1: Nou, me ook toe.
2: Meneer, ik wil ook samenvatten. Meneer, als je live zou opstaan.
1: Eerlijk gezegd, meneer, denk ik moeilijk. Want als ik zie dat mijn winnie Argentinië moet raken. Als ik hier de winnie kan, ik kan niet binnen gaan dat het. Maar als ik zie dat ik de winnie play, ik ben nog vier boem. Ik eigenlijk, ik wil de man schakelen uit.
2: En nog schakelen uit, moro?
1: Of de man lassie.
2: De man lassie.
1: Ja, meneer, man verdrag het dat ik de winnie play.
2: U bent in de uitzending? Hallo?
8: Ja, goeiedag Jerry.
1: Hai, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag Jerry in Engeland. Sorry, ik wil familie van WK. Ik ben alle team bij Blakasma en dat is een leuk Blakaspeler.
2: RGB Abi.
8: Dus een Blakabo in de TV is 1 of 2. Ik stel in Japan bij Blakasma. Dus ik ben looking in Blakasma Patrol. Dat is waar ik interesseer me. De Blakabo af me. Ik ben blij gewoon te missen in Blakabo. Dus alleen kon ik toe op de Blakasma. Al die team, die beriti.
1: Maar alleen Argentinië ook nog zien, man.
8: Nee, maar Zuid-Amerika is zwaar racistisch land. De man die ziet, de no win. We moeten Spanje winnen 4-0. De man boom. Give me a best connect voor de Gotafu na Brasil. Maar boom, zo dat je hem op de
1: lobby, Grant en Jere.
2: Jere, Arge, Akondre, dat die Blakaman alibi dat bij haar.
1: No. Mi normaal loopt de man. En eigenlijk, door de man te voetbal, maak me verdiep me moro in een geschiedenis.
2: Voor de man.
1: En misschien een filmpje, ja, een zekere Kevin Durant.
2: Een basketballer.
1: Een basketballer. En mij wakker op een podium. En mij die alle de intra-voetballers voor Anu. Maar man de geer Messi. En man die gamme Anu. Maar wakker en man die Luka maar toe. Ik vind het best wel pijnlijk, want in het openbaar, die mij filmen, Sani. Maar je ziet dat allemaal, dat schreef Sabi, dat Messi is geen zuivere koffie. If you ask me, me aba indruk dat Messi nou een racist toe era. If you ask me.
2: Ja, ik ben tegen wat dat aan je. Samenzij, alle de wedstrijd zijn, Argentinië aba vermogen, voor schakel om passen kon aan naar een systeem zou je blijven voor kon winnen toch. En ze zijn in staat alles daarvoor te doen. En een mentaliteit dat die, wat lof de konderen nog hebben, wat lof de voetballers nog hebben. En Arde Made in staat voor doen. En ik ben benieuwd wat op zat die.
1: Maar meneer Luku, die zijn hier een uitslag. En als Spanje winnen, dan ben ik een Luka play opnieuw.
2: We gaan naar Poku, we drinken wat raja, dan we gaan zo, dan we gaan zo, dan we gaan zo, dan we gaan zo, dan we gaan zo, dan we gaan zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt vier schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben twee schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere twee ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de twee onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws.

0: Zondag 9 augustus in Fit Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Voorwaarts. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Young Kotje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffy. En de Uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 aan de bekende adressen. Aan de Poort Duurder. Voor VIP, bel met 0644-000-418. Auspang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijgersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230.

0: Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Koroni, dat in oktober zal worden herdacht. Het is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dorson, parlementaire vertegenwoordiger van Koroni uit Suriname. De inloop is om 5:00. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Laardenhoogteweg nummer 18 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om je op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Koroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Atanso! Get together. Get Together Out West organiseert op zaterdag 25 juli een spectaculaire street party. Place to be, Mayo's Colosseum, Loodstraat. Vanaf 1 tot 10 uur ben je van harte welkom. Kom en beleef het mee. Een springkussen is aanwezig, markt, bar, eten, DJ, band, optredens en nog veel meer. Tot zaterdag 25 juli. Volg ons op Instagram voor updates. Heb je vragen of wil je meehelpen? Mail naar gettogether.outwest@gmail.com. Zaterdag 25 juli. Street party in Outwest. Get together.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Familiebericht Henriette Heloïse Dijks. Jetje, met groot verdriet delen wij u mede dat onze lieve moeder, oma en overgrootoma Henriette Heloïse Dijks, roepnaam Jetje, op 11 juli 2026 is overleden. Ze werd geboren op 20 september 1943. Zij laat achter haar dochter Patricia Tolel, haar schoondochter Heidi Struiken, haar kleinkinderen Gilbert Zandgrond, Eldridge Tolel, Shaquille Tolel en Dashaun Tolel. Haar achterkleinkinderen Chelsea, Kaylee, Kendrick, Jaël, Amy, Isai en Tamera. Het afscheid in de plechtigheid vinden plaats op maandag 20 juli om 12 uur in de aula van Dela Arenapoort, Hoornboeg 1 te Amsterdam. Aansluitend zal zij door Wie kan doedragers worden weggedragen en in besloten kring worden gecremeerd. Correspondentieadres Albaniëstraat 39 1362 JS Almere. Namens de familie Tolel. Radio Mart condoleert de nabestaanden met dit groot verlies en wenst hem heel veel sterkte toe.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars, hoe door je dat tweede uur of kruideri? Bij Manga Glen Kotfriete Taktori, Lusa Wika, Wagwasranang. Want Walusa Nepsa Sranang, bij soms je reken tijde ja. Zij staat daar bij eigenlijk. Nieuwe regering komt. Situatie is vererger. Chemisch tori, nucleair tori, vice dede. Sneeze lusu, Milo Colombiane lowe boto, Scout is roto, alles wat zijn je jere. Wat is er aan de hand en sang ipsa in Suriname, Godfried?
1: Motegi, taki drie dagen geleden, bekies van telefoontje voor een man, zei Libya. En mijn bar kreeg naar telefoon. En met jouw samsa. En wat ik aan het hart me jongen. En wat ik aan het hart me glen. Sa heb sa in akondre voor uno. En wat ik kreeg. En wat ik vaak kan. Dus het feit dat ik aan mijn beelden. Persnees die dan aan vuurwapen. In Suriname. Als hij raakt aan mij zo dusdanig, aan mij vindt dat normaal. Als hij zegt dat in Suriname, als hij pijnlijk. Michel is ook toe, ik zie de filmpjes, zeg maar. Maar aan de impact dat milik van mij, als hij een impact op mij. Waardoor ik tek me tegen voor een dat maar wat is zo dusdanig? Pijnlijk, die amang. En Pemi bevindt als aan pijnlijk. Eigenlijk Pemi be ap moro verdriet. Want ap verdriet, die misschien denk, snee si na ngagong. Natuurlijk, die mina wang feersani ook toe, want ano kan.
0: Ik ben doa China. Jere ben jere takwilek doro se ima blakama abuang gong a China.
1: Pe asad komoro pijnlijk, gimi. Na die misschien Brunswijk in beeld. Dat pe mi pijn. Dat pe mi kies pijn, eerlijk gezegd. Mi praatse samen ze doen dat pe. En dat we hier want toes mij bari alsof de juichen dat na manko los haar probleem op. Maar, a indruk sa mi abi, dat nou a indruk jara mi no abo wees, dat ik amang na onderdeel voor a probleem. En het tweede punt, want na geruime tijd ik ben niet beschuldigd Brunswijk, want toen is mijn plek zitten, ik ben niet beschuldigd Brunswijk. Maar te beheren van het binnenland, ik word vergiftig. Dan ga ik kwik. Look hoe Samsa, de man dat het goudsector moest worden geordend. Brunswijk, die me, te u tegen Brunswijk dat je moest georden aan goudsector. Dat eigenlijk geen mij op het poespoesie voor Lukumerki. Klaar. Is bijna onlogisch dat ik tek wat poespoesie zal opmerken dat je dat Lukumerki geen mij. Nou, ik even wat tegen Yogi. Tak Yogi, ik doe aan Lukum de Grom. Is hier dan een grote conversie toch? Suma bel long effetti tak a grond conversie moest kong. Bijna amore bigi grondrover voor Suriname. En anomi taki na gaya din legasan dat uit. Ama tegi yogi in effetti in het parlement. Tak ya usabia. You na grond, groye furu. Dat gaya din tegi ama openlijk en gaya din kan het weten. Dus je ziet tak in Suriname is het mogelijk dat jouw man zijn de bezig na wat zijn zijn een boodje akondre wegen om corruptie voeren dat precies de man zijn eigenlijk nu de geschikt want zijn tokie ben zorgen dat Yogi nog in beeld die eigen om conversie want je zegt dat Yogi na groman na voergrom. Van nou, Santo Quebec a poti Brunswick fu ordina hout sector te weyu sa tak Brunswick na Gouta malobi. Dus asan in sernang nou asan sami serefe praxeer tak er is iets in Suriname gaande en mevrouw Simons Jenny Simons is niet in staat asan die saipsa in sernang om dat te besweren, om dat te voorkomen. Dus give me amore biggie ramp, Samishi, naar Brunswick, de beelden van madame Aguades Nisi dape. Na het feit dat mevrouw Simons of haar regering nog kon naar een verklaring voor stel des maar gerust, of een statement, of een sma fluit, Brunswick kon terug takeren, nou, ze hebben ze eigenlijk, ja jongen. Dus je ziet dat het gaat niet goed met het land.
0: Ja, maar Luku, even kolen elkaar rol voor Brunswick in een juridisch context.
1: Mm-hmm.
0: Brunswick na ondervoorzitter van parlement, toch?
1: Ja.
0: Namens ABOP. Amana nou een bevoegdheid tape voor go arresteerde in Senezi. Hij heeft die bevoegdheid niet voor arresteerde. Luku, leek burger. Ik kan jagi de ma, ik kan jagi ma goe, ik kan voor gewoon aanhouding op heterdaad. Toch? Lek borgo, ik kan doen. Maar een ordening, zei Abe over, aan een oude ma de bezig naar een ordening. Dus Vos Brunswick kon het beeld voor ordening. Onder de vorige NDP-regering, de ma bezoek, dat per ordening bij begin. Het is ook niet gelukt. A ordening, no luck. Vanaf a begin, if you go look a begin for a ordening for a whole sector. En one of the reden voor zij de meka ordening no luck is de belanghebbenden zitten in het machtscentrum altijd. Dus de man samu zorgen die a ordening voor a whole sector pe vergeef dan ala desani. De man doen in a machtscentrum. De iedere man go look de concessiehouders hè, de ego om go to concessie. Dat zijn het politici, predikanten, zo de massa de geconcentreerd. Daarom akkoord ordening komt niet van de grond. En inderdaad, Brunswick na one of the man. Omdat allemaal laai na een go-to-concessie. Samina begrijp je dat Torif Destinzi, na een verklaring zijn openbaar ministerie. Een verklaring, want die de matcha Destinzi kan foto de maloes Destinzi. De man taki, tak a bedrijf, dus a bedrijf, per de snees die bij behoren toe. De man dat hij ab toestemmen voor beveiligde impressief denk. Maar waarom gebruik je niet officiële beveiligingsbureaus of beveiligingsorganisatie? En de snees die bij gedrag denk, ligt gewoon leger in een vreemde kondre, in een vreemde nationaliteit. En tegen een vuurwapenwet naar Saranang, dan heb je over moro meeting. A feite wang, tegen ubeyere taki abu hong kong, dat tamara mate we lektifi bedi. En je gaat vast, je schrotto. Je no ka abu vuurwapen, zomaar dat je aan ons koot to douane, je no abu wang dekking voor a gong dat die taki je uroka wang presi, of je abu wapenverkunning voor tja wang gong, of van welke reden dan ook. Minoman plaats asandati kan de ina tussentijd de maken ka vuurwapenwet. Sa wat ik niet denk, tak je nevo soepel vuurwapenwet, tak alama mag kon abgon zomaar. Dat binnen 4 uur na samilesi, de ma loes den sneesi. Die mannen zijn niet vastgezet. Tak er komt nieuw onderzoek. En dus het bevreemd mij sa epsa dape. Tekatori sa epsa no no. Bij de deficit.
1: Ja.
0: De katorif den de deficit. Ano neku de matrowe in Aliba. Je sabi? Dus er gebeuren dingen daar.
1: Nakwik.
0: Ja. Dus Sianide. Dus er gebeuren sanepsa in Sranang. Inderdaad, a president, ik kon het beeld direct. Want ja, ik zit me af te vragen. Kan de Ruben cafeteria roepen morgen of aan dat ding?
1: Ruben Belkoera kan de UABQ zo.
0: Moro informatie.
1: Maar Luku, one of the sunny sang eigenlijk ik hoor me bezig hè. Minusap om een kilo quick, maar het zijn na om een bari quick, de man puro uit opslagplaats geschoten.
0: Mm-hmm.
1: In beslag genomen quick, om een kilo, om een bari, allemaal verdwijnen. Saim Sano, a justitie minister, na wat toetrasma, zei vader ook toe onder ABOP. Want meneer Ramdin, na Ramdin nog een keer voor NDP, een fractieleider.
0: Ja, en Ramdin.
1: Van hem bakken een fractieleider voor NDP.
0: En Ramdin.
1: Oké, maar een man dat begin bari dat Assans nog kan. A quick lassie en a de man legt verantwoord toe. Fadu kon soumaneng. Dat de man kon, dat je reo tak erover, maar onoma tak in het openbaar. Om oorwang, de man kara zijn af een bepaalde term. Maar om hoor in die gesloten verband.
0: Mm-hmm.
1: De gesprekken dat nog mag voeren in het openbaar, want er zijn mensen erbij betrokken. Ze kunnen je nog elkaar nemen in het openbaar. Maar de maat dat nee. In een openbare vergadering voor DNA en of in de plaats. Maar of in de plaats wel in gesloten kringen.
0: Een besloten vergadering?
1: Ja. En later, Amafu NDP, een fractievoorzitter. Uh-huh. Gombe na een besluit dat hij dat aboen. In het begin aan mijn steiger en is aan mijn zakken. Dus zoema naar de machtigsma zijn de betrokken
0: mm-hmm.
1: in een verdwijning
0: voor
1: Akwik mm-hmm. naar in een scootbureau.
0: Oké, okay. Luco, moet je een trattori?
1: Ik wil wel bellen, no?
0: No. Mm-hmm. Ah, ik wil wel bellen, maar welkom. A Colombiaan zijn de maar hoor naar Keizerstraat zijn verdwijnen uit een scootbureau. Zijn de betrokken na in het TBT-gebied, bij vliegveld bij de bezig met een duikboot. Voor vertoer drugs in Zuid-Amerika in een duikboot. Dat je acties heeft, je zo'n verdachte zou je houden aan, zei de meki, je tjaren naar een politiebureau in de Keizerstraat, voor gesloten. Moet deze man niet in een, lig van de makar in jouw AB, want afgezonderde, goed beveiligd complex en met trassot eenheden en trassot sma de belast naar een aanhouding, naar een bewaking voor Amman. Maar Koluko Suma naar Koluko. Dus dat zijn vragen die je aan Ipsa Insran aan Koluko. U bent in de uitzending.
2: Goedemiddag, Glenn en Jerry.
0: Oh, Ruben.
1: Hi, Ruben. Kan je poeieren, want we hier in de Sani. Look, me arki wan podcast. Go to emek podcast nu, hè?
0: Sintjabe heb me na Rabin Parmeser.
1: Ay, Rabin Parmeser. Je ziet dat meneer Rabin heeft ingebonden. A verleid naga saman bekong. Kan je Ruben a gedeelte die zie kan je meer, hè? Meneer Rabin Parmeser heeft ingebonden. Nou, comité-generaal. Sasane. De man dat asan die zie moest go in wan comité-generaal. En in een comité-generaal, dat mannen die in het openbaar. Maar Mikado, if na mina a you, we voeren quick. Next we go in comité-generaal, met koeie letters. En we hebben die krant die vader kon, dat uit een politiebureau, om me kilo, quick. Ik zou nu hier visie, hier lief gebieden, die ben vernietig. Vaak kan, en alle liefste me hier de Sandici. En af dat van comité-generaal moest komen, direct me denk je dat een enige man zou kan veroorzaken Sani, dat ik gewoon een comité-generaal. Dan me denk je, maak die baga.
0: Ja, leko. Ruben, ik moet uit dat gebied bij de visie bij DD. Ruben, soort verklaring je hebt ja Sandati?
2: Ik ben direct betrokken, maar adviseer dus maar voor Pernasis niet, de kapitein aan de tramadrapen, dus ik weet er bijna alles van. Maar ontdekt duidelijk de allekies in de plaats. Om het nog duidelijker te zeggen. Arkiboom, a regering is maar naar spoto, althans a minister voor milieu. De eerste ombeging, actie aan mijn takeren, ja, hoe is het niet geschikt om als refereefie? Want ik kan de nooit van minister van olie, gas en milieu. Ik wil zijn
0: negozamen.
2: Dus op de maand met een combinatie dat die nooit van die aan mijn voetoe. Golukusang en gebeurdrapen nooit one day als verantwoordelijke minister. Amano mek contact aan Adesma, amano kon nagebied. In feite amai verdedig alle desos aan dat die. Bijvoorbeeld amai kan een verklaring dat die de mafensie en de tena santigron, dat is een puur vara vanaf dat die kampo.
0: Ja, vara.
2: Dat de mafeni, als je niet dat de man taki archibum, het is binnen de normen. Maar nu, hoe kijk je de man tak hier? Ja, dan direct moet je de man tak wel namor op die fout samen. Want aan natuur neem ik cyanide. De cyanide nooit mag de nauwater. En zijn aan norm. Zo mij bepalen aan norm. Want het is ook wel norm. Dat alle die om mij loos op chins op binnen aan norm. Dat alle die om mij loos op chins op in een libato. Dus een minister fout helemaal in een standaard. Dus daarvoor kan hij alle rechtsstaat aan zijn broek krijgen. En daar twijfelen we ook niet aan. Niet ik geef hem een advies en niet hij iemand dat onolibas aan zo wat je dan gaat kruiden omdat cyanide aan een natuurlijk product dus aan kan komen in aliba dus als hij kon aliba dan wat mag je poten moet willen kwaad willen of het is een ongeluk maar dat moet dan door onderzoek zeg maar dus blijken wat er precies gebeurd is voor hoe kan pakken aan dat aan en aan cyanide wat de maffin niet de maffin wat lotra stof toe ook toe het dingen horen thuis in aan en we weten niks van die stoffen af. Hoe lang blijven die dingen actief in de natuur? Hoe snel breekt het af? Wat zijn de consequenties die dit maar voor ons gezondheid? Dit maar voedsel is zeg maar dus helemaal naar de klote. Ik wil ook dat de woord dat contact worden netjes. Maar natuurlijk maar het hebben erom. De magie dit maar voedselpakket aan sardientjes. Dit maar van een visie moet dat ik iets sardien. Zo ironisch met elkaar en ironie tent opdrapen. Maar ga zo maar door. Dus... die mensen liefde van visvangst en jagen, maar in de kangoes de met die toe de met die drinken uit dat kriekje. Dus die mensen, heel leven is een beetje lampelig. En dat moet dus opgelost worden op een heel adequate manier. Maar minister, nooit naar zo'n visie, die de verantwoordelijkheid aan milieu is er dan. Kan je je voorstellen, dan gaat deze die allemaal nog met contact kan hebben. Maar dus, die mensen worden dus vooral ook niet gerespecteerd. En dat nam ook een beetje belediging van regering kan je eigen volk. Dus op grond daarvan niet helemaal dat je wat moest voor wantrouwen moest dienen tegen minister. Want aan de kant van Ramfende plan duizenden visie deden, dan nooit allemaal kon lukken replica over die rechtstak zijn de binnen norm. Dan was dat zijn aan norm, zou ik hier de visie. Maar goed, ik ben niet daar, dus ik kon niet daar zijn. Maar met de drapen zou ik dus echt waar, echt meelopen om te kunnen zien wat er aan gebeurt. Het is echt... Appernasi, Pemi, Kweki, Chimboy, Teng.
1: Ruben.
2: Dus,
1: Ruben.
2: Directe zaak.
1: Toch mijn actie, want Sani, want look nou. Wie is een minister nou wat ik heb verantwoord, toch? Je noemt hem niet dat een president Dofu. Of een Breni. Een president. Anno Dofu en Anno Breni.
2: Nee, de man gaat op bezoek naar president. Dat is op Dofu voor Aladdesanda.
1: Madame Samsa. Want, look nou, Mifenier, hè, wat echte president, toch? Lek van Akwik, moppen uit haar bureau. Echt, wat echte president had de verantwoordelijkheid akondre, had al in het openbaar moeten uitkomen. Dan wat Kwik en Lassie, dan je kies van natura, nanga, afvergif sadema abi, en ineensie a president in beeld.
2: Dus,
1: mi en vraag bij een soort president toe, Abi.
2: Sranang Abi was een zware bestuurlijke crisis dat niet kan tegen. Akondreko, hij was een zware bestuurlijke crisis. Mange doe zade wani, maat aan abu fuchtede en doe zade wani. Kijk nou, jij die persoon een aantal problemen op na abu geen uitzending, ja toch? Ben je tak alamala en fadon onder het ministerie, ja toch? 9 van de 10 gevallen vallen onder justitie. Vaak kan dat je moet jaren dat mandaat. Dat kun je maar registreren. Justitie registreert toch alle vreemdelingen. Maar vreemdelingen diensten toch met een telefoontje. Maar moest man dat pd's maar de, omenis maar de. Alle dingen dat je ontbreekt. Dat is wel echt een bestuurlijke crisis. En dingen worden opgelost, mensen worden gearresteerd. Het lijkt dat ze allemaal Anke, kok of operator zijn. De mannen beveiligingsman.
1: Maar Ruben.
2: De beveiligingsman goes aan. Allemaal ziet dat film lang aan. Maar jullie katholie deed ik pas reden. Niemand praat er meer over.
1: Maar Ruben, even.
2: Gaat het in Suriname. Het is een bestuurlijk crisis.
1: No. Ruben. Ruben.
2: Ik denk dat het een heet hangijzer wordt.
1: Even Ruben. Ruben. Ruben.
2: Moet ik dat niet ontkennen.
1: Ah, Ruben, Arkino. Arki.
2: Natuurlijk, zomaar verantwoordelijk naar president.
3: Ruben, iedereen hier ook nog.
2: Aan mijn leiding, aan mijn regering.
1: Arki, Ruben.
2: En dat jullie verantwoordelijk.
1: Aan mijn regering.
2: Als je een op, ik denk dat je dan voor de consequenties moet instaan.
1: Oké, okay, Ruben. Mij hoop dat je hier mee. Ruben.
2: De Sansa is gebeurd.
1: Aan mijn regering.
3: Hallo, Ruben, jij hier ook nog.
2: Totaal niet kunnen schuwen. No, wat de Sansa is gebeurd. Maar alles aan de einde van de wassister.
1: No,
3: maar nee, Jeroen. Ruben, we eindigen het gesprek, want in Jeroen. Ruben, we beëindigen het gesprek, want in Jeroen.
1: Maar Tommy, wat aan mijn bel? Kom
3: aan mijn bel. Epaman, u bent in de uitzending?
4: Ja. We heren me?
3: We heren u wel, ja.
4: Je
3: Jeroen?
4: Ja, maar Jeroen. Oké, Jeroen, we gaan naar Arka gesprek, hè? Arka discussie. En dat is aan zo'n tak erop, hè? Wie gaat dat niet?
1: Abi Arki.
4: Oké, asanto tak grepe. Me bruta ki me kolostrana ala de itera. Ma asanta frose duna insrana. Me tewi elek mi abaho ful. Taki afrodi sina en masa. Me no sabi ero mi no terape. Sen de dek mi be betrokken. Afrone,
3: afrone. So frone dan?
4: Mevrouw de president.
3: Oh, a president je bedoel.
4: Ja, a president. Afrone reageert op net. Mevrouw de president reageert op net, brada. Dus een mofosroto. Meneer Palmeester, een mofosroto. A DNA-voorzitter, een mofosroto. A dislik net zijn vernaam. Alles aan het gewoon zogenaamd. Alles aan het voor de regering doen. Ik ga een lange gewoon. Ik ga een lange, brada. Dus als aan het praten over de visie. Een minister. Meneer Sabiara, ze zijn nou een chaos, maar tegen eerlijk. Ze zijn nou een chaos.
3: Oké, hoe jij reed?
4: Maar ja, mijn Arki, abon.
3: Arike. U bent in de uitzending, Agweja. Ja, want Ruben, no ben je er ook nog. Dus.
1: Ruben, hoor je ons weer?
5: Ja, ik hoor jullie niet weer, ja. Ik hoor jullie niet weer, ja.
1: Ja, omdat we proberen voor actie te gaan, maar in de Arko, we moeten er even.
5: Ja, ik ben helemaal bestuurlijk crisis, maar ja,
1: nee, maar precies, om een reden dat ik elkaar heb, omdat je tegen me dat op een bestuurcrisis, je niet tegen me niks.
3: Nee.
1: Je niet tegen me niks, zeg maar dat.
3: En ik heb wat er aan veel aan voor Glenn Godoro. Een argument dat ik gebruik voor dat een president beliep zijn die een betreffende minister. Nee, go op moro, ja. Want als hij escaleert, dus... A president moest komen beeld.
1: Ja, en een bestuurlijke crisis. Ik leg me uit. Zij je bedoeld naar een bestuurlijke crisis? Want if you take me dat hij... Meneer, begrijp ik.
5: Je na controle abra bepaalde ministeries toch? Je na abra controle de regering.
1: Maar dat wil dan een chaos.
5: Ja, een bestuurlijke crisis. Na chaos.
1: Na chaos.
3: Na anarchie te kujara.
5: Maar dat ziet iedereen toch?
3: Maar wie moet er wat aan doen?
5: Look in het parlement van de mangi gedrag des regie. Wanneer die jeer gewoon wie zei gebeurt de mangi godoro. Dus er moet iemand optreden op een manier die ik niet voorstel. Je verstaat ook, maar iemand moet optreden. En er kan maar één persoon optreden die apport dat in zijn naam. Dat is de president.
1: Maar Arki, dat eigenlijk...
5: Apport, treed op.
1: Dat eigenlijk...
5: Kijk, een probleem na. Iedereen was dus tegen een beetje autoritair president, moet volgens democratie gaan. Maar je ziet dat anno euroko in Suriname. Anno euroko. Snap je?
1: Ruben.
5: Democratie wordt anders ervaren in Suriname.
1: Ruben.
5: Dan moet je optreden en keihard ook.
1: Maar because, Ruben, jij hier heb je toch?
5: Ja.
1: Arki. Misschien was aan last in het parlement. In het parlement... Mm-hmm. Yogi Teigi, assembleevoorzitter, tak awardeloos. En
5: om naar Rommel.
1: Ama beledig dan mevrouw Simons met de lid dapper. En we zien dat we een gevaarlijk zwak optreden. De Ategi parlementsvoorzitter. U bent de voorzitter hoor. U bent de voorzitter. Niks zeggend. Eigenlijk bijna in haar heer optreden dat hij me praxeert dat mami gado. Is slap geouwe hoer. Wat voor president heeft Suriname op dit moment?
3: Nee, maar eigenlijk, meneer Frau Simons, normaal doet niks in het parlement. Anaba.
1: Maar dat tap nou aan niveau.
3: Nee, maar jere. Dit is naar parlement, parlementaire democratie.
1: Ik mis op zei het dat je maar.
5: Dus aan. Atrias politica toch? Atrias politica.
3: President normaal doet niks.
1: President normaal doet niks. Dan gaan noti.
5: Nee, maar atrias politica drapen.
1: Fisset de mij vergiftig heer Dorpo, Skoutu, Obesani. Dat president is naar de minus. Wat moeten we ermee? Het is aan een bestuurlijke crisis. We hebben midden 100% zeker. Ik zat toch bij de president. Wie is uno bij Obama? Amabo foktras ma op. Maar een vrouw die zie, mi aba idee, of ze zit onder bedreiging, of mawansan nek klop ruben.
3: Hoor die punt, Ruben.
1: Mi abo beller.
3: U bent in de uitzending. Hallo? Mensen, niet via de radio luisteren. Ik bel naar haar horen, nee, mofo. Dus anders we jere, zou je takjassen op de achtergrond.
1: Ko, Ankisa, Ruben. Want, Ruben, met meer tegen eerlijk. Ik maak me zorgen.
5: Glenn. Arkiboom. Let op. We waren allemaal ontevreden over het gedrag van Tantokilek president, toch?
1: Ja.
5: Autoritair. Ja. Je verstaat, toch? Mevrouw Simons dacht het te doen zoals het hoort. Trias politica's, verantwoordelijkheid voor die. Maar je ziet dat aan een roko en dan moet je ingrijpen. Ik heb het een paar keer goed uitgelegd dat vanaf Bouterse, Fene, Santoki, een gwinti bij absoluut zo autoritair president. De mijn onderschatting. Maar toen waren allemaal autoritair apprecieerschap. Ik zie een aantal makkie en de man bij gebruiking vrijelijk. Zodat ze konden maar uit. Ja?
3: Okay.
5: Jij wilde duidelijk daarvan afwijken door te denken dat ze in Wekaring een Nederlandse poldermodel in overleg en wat takkie aan een roko. Uitspraak aan vergadering paar bij pak toe. Die argent toch zijn niet, Glenn? Savro takkie. Afro tak, wat er ook gebeurt. We gaan het met ons allen moeten doen in Suriname.
3: Ja, maar Luko.
5: Afro tak, we gaan het met z'n allen moeten doen. En nog steeds zijn we aan de
3: Ruben. Ja, Ruben, ja. Zijn loze frasen. Maar ik moet tegen je wat aan zeggen. Ik kan toe president nemen. Bouterse, nanga Venetiaan. Bouterse was meer een autoritair president. Venetiaan, bij dit tapa niveau samen mevrouw Simons deed. Toch? Venetiaan was ook van consensus en dialoog. En Taki en Sitsani. Wat mevrouw Simons nu etaleert, ja, zo die unu no de, is. We weten niet waar we aan toe zijn, maar kom, tek de toebeller. We tek de toebeller. U bent in de uitzending?
6: Ja, goedemiddag aan iedereen. Nou, Kwaku X. Look nou, een regering die zien nou een dwingie regering. Nomo de man bim kon aan macht. Nomo de NDP naar leiding voor New Front. En New Front op one missie, finish attack met wortel en tak. Dus de baka 4 jaar of langer regeren dan de NDP kan klari en de VIP kon aan macht die baka. Dan kan ik een koffer tegen de familie met de konja of ook een Oekraïne gotan. Wat zijn we aan taki? Sinds begin, een regering ben een dood geboren baby. Als ze aan toki meki naar een verkiezing, een fraude, openlijk fraude. Hij regeert opnieuw een verkiezing bij Gobaka. Maar de man bij ons noemen kon actief naar oil en gas in Chasma in de Gwe. Maar nu, je hebt een leiding voor New Front. En sinds je begint bij de mij tegen jou, revolutie dat nog de moro, nog een soort dat in een lusso, alles wat je accepteert. Is kort een heel ruggengraat voor jou. De man wij bepaal, sa ipsa en sa noma.
7: Alles aan zijn we verkeerd. Ook een partij is aan de macht, is aan de leiding. NDP heeft alle slag. Moet je dat zo opstappen gaan verkiezen, zo ook een macht. Maar, wat is dat als hij finish aan het... En wat is dat voor de sneezy? We let op de wapens. En moet ook belangrijk zijn, als hij finish aan het wapen. Die maar weer uniform. Die was maar contre, weer uniform en machine.
3: Kwaku X.
7: Exercitie voor de zanding.
3: Kwaku X, make me actie. Nee, nou, je noemt Kwaku X.
7: Oh, ay.
3: Make me actie, Wansani. Als je situatie zou op nou... Je vindt dat een president zijn de nou de debat naar situatie?
7: Ik vind niet dat NDP aan leiding, dat NDP heeft alle slag. Maar als een heel groep, als een klop, als een klop schreef je, wat van je aan de olie, aan een klop. Maar en de man bij een cadeautje, zijn toch die openlijk fraude. Alles maar beknap naar bakken, jullie een silos, alles maar sabi, openlijk fraude.
3: Soort oplossing UAC in de situatie voor de nou?
7: Mijn oplossing, NDP is voor dat me dat allemaal zijn mensen takkie. Je broer is aan niet, zo'n verkiezen moet voor baka. Allemaal laat ik maar doodgeboren kindje.
3: Dus je vindt dat...
7: Zeg dit in mijn kaart. Look on, die zijn toch bij de nanga. Als zijn ploeg die.
3: Kwaku X. Kwaku X.
7: Proost ik naar kouteren, allemaal niet kieskeur.
3: Kwaku X.
7: No, no, als zijn ploeg, ik, ja niet voor de teka. Een president te kan slag en breuzi baka mina kouteren baka
3: kwaku ekje gwe pem sana concrete sani nieuw verkiezen dat na piwango
7: no dat latik verkiezen kon ook desmane stand up NDP
3: ya masana oplossing dan say one no dan
7: asa bori ane bori baku NDP
3: ne ma ine piki say one ye bonum sani ma sana oplossing nieuw verkiezen
7: oplossing mi betakena vezi verkiezen bij woord vanaf het begin. En die PB win alle zetels.
3: Nee,
7: maar nu aan broer. En NPS knap stil. Allemaal knap stil en wacht af.
3: Arikel, hoe jij reed je kwak?
7: Heb je oorwaan van die lansen naar Nono? Wang. Van je met Karasani? Enquête of weet ik veel. En die PB de tag rond toezetel.
3: Oké, Kwaku X, hoe jij reed je?
7: Dat is een poli.
3: Oké. Kwaku X, nou maar tegen mij samus op sa. Ik heb benoemd alle de sansen op sa. Walamala sa.
1: Ja, maar nou maar benoemd me omdat amai sari.
3: Ja, wacht ik. Ik heb wat rappellen. U bent in de uitzending. Hallo?
8: Goeiemiddag. Ben ik in de uitzending?
3: Ja, u bent in de uitzending.
8: Oké. Okay. Ik spreek met Patricia Tjonvo, Patti Pacho. Ik luister toch een beetje naar jullie over Janis respect terug herstellen. Over president Janis Simons. Ik vind dat we het...
5: Hallo?
8: Ik vind dat ze het goed doen. Weet je waarom?
5: Meneer Jere, bellen Jere.
3: Maar wat denk je dadelijk?
1: Oké, Ruben, we gaan je zo direct informeren.
3: We luisteren naar u.
8: Oké, omdat ik verschillende stemmen er doorheen hoor, dus vandaar dat ik dat denk dat ze helemaal niet horen. Ik vind persoonlijk zelf dat Jenny Simons als vrouw het perfect doet. Ze kan niet perfect zijn, natuurlijk maakt ze fouten. De reden waarom ik dit zeg, ze heeft een heel andere strategie, wat misschien jullie niet zien, waarom ze stil blijft. Ik ga het onderbouwen. De reden hoe ik het ga onderbouwen, als ze om in te gaan op...
3: Maar heel kort, u heeft 2 minuten, want we hebben nog...
8: Glenn Godfrey zei net van, ze was in het parlement en... De Abrabassi, de taki, nee, verdedig haar vrouw als het ware. Toch? Dat is eigenlijk een, u bent voorzitter hoor. Het is eigenlijk een opleiding wat hij overbrengt naar hem toe. Grijp in. Toch, KBK grijp in, maar hij gaat maar graag niet voor grijp in. Maar dat is nog wat, dat is een tweede of derde lees, wat ik aan nog grijp in. Toch? Zo lees hij, je moet gisma kan. En dat doet ze. En de massa gooi naar Boussi, en plek op tele poppy, leg van dat taki. Maar Engi opdracht naar links hier met democratisch motto. Dus dat is mijn boodschap. Ik heb eigenlijk nog meer.
3: Okay.
8: Maar voor respect je Eng.
3: Arika.
8: Alles mama abe mening. Maar Jenny Simon, mama voedt die, eet een boom. Des masanti in parlement yo ci faw yagi den gwe dalak.
9: Okay.
8: Oui. Solo bis na so grani gudrape.
1: Ay grantani. Grantani.
9: Wa wat rabeler. U bent in de uitzending?
10: Ja, want shit bakan na Bradarik.
9: Bradarik.
10: Ja, Glenn Jerry na na meneer Farnol. En luisteraars, goedemiddag. Loko, van mij af te staan, dus hoe afstand voor afgesteld in de Suin en de Salamakarifi, de man of een oorzaak is in op de PA na de feit of dan Sumad was aan een PA Sandu en voor Asandu. De man vinden hebben ze dat al meer water gekregen, om het zo te zeggen?
1: Nee, nog niet. Het moet
10: nee, maar. En dat is niet eens een keer, want ook in de Stuurmeer, Tom, in Suriname, die vier. Ja. Was ook een paar jaar geleden ook hetzelfde dan met vissterven, Tom. Dus ook als gevolg van cyanide.
1: Ja.
10: Dat is ook hetzelfde. En iedere keer als men de oorzaak niet vindt, dan de actie zegt dat, maar het Surinaamse volksleven, hè, het Surinaamse pers, dan vraag je af, zijn die mensen slap of zijn ze misschien zo verweven dat met het hele systeem, dat ze zelf belangen hebben, waardoor ze niet protesteren. Ook in het Surinaamse volk kan je dat misschien niet verwachten. Met alle respect voor onze Surinaamse volk hoor. Maar contact ons aan hier, Jerry, Glenn en Farnold. Akennen Suriname is in Nederland. Dat moet vastgesteld worden. Akennen, ervaring, intelligentie. De loop der jaren naar jouw oefening komen. Ja, oké. Dus de wens aan Suriname, en dat is ook een oproep voor mij aan Suriname hier. De land van Suriname, belangrijke belangen die op het spel, maar omdat dat kennis jam, en intelligentie jam, door de loop der jaren, komen we op om ons op. Wij moeten actie voeren, wij moeten protesteren, dus wij moeten zeker aan actiegroepen zijn. Dat we laten zien, want van de andere kant, als Swati, aan een man komt.
9: Reku no maori lang awa, 20 minuten te.
10: Ja, dus na, ja, omstap tak na ja, fu ja, wabataak dat die, omteke tak ono, tak omus protesteer. Ja, kennete.
9: A regel, u jere jure.
1: Grantan hier, Rek, voor je bijdrage. Okay. Iba van bellen dit, no? Oké, okay. Ruben. Wat volgens mij ben je de reacties
11: goed? Ik heb van die twee mensen gehoord. Dus Mika Taki was dat niet vermoeden.
1: Sa aan mevrouw Taki, aan mevrouw Bebel. En aan mevrouw Taki, om die mevrouw, een huidige president, moro credits.
9: En
1: een probleem zijn op de Abi. Dan had ik niet zien, meneer Linscher, volgens mij. Gwego los haar probleem op, maar vrouw is nog steeds op de achtergrond. Maar hij doet ook en omging het voordeel van de twijfel. Want ze is goed bezig. Dat aan mevrouw Taki. En meneer Rick eigenlijk tegen Uno Sonet Taki. Aan kennis en kunde zo abjaas in Nederland. Uno moest leveren aan bijdrage ook voor veranderen Sanna Instana. Heb ik het goed gezegd, Jari?
9: Ja, maar de vraag is, wij zijn Nederlanders. Wij zijn geen Surinamers. Een grote deel zijn Libijanen. Een Nederlands paspoort toe, Abi.
1: Ja, Ruben.
9: Dus de vraag is... hoe ga je dat doen? Het is een beetje... ik weet niet hoe je dat gaat doen. In een democratie.
1: Hier hoor je wel?
11: Ja, oké. Okay, wat ik ervan kan zeggen. Ja, Glenn onderschat een bestuurlijke crisis niet voor de regering. Je zou dat hij in een grip dat hij ergens aan voet doet. Het is een enorm tekortkoming.
9: Ruben, maar zijn er oplossingen? Want wat je eraan oplossingen is, wat zijn de... Zijn je suggereer? Zijn kan doen voor het keratje? Want kijk, ik kan benoemde zandheb zijn. Want de zijn Comoro erg, hè? Nog steeds zijn Comoro erg.
1: Het wordt erger.
11: Maar dat komt geen mooi, toch? Van systeem er ook wel atrias politicas. In principe, een parlement moest die nog moesie van wantrouwen in bijvoorbeeld tegen Monarat om eens koop te wastraaf voor kweklassie... vriendelingen dan gaan liggen in de zijn. Het valt allemaal onder justitie. Want motie van wantrouwen moest dien. Je verstaat dat? Dan, allemaal je kiezen zijn. Want het parlement moest dat keer in Europa. Ja, volk zou een potie drapen. Dus, je moest gue. Dus dat moet anormaal zijn. Maar een gue bouwt zo bouwt zijn. Ja, die 15 minister gewoon gue. Dat hij reshuffle. En dat is het probleem zo abinsraan aan taki. Een volg van democratisch systeem, die is trokken direct naar de actuele politiek. Maar dat vinden wij stoer en tof. Dus een vrouw moest treden op, 100%. Maar je ziet dat niet van Glenn dat het parlement een backdown van tijd tot tijd. Je ziet dat de man het parlement totaal geschikt voor zijn doen. Want met iedereen dat echt wel bevet van onvermogen. Want dat denna een wetgevende macht. Die moest corrigeren direct. Een minister voor Economische Zaken draap en next step zijn aan man toe. Ik noem maar allemaal dingetjes op. Dus een bestuurlijke crisis deed. Maar dat nu is dat je actief politicus, ja. Misschien afrouw moest geen systeem dat keren, ja, mogelijk voor alle presidenten doen. En met Rokko naar een staatsbesluit met kinkies aan Samiwani, met Dusamiwani. Want dat nou een directe oplossing wel. Maar ze gaat er nog steeds niet voor. Want afrouw dat miwani, een democratie herstel, na fascista onbesluit, dat hoe aan doen. Maar niet het eerlijk, die persoonlijke mening aan een Rokko.
9: Ja, maar moeten we terug naar de stembus? Verkies hem Kombaka.
11: Persoonlijk moet ik eerlijk zeggen, niet wil ik afro voor verkiezingen 100%.
9: Dus
11: ze kunnen nog heel veel krediet bij de bevolking. Kadeja, Weri, Geri. Moet ik eerlijk zeggen, af op de zandde man in Safsafe zal ik voor wees, ben jij snel. Israël moet dat ook zo'n zandde gaan. Dit is maar dat bijna.
9: Dus eigenlijk je taak een samenstelling voor een regering die zijn combinatie is een foute boel. We hebben niks eraan, wegwezen, het moet opnieuw.
11: Het is een compleet mislukte samenstelling. Compleet mislukt. Er wordt zoveel ondermijnd. En kijk bijvoorbeeld wat Mario Maikar Pauwiro deed voor NPS. Binnen NPS heeft Amai voor een strijd naar NPS'ers. Terwijl je als iemand zou moeten staan als de regering, als coalitie. Ja dan. Wie zo'n punt komt, Amai de tegen. En ik demande voor, dan man dit anti-Bakka. Dus die man werkt totaal. Dus haar ondermijning binnen haar eigen groep is zo groot. Ja, dan geef je volgens haar politieke vraag. Ja, met kaarden in gewoon voor die man. Je toch trouwens dat gewoon dat je moet stemmen naar een gevoel. Je kan stemmen naar een gevoel. Echt, zo'n zaakjes die het hele land aangaan.
1: Maar in de...
11: Je moet toch wel overwogen beslissing nemen. Maar in de... dus alles aan het daarmee dat nieuwe verkiezingen, mijn mening, ja, nieuwe verkiezingen.
1: Mi kan giri ben, mi eshi moro, mi eshi chaos. En eerlijk gezegd, mi aba idee tak moro chaos zo kom. Omdat die luku, mi etang luku, de kilo kwek salasi uit Ascootbureau. En a kwek efenen passie in het binnenland, de mo vernietig moro pres in het binnenland. De mo vernietig van bigi gedeelte van kondre.
9: Kijk, amoro erg. Walo sanep zijn na buskondre, zou no sabi. Walo, kijk, de sandis na sawe sabi. Maar isap ome trasanep satap traskan. Maar jere, unamoro ten, Ruben. Wotaki grantangi, want dat wo baro di.
11: Graag gedaan, Tidano. Goed, ik vond, we moest gooi mino verstaan voeren, jere. Veel dingen schilderen.
1: Maar waar zal mi kan besluit, voetegi yu nanga jari nanga de arkeman. Takwa ma bel mi en ama be krei, oma situatie in Sernang. Meer tegen je eerlijk eerst, mijn praktijk dat je om van man ze kreeg, van man is zo emotioneel. Maar eigenlijk, me begrijp haar man. Me begrijp haar man. We moeten ons zorgen maken. We moeten ons zorgen maken.
11: Er vindt heel veel verraad. Er vindt heel veel verraad plaats. Dat nam je een biggie probleem. Een verraad, biggie in zijn naam.
9: Oké. Hoe jij er, Juri?
1: Ik raad aan Juri. Ik
9: ben er goed mee.
11: Dank
1: je.
9: Ja, luisteraars, is bij de Kruderi, Jerry Wandelgren. Godfried Ruben, bij de Tabontra Lijn, omdat toen nog bejering. Maar eigenlijk, een contacta conclusie dat die nieuwe verkiezingen of Tassan Moussoubsa. Dus wat heet ja, die taart wordt dik abraglijn, Taki. Odi.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui. In het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Damen zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Abrog Group of Companies NV, bestaande uit Abrog Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abrog Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abrog Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abrog Vastgoed. Tot slot kan Abrog Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abrog Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgeho en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abrog Group of Companies NV. See you soon to do business.
5: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
6: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
7: Oké, beste luisteraars, tijdens een bijeenkomst in No Limit ontmoet ik een lieftallige dame en ze gaat vertellen wie ze is en waarmee ze bezig is.
8: Mijn naam is Sandra Velten. Op Centrum Eiland Eiburg, daar zijn 27 straatnamen vernoemd naar verzetstrijders. Ik verzorg daar de wandeling. We lopen samen met mensen die graag willen weten wat de straatnamen naar wie ze zijn vernoemd. Dan loop ik door 9 straten en ik vertel over de verzetstrijders en de martelaren. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en aan het eind krijgt iedereen een kaart mee, zodat hij daarna zelfs ook nog een keer alleen de route kan bewandelen.
7: Wat een prachtig initiatief. Wiens idee is dat en hoe komen ze erop om die straten te benoemen naar verzetstrijders en martelaars?
8: In 2019 heeft Femke Halsema, onze burgemeester van Amsterdam, die heeft toen verteld dat er 27 straten vernoemd zouden worden naar verzetstrijders en martelaren tijdens de slavernij en ook daarna. Ik kan wel een paar straatnamen opnoemen. We lopen langs de Virginiastraat, Kwasiba-straat, Trimurti-straat, dat is vernoemd naar een verzetstrijder uit Indonesië. Maar ook Doedel doen we aan, daar vertel ik ook wat over Doedel. Even kijken wie nog meer, Batimura bedoel ik, verzetstrijder ook in Indonesië, de Molukken. Is even kijken wie nog meer, Anton de Kom, Tula en Papa Koenders. Even kijken wie nog meer. Merdeka-gracht. Dit jaar doe ik er 9. Ja. We zijn vorig jaar begonnen. Dit jaar doe ik er 9. Nog niet alle straten zijn bestraat. Dus we kunnen nog niet door alle straten heen lopen. Mm-hmm. Maar volgend jaar doen we weer 9. En het jaar daarop doen we de rest.
7: Oké, voor de luisteraars die dit horen en misschien willen meedoen of meer informatie willen hebben, waar kunnen ze terecht?
8: Ja. Informatie kunt u vinden op hallocentrumeiland.nl. Daar kunt u de data zien wanneer de wandelingen zijn. En zaterdag 4 juli om 1 uur is er weer een wandeling. En we beginnen bij Gebouw Vrijheid. Dat is op de hoek van de Virginiastraat en de Van Gamerenstraat.
7: Oké. En als er mensen zijn die misschien in contact met u willen komen, is dat mogelijk?
8: Ja, zeker. U kunt dus kijken op Hallo Centrum Eiland. Daar kunt u zich opgeven. En als u niet in de gelegenheid bent om u op te geven, kom dan even voor 1 uur en u kunt gerust meelopen.
7: Prachtig. Heel veel succes. En het is een mooi verhaal die we zeer zeker gaan uitzenden een paar keer, zodat mensen gaan kijken naar wat er in Eiburg gebeurt.
8: Ja, overigens, zaterdag is niet de laatste wandeling. In september hebben we weer een serie.
7: Oké. Succes met het mooie project. Dag.
9: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Vliegmaatschappij United Airlines is bang dat reizigers de luchthaven van Palm Springs in Florida gaan mijden na de naamswijziging naar Donald Trump International Airport. Uit een interne nota blijkt dat medewerkers passagiers om die reden mogelijk zonder extra kosten wilden omboeken naar luchthavens in Miami of Fort Lauderdale. United zegt later dat die instructie verkeerd was geformuleerd en niet geldt. De luchthaven kreeg onlangs officieel de naam van de Amerikaanse president Trump. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

just don't know what else to say.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. En er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch kokosolie en honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen, in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
6: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: Is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Het is zondagavond 19 juli. De avond van de waarheid. De finale is inmiddels reeds begonnen in de United States of America. Spanje tegen Argentinië. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte goedenavond. Op deze zeer prachtige zondagavond 19 juli 2026. Nederland en daarbuiten ook van harte goedenavond. Mr. Cello en dames en heren. Good evening, how are you? Mr. FIFA en crew. Also, good evening. Dit is Radio Mart live vanuit Amsterdam Zuidoost. Op de 107.9 FM. Via de kabel. En via DAB Plus Radio. Het is de avond van de waarheid. Vraag ik me dan toch zelf dan af. Hoeveel gaan vanavond luisteren naar Love Songs en Candlelight? Titel van dit programma elke zondagavond rond de klok van 9 uur tot aan de klok van 12 uur. Vrienden en vriendinnen van TikTok, van harte goedenavond. Vrienden en vriendinnen van Facebook. Also, good evening wherever you are, just stay with me till in the midnight hours. Mijn trouwe aanhang, oftewel mijn trouwe fans in de Republiek Suriname. Welkom in een nieuwe aflevering van Love Songs and a Candlelight. Op deze zeer prachtige zondagavond. Met heerlijke muziek, R&B ballads en deep cover soul. Maarten Frank, van harte goedenavond. We gonna do it nice and slow. All passengers aboard. Welcome aboard. Please fasten your seatbelt. On the wings of love songs and a candlelight. Our destinations is the Love Island. De zondagavond wordt nooit meer zoals voorheen. I'm gonna be your soulmate every Sunday night. Till in the midnight hours. Werkend Nederland, ook van harte goedenavond. Brandweerlieden, ziekenhuispersoneel. Stadstoezicht in de regio Noord-Holland. Dames en heren van de Penitentiaire Inrichting. Van harte goedenavond. Welkom op deze prachtige zondagavond. En hier vanuit de studio live in Amsterdam Zuidoost. Volg ik het voetballen, oftewel de finale tussen Spanje en Argentinië.

Love Without Control. Nou ben ik dan toch even blij dat ik alles onder controle hier heb in de studio van Radio Mart. Toch voor enkele dames en heren op TikTok die het nog niet wisten aangenaam kennis te maken. De naam is Benito. It is one nation, one love and we gonna do it together till in the midnight hours. Oh my goodness. You know something, it's called one love. For all the beautiful ladies on TikTok.

Oh, praise to the Lord, and let's get together and feel all right. Eén ding, dat is natuurlijk wel de keiharde waarheid en het is een keiharde feit. Hoewel feiten ook nog wel eens onweerlegbaar zijn. Feel alright, voor degenen die later hebben ingeschakeld. Want je hebt natuurlijk ook in Nederland geen voetballiefhebbers. En ze horen de buren dan toch schreeuwen als er een doelpunt is gescoord voor Argentinië of voor Spanje. Nou hoop ik voor de Argentijnen. Wat zou het toch leuk zijn als Lionel Messi aan het einde van zijn carrière voor de tweede keer wereldkampioen wordt. Ja, ik gun hem dan toch van harte. Maar de jonkies van Spanje, oftewel Yamil Yamal. Ja, het zou natuurlijk ook een eer zijn voor de jongen op zo'n leeftijd om dan toch al wereldkampioen te worden. En daar staat hij met de gouden beker of de gouden trofee in zijn handen. Ik gun hem dat ook van harte. Ik zei het al voor degenen die later hebben ingeschakeld, van harte goedenavond. Dit is Radio Maat live vanuit Amsterdam. En ik weet en ik besef dat de hele wereld momenteel de finale zit te kijken. Maar mijn plicht en mijn taak moet ik dan toch gaan volbrengen op deze prachtige zomerse zondagavond. Tot aan de klok van 12 uur. En als de finale gespeeld is, dan moet je maar eens opletten. Nou, dan gaan we toch gezellig luisteren naar DJ Benito bij hier bij Radio Maat. Op de 107.9 FM. En natuurlijk ook via DAB Plus Radio. En uiteraard ook via internet. Ons WhatsApp nummer, dat is 0613208601. Ik herhaal 0613208601. En dan kan je natuurlijk wel een appje gaan sturen van Benito, moet jij ook de finale niet zitten kijken? Ja, ik kijk wel de finale hier in de studio op mijn mobiele telefoon. De technologie staat vandaag de dag ook niet dus weer stil. Ik zei het al, een zeer aangename temperatuur daarbuiten en tot aan de klok van 12 uur. Eén ding is zeker, je kan natuurlijk ook de wedstrijd zitten kijken en met een koptelefoon op je hoofd luister je naar Radio Maart. Want dat kan dus ook allemaal. Let it be me. Ongetwijfeld komen de reggae lovers vanavond aan hun trekken.

Someone You Loves. Het is inmiddels 2 minuutjes over de klok van 9:30. Radio Maart in Amsterdam. Live vanuit Amsterdam Zuidoost. En de mannen op de WK moeten natuurlijk ook water drinken. Nou, één ding. Ja, ik zit dus ook hier met een glaasje minerale bronwater. Want ik moet actief blijven voor jullie allemaal. En ik vraag mijn eigen dan toch af. Heel de wereld zit te kijken naar de finale tussen Argentinië en Spanje. Maar natuurlijk zitten ook velen nou te luisteren naar Love Songs en Candlelight. Een programma dat inmiddels een begrip geworden is in Nederland, maar natuurlijk ook daarbuiten. Met name in de Republiek Suriname. Regio Flevoland, van harte goedenavond. En natuurlijk de Rotterdammers. My brother, how are you over there? Ik ben jullie natuurlijk ook niet vergeten. Bekende artiesten, filmster, actrices, acteurs zitten nu ook naar de finale te kijken, met name op de tribune. En dan vraag ik me eigen af, wat zal het allemaal dan gaan worden? Eén ding is zeker, just stay with me till in the midnight hours. I'm your captain every Sunday night till in the midnight hours. Please save your seatbelt and let me take you on the wings of love songs and candlelight. Our destination is the Love Island.

she have wonderful, beautiful Spanish eyes. En de stand tegen Argentinië, Spanje, Argentinië is nog steeds 0-0. Ja, dat is dan toch 18 minuutjes voor de klok van 10 uur. En ik vraag me eigen af, hoezo gaat het dan door? Het is af en toe dan, als je naar die momenten kijkt, naar die voetbalwedstrijd, doet men de finale van een karatewedstrijd met alle overtredingen. Goed, in ieder geval, ik wil wat gaan weggeven vanavond. En zelfs weet ik dus niet wat ik dan wil gaan weggeven. Voor de juiste uitslag en of degene die dan de titel wil of gaat behalen, mag je natuurlijk gaan bellen. Wat zal ik nou weggeven? Ik wil wat vanavond gaan weggeven, maar heeft het dan nog van enig nut of van, is het nog enigszins van belang? Ik vraag me eigen af, zullen mensen dan gaan bellen of een WhatsApp dan sturen? Want de hele wereld zit nou te kijken naar de finale tussen deze twee landen. Een Europees land en een Zuid-Amerikaans land. En we weten allemaal dat het temperament van de Zuid-Amerikanen, met name van de Argentijnen, die hebben dus, elk Argentijn heeft nogal Indiaans bloed in zijn of haar lichaam. En ze kunnen best wel temperament zijn. En ik kan het dus wel weten. Doet me dan denken aan enkele jaren geleden, en dan praat ik meer dan 40 jaar geleden. Wow, ik heb het dus wel geweten. Ik kreeg een klap, dat wil je dus niet weten. En mijn gezicht, dat stond gelijk op 5:30. Zo hard was dus die klap. Goed, velen zitten nou te kijken. Nou, velen, de hele wereld zit nou te kijken naar de finale. En ik hou jullie aangenaam bezig met heerlijke muziek. Tot aan de klok van 12 uur. You know something, everything I do for you. With all my heart. Met alle liefde en plezier presenteer ik Love Songs en A Candlelight. Mr. Viva. Mr. Cello. En natuurlijk de hele bemanning van Viva. En Mr. Cello. Just enjoy it.

ben ik inmiddels gearriveerd bij het weer voor morgen in Nederland. In het zuidwesten 21 graden. Oplopend tot 26 graden morgen in Nederland en het blijft overal wel droog. You know something, sunshine lady, wherever you are. This is me. Na de klok van 11 uur ben ik weer live in de woonkamer. Zometeen het journaal en natuurlijk de boodschapjes.

Take it or leave it. This is me. Just keep listening until in the midnight hours. Dit is Mark op 107.9 FM. Voor degenen die later hebben ingeschakeld, de naam is Benito. Goedenavond. Na de klok van 10, dan ben ik er weer. Zometeen het journaal en de boodschapjes.

0: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer in het noorden bewolkt. Er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: and you the one to blame.
1: Beautiful girls, yeah, all over the world. I could be chasing.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Het tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.